0: je weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou. Want jouw smaak bepaalt deze hitlijst.
1: Vroeger was ik meer punk, new wave. Ja, het lijkt me toch wel leuk om een keer de Cure weer te horen.
0: Laat weten wat er niet mag missen in alle 1300 goed. Ga naar alle1300goed.nl en breng

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug naar een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
1: Oh, het Trojka-lied.
2: Het Trojka-lied?
1: Ja, dat is leuk, daar kunnen we op meehuilen.
0: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor de finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
1: Hartstikke bedankt.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze dat moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: anderhalve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 's avonds. Punk op Radio Gelderland.
1: Punk

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
4: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: 1500 goed hier op Radio Gelderland. En ik wil weer even drie namen noemen van mensen die gisteravond of vanochtend vroeg al hebben gestemd. Henny uit Varsseveld, Mike Peters uit Zevenaar, Jan Simons uit Kolmschaten. Dank voor jullie muzieksmaak. Die gaan we op de grote hoop gooien. En daaruit zal dan uiteindelijk 10 dagen schitterende en zeer diverse radio gaan rollen. Ik kan niet wachten, weet je dat? Nog niet gestemd? Alle 1300goed.nl. Wel doen hoor, want anders komen jouw platen die 10 dagen straks niet langs op de radio. Dat zou natuurlijk zonde zijn. Vandaag krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt warmer met in het zuiden temperaturen van 22 graden. Vanavond kunnen enkele buien met onweer ontstaan, maar op de meeste plekken blijft het gewoon droog. En vanaf morgen verloopt het rustig en vrij zonnig. Dit weekend wordt het zelfs wat warmer. Een greep aan het Gelders nieuws van vandaag. En dat wat de ochtendkranten schrijven op deze woensdag. Nou, het NRC en de Telegraaf openen met een rapport van de AIVD en de terrorismebestrijding. Rechtsextremisten proberen hun gedachtegoed steeds meer te normaliseren. Ook via de politiek. Ze presenteren zich gematigder dan ze zijn, maar verspreiden ondertussen racistische ideeën. De Gelderlander opent met de hoge benzineprijs. De Duitse overheid verlaagt de accijns om de pijn aan de pomp te verzachten. En dat scheelt 17 cent per liter. Het Nederlands kabinet doet dat niet, omdat het ook mensen helpt die de hoge prijs prima kunnen betalen. En het haalt de prikkel weg om zuiniger te rijden. Voor de grensregio's zijn er voorlopig geen aparte plannen. Op de Emmerichseweg in Zutphen is gisteravond een man aangereden door een auto ter hoogte van een oversteekplaats. Het slachtoffer is met spoed naar het Radboud UMC gebracht. Er landde ook een traumaheli. En in Doornspijk is gistermiddag een oudere vrouw om het leven gekomen bij een aanrijding op een zebrapad. Ze stak met een rollator over toen ze werd geschept door een auto. Die bestuurder is aangehouden voor verhoor. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten wereldwijd gaat in aantal achteruit. 1 op de 9 soorten wordt zelfs met uitsterven bedreigd. Het gaat vooral om zeevogels en steltlopers die afhankelijk zijn van kust- en moerasgebieden. Nederland is natuurlijk een belangrijke tussenstop op de trekroute. En een groot deel van de wereldwijde grutto-populatie bijvoorbeeld broedt bij ons. En juist die soort gaat hard achteruit. Ook op de voorpagina van de Telegraaf vandaag. Strafpleiter Theo Hiddema gaat op zijn 82e voor de 3e keer trouwen. Met de 23 jaar jongere Tana. En Hiddema zegt ervan, ja, we hadden gewoon iets van, laten we het maar doen. En Huis is na 1 dag al helemaal terug. Het sociaal netwerk waar rond 2010 bijna 10 miljoen Nederlanders op zaten, ging in 2013 dicht. Maar sinds gisteren kun je weer krabbelen, porren en dansende bananen versturen. En Huis belooft, dit wordt geen verslavende app.
1: Hey, er is zoveel zuurheid in de wereld. Als je kijkt naar Facebook, je klikt op 1 negatief filmpje, je krijgt de hele dag negativiteit. Dit is eigenlijk alleen maar positiviteit. Ja. Het is Nederlands, het is, je scrolt, je hebt je vrienden gezien en dan ben je klaar. En dan ga je weer wat anders doen.
2: En ik zag dus de belofte, even voor Diederik, misschien ook interessant, dat je data wordt niet verkocht aan derden.
1: Nee, het is gewoon de server staan in Nederland. Het is gewoon helemaal Nederlands, Europees. Het gaat niet ver weg in een cloud, ergens bij jou in Amerika, Michiel.
3: Dit wordt dus niks, want het is veel te vriendelijk en veel te lief.
1: Ja, maar dat kan, nee, maar we moeten weer terug naar de liefde en de positiviteit.
3: En geen algoritme betekent dus dat je zelf klikt waar je naartoe wil, niet dat dat wordt gedaan.
2: Chronologisch is
1: het. Nee, het is niet zo dat jij iets ziet van een vriend of vriendin van je en dan opeens totaal van iemand anders. Nee, je gaat naar de volgende en dan is het klaar en dan ga je wat anders doen. Ik heb een producer, die is 23 en die zei vanochtend, nou, ik ben wel snel klaar met deze app. Ik zeg, dat is de bedoeling. Ja. Want dan ben je dus niet meer verslaafd aan zo'n app.

Broken stukjes van Diana Ross er tussendoor. Love is here and now you're gone. The Supremes hoorde je op Radio Gelderland. En daarvoor het fijne Queen and Another One Bites the Dust. Zometeen hebben wij een ander herkenbaar intro, hoop ik tenminste. In een goed begin is het halve werk. Ons introspelletje. Maar eerst even een noodgeval van Goldberg.

0: geval. Van Goldband. En ondertussen heeft Benny van Haren en Duiven zijn lijstje ingevuld voor de alle 1300 goed. Alle1300goed.nl. Met onder andere Elvis Presley, Blondie, Rob de Nijs, Dick van Altena, Pink Floyd, Roberta Fleck. Oh, mooie lijst hoor, Benny. Doe je goed.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Dus even kijken of jullie deze plaat herkennen.
1: Een goed begin.
0: En dan wil ik dus de titel en de artiest graag hebben. Want deze plaat wil ik zo meteen draaien hier op Radio Gelderland. Maar dat kan dus alleen als ik de juiste titel en de juiste artiest krijg doorgegeven. Frank@gld.nl of een appje als je deze herkent.
1: Een goed begin.
0: Kom maar door.

0: Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.
1: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
2: Hoe kom je daar nu bij?
1: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
3: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
4: Ernstings Family!
3: Aanbevolen door vrolijke families.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
8: Aanstaande zondag. Koopzondag Bokkotsen Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bocholt.
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
10: Het is 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland in Groenlo. Is het 7,3 graden in Culemborg, 16,1. We beginnen deze woensdag tamelijk grijs. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt vrij warm met maximaal rond de 21 graden. Daarbij staat de meest matige westelijke wind. En vanaf morgen krijgen we rustig en vrij zonnig weer. De gemeente Lingewaard neemt maatregelen op een kruispunt in Huissen, waar in korte tijd twee ernstige ongelukken zijn gebeurd. De opstelstroken voor fietsers worden verlengd en de gemeente onderzoekt welke verdere aanpassingen nodig zijn om de kruising veiliger te maken. En Neder-Betuwe bereidt zich voor op een nieuwe anti-AZC-demonstratie morgenavond bij het gemeentehuis in Opheusden. Vorige week liep zo'n protest uit op rellen en werden er 14 mensen opgepakt. Morgen staat de komst van de tijdelijke opvanglocatie overigens niet op de agenda. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Verkeersinformatie: de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 5 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel 7 minuten. En een waarschuwing voor het verkeer: er kunnen lokaal mistbanken voorkomen.
11: Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
12: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: www.123gold.de. Wonen in het blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
14: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
15: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
14: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
16: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Chrissy en Yellow River. Er zitten menig luisteraars ochtends van Goedemorgen Gelderland ook aan een river te luisteren naar ons, terwijl ze ondertussen aan het vissen zijn. En daarover zag ik een bericht voorbij komen. Mag je als visser nog een weerhaakje aan je hengel gebruiken? De Partij voor de Dieren vindt namelijk van niet. Het zou schadelijk zijn voor de vis. En daarom heeft de Tweede Kamer zich hier gisteren over gebogen, over dat kleine weerhaakje aan de vishaak. Sportvissers, die zijn niet blij met dit plan, want het is namelijk helemaal niet zo simpel.
1: Ik gebruik 9 van de 10 keer wel een weerhaakje. En in het karpenvissen wat ik doe, heet dat een microbarb. Dat is echt een minuscuul weerhaakje. En die gebruik ik vooral om schade te beperken.
2: De 28-jarige Jelmer vist al sinds zijn 5e. Maar over dit kleine weerhaakje is discussie. De Partij voor de Dieren wil het verbieden vanwege mogelijke schade aan vissen. Sportvissers zijn het daar niet mee eens.
1: Zelf heb ik nooit de indruk gehad dat het voor meer schade zorgt. Alle vissen die ik vang, die onthaak ik echt moeiteloos. Dus vaak ontstaat er niet eens een puntje die je nog kan zien. Dus het is heel makkelijk om die vis te onthaken. En het hoeft zeker niet zo te zijn dat zo'n weerhaakje voor meer schade zorgt.
2: Jelmer vreest juist dat een haak zonder weerhaak tijdens het binnenhalen meer kan bewegen in de bek van de vis.
1: Dan kan het ontbreken van zo'n weerhaakje ervoor zorgen dat ik een vis verlies tijdens het binnenhalen van de vis. Of dat zo'n haakje toch gaat wandelen in de bek van de vis tijdens het binnenhalen. Ik zou die mensen die anti zijn ook zeker willen vragen om gewoon in gesprek te blijven. Zeker met de Sportvisunie, die hebben daar heel veel verstand van. En ook gewoon eens een keer mee te gaan met mensen die vissen. Want iedereen die kent wel iemand die vist, ga eens een keer mee, ervaar het eens. En dan zal je zien dat de visser in kwestie altijd het beste voort heeft met de vis.
2: Een verbod komt er voorlopig niet. Het voorstel van de Partij voor de Dieren kreeg namelijk geen meerderheid in de Tweede Kamer.
0: Goed nieuws dus voor de ruim 600.000 hengelaars in Nederland. En Jelmer, die we hoorden, die mag dus gewoon doorvissen. Shakira nu, met Whenever, Wherever. En zometeen de oplossing van een goed begin.

0: Shakira, Shakira op Radio Gelderland. En whenever, wherever.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ik liet je 20 minuten geleden ongeveer een intro horen van een plaat. Dat klonk zo.
1: Een goed begin.
0: En dan kreeg ik het juiste antwoord op binnen van onder andere Margriet. En van Bert ook. En Deborah, daar moest ik om lachen, die appte. Ik vind dit nummer helemaal niks, maar mijn man vindt dat ik toch moet appen. Rolling Stones met Angie. Je hoeft hem dus niet per se te draaien, hè?
2: Goedemorgen, Frank. Is er soms Angie van de Rolling Stones? Boei.
0: Boei. Nou, Jacques heeft hem ook goed. Ja, ik ga hem wel draaien, Deborah, want hij is door menig één geraden. En dat is het hele idee van dit spelletje natuurlijk. Maar hij duurt niet zo lang. Ik vind hem echt niet mooi. Wat een mooi nummer dit.

0: woorden zullen heel veel binnenstromen. Iedereen moet deze plaat natuurlijk wel kunnen.
1: Eentje, eentje.
2: Dit moet de Rolling Stones zijn met Eentje.
3: Een hele goede morgen vanuit de Achterhoek in Seerenberg. Is het Rolling Stones met Eentje?
4: Jan Rot heeft daar ook een liedje van gemaakt. Dat heet Ankie. Ik zit nu moedersiel alleen op een bankie.
5: Hey, dit is volgens mij onmiskenbaar Angie van de Rolling Stones. Ik hoop dat ik het goed heb. Was mooi.

0: Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran en daarvoor Angie van de Rolling Stones in een goed begin die ik niet hoefde te draaien van sommige mensen, maar ik heb het gewoon gedaan. Het was immers goed geraden in het spelletje. En ondertussen heeft Dirk Roelofs uit op Heusden zijn stemlijstje ingevuld voor de Alle 1300 Goedlijst. Dankjewel Dirk. Alle1300goed.nl en wat Dirk betreft Elvis Presley, Ilse de Lange, Nazareth, Treintje Oosterhuis, Hazes, Anouk.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Alleen maar goede muziek. Johnny Willemsen van Weerplaza, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: De herfst is begonnen, astronomisch.
2: Ja, inderdaad.
0: Toch?
2: En een rustig weerdagje.
0: Mistig begint, toch?
2: Ja, in het oosten van de provincie vooral komt mist voor. En er zijn hele grote temperatuurverschillen.
0: Oh.
2: In de Achterhoek is het nu 5,5 graad. Maar in Herwijnen, dat ligt eigenlijk net onder de provincie Utrecht, in het westelijke rivierengebied, daar is het 15,3. Dus er zit 10 graden verschil tussen het westen van Gelderland en het oosten.
0: Dat is niet vaak, denk ik, hè, binnen Gelderland.
2: Nee, dat heeft met opklaringen te maken. Daar in de Achterhoek zijn brede opklaringen met hier en daar een mistbank. Maar het westen van de provincie zit gewoon onder een laagje lage bewolking. En dat heeft als een dekentje gezorgd. Dus in heel West-Nederland, Zuid-Holland, Noord-Holland is het een graad of 16. En echt in de oostelijke delen, dus de Achterhoek, maar bijvoorbeeld ook Twente of Limburg, daar liggen de temperaturen rond een graad of 6.
0: Dus jij ligt met je weerkamer nog een beetje onder een dekentje vanochtend?
2: Wij liggen onder een dekentje, ja. Nee, was het maar waar inderdaad.
0: Nee, kom op, we moeten aan de slag, we moeten werken. En wat krijgen we vandaag voor weer?
2: Nou, rustige weerdag, weinig wind. Mix van wolkenvelden en zon. Eigenlijk de meeste plaatsen een groot deel van de dag best wel zonnig. Daar waar het bewolkt is, duurt het wel eventjes voordat de zon goed doorbreekt. En er staan wel buien op het menu, maar die zijn pas voor vanavond. Dus vanavond vanuit het noordwesten trekken er een paar buien over Gelderland. Ja, stelt niet heel veel voor. Enkel buitje die dus overtrekt. In de nacht is het alweer droog.
0: Ja, dat was volgens mij ook een beetje het begin van de week. De voorspelling van het wordt een mooie zachte week. Wellicht op woensdag een beetje regen. En dat gaat dan dus vooral 's avonds vallen, ja. Zeg jij. Dat betekent dat het morgen waarschijnlijk gewoon weer mooi wordt.
2: Ja, morgen is het inderdaad weer mooi. Wisselend bewolkt, steeds meer zon in de loop van de dag. Een winter die anders is. Vanochtend is er nauwelijks wind. Vanmiddag staat er een matige zuidwestenwind. Morgen waait de wind uit het noordwesten. Dat betekent dat de temperatuur iets lager uitkomt. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden in Gelderland. En morgen een graad of 18.
0: Oké. Dankjewel. En over een uur weer?
2: Ja.
0: Oké. Bij deze. We hadden eerder deze week het mooie bericht van het Hendrik Pierson College in Zetten. Waarbij iedereen, dus de laagste klasse tot de hoogste klasse, de docenten, iedereen pakt gewoon elke dag eventjes een boek en gaat dan lezen. Nou, dat wilden we wel eens zien. Dus we zijn die kant op gegaan en we hebben een boek meegelezen met het Hendrik Pierson College. Dat hoor je zo na 7 uur en na. Over herkenbare intro's gesproken. Juist, de Dire Straits. The Walk of Life. Radio Gelderland. Het is 8 voor 7. Goedemorgen.

0: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
1: Hoe kom je daar nu bij?
0: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
2: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
3: Ernstings Family.
2: Aanbevolen door vrolijke families.
4: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
5: Aanstaande zondag. Koopzondag Bokkots en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
4: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
8: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
7: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. En op dit moment is er in het oosten nog kans op mist. De A1 Apeldoorn Amsterdam, daar staat de enige filemelding van dit moment. Tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten.
10: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
11: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
10: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
11: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Goedemorgen, Gelderland.

Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile. Goedemorgen Gelderland, 9 minuten over 7 is het. Woensdagochtend 23 september is stemdag 3 voor de aller 1300 goed hier op Radio Gelderland. Ik wil wederom 3 namen noemen van mensen die gisteravond of vanochtend naar aller1300goed.nl zijn geweest en hebben gestemd. Vincent Hummelink uit Lichtenvoorde, Edith van den Berg uit Arnhem en Arend Sieraad uit Vaassen. Dank voor jullie muzieksmaak. We gaan het op een grote hoop gooien en er zullen 10 dagen schitterende, zeer diverse radio uit gaan rollen. Ik kan niet wachten. Heb je nog niet gestemd? aller1300goed.nl. En als je dat doet, dan komt ook jouw muziek die 10 dagen langs op de radio. Vandaag krijgt de zon steeds meer ruimte. Het gaat warmer worden met in het zuiden temperaturen tot 22 graden. Vanavond enkele buien met onweer. Met op de meeste plekken zal het gewoon droog blijven. Vanaf morgen rustig en vrij zonnig weer. En dit weekend zelfs nog wat warmer. Een greep aan het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten schrijven. Trouw heeft de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die vindt dat de overheid bij crisis niet alleen noodpakketten moet regelen, maar beter moet kijken naar wat wijken en burgers zelf kunnen. De Gelderlander kopt over de hoge benzineprijs. Duitsland verlaagt de accijns, maar het Nederlandse kabinet noemt dat niet verstandig en doet voorlopig niks om de prijs aan de pomp te verlagen. In Zutphen is gisteravond een man aangereden door een auto ter hoogte van een oversteekplaats. Het slachtoffer is met spoed naar het Radboud UMC gebracht. Er landde ook een traumahelikopter en de politie onderzoekt wat daar is gebeurd. Provinciale staten beslissen vandaag over een groot pakket stikstofmaatregelen voor Gelderland. Rondom kwetsbare natuurgebieden zoals de Veluwe en bij Brummen en Winterswijk, er komen strenger zones waar nieuwe veehouderijen en uitbreidingen in principe niet meer mogen. Het doel is de natuur herstellen, zodat er ook weer gebouwd en ondernomen kan worden. Want dat zit al jaren op slot. Spannend wordt het stemgedrag van de BBB. Want bestuurder Ans Mol is van die partij, maar de boerenachterban is niet blij. Afgelopen week werd er nog geprotesteerd bij het provinciehuis. In Apeldoorn is het in de late avond misgegaan met een scooterrijder. Die is tegen een geparkeerd busje gereden. De man had flink gedronken en is naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft daar ook bloed afgenomen. In tijdelijke winkels door het hele land kun je retourpakketjes kopen per 100 gram. Ongeopend, verrassing wat erin zit. Maar een verslaggever van de Stunter ontdekte dat op veel pakketjes nog gewoon naam, adres en telefoonnummer van de besteller staan. 1 pakketje leidde naar een flat in Apeldoorn.

worden die nu via een soort glijbaantje naar buiten geleid. En voor de zekerheid hangen er ook nog 24 vleermuiskasten aan de gevel. Als een soort van tijdelijke woonruimte, zeg maar. En alles is gedacht, daar in Zeewolde. Zometeen een boekje lezen in Zetten, maar eerst de Lighthouse Family. Zwaaien.

The Lighthouse Family en High op Radio Gelderland. 16 minuten over 7. Hoezo zwaaien, wordt er in de app gevraagd. Ja, ik zei bij deze plaats zwaaien. We hebben jarenlang bij Omroep Gelderland zo in de decembermaand een filmpje gemaakt waarbij we de beste wensen deden richting Gelderland. Met deze muziek eronder. En dan waren we allemaal aan het zwaaien op het filmpje. Maar als dit muziekje dus klinkt op de radio, dan merk je dat collega's op de redactie gelijk hun hand niet kunnen bedwingen en gaan zwaaien. We zijn helemaal geconditioneerd hier bij de Omroep. Op het Hendrik Pierson College in Zetten gaat elke dag na de middagpauze de stilte in. De hele school leest dan na.

0: namelijk. Niet als straf, niet als examen, gewoon boek open, mond dicht. En iedereen doet mee, hè? Dus van brugklasser tot bovenbouwer. En ook de docenten lezen gewoon mee, zelfs de rector.
1: Elke dag na de grote pauze lezen wij met de hele school, dus iedereen, inclusief de docenten, lezen we lekker 20 minuten van 5:05 tot 2:05. En we zien gewoon dat ontzettend helpt.
2: Nou, eerst vond ik het echt helemaal niks. Maar nu heb ik een beetje bij neergelegd. Ik heb ook wel een leuk boek nu. Dus nu vind ik het eigenlijk wel prima, wel leuk.
3: Ja, ik vind het niet echt een probleem, want ik vind lezen zelf heel erg leuk. Alleen, ik merk wel om me heen dat mensen het minder leuk vinden. Maar ja, het moet eenmaal.
4: Het helpt heel erg om het lezen normaal te laten zijn voor leerlingen. Door het verplicht te stellen, gaan leerlingen merken dat het misschien helemaal niet zo erg is als ze denken.
2: Nou ja, nee, thuis denk ik nog steeds niet echt. Maar ik merk wel dat ik alsnog wel steeds sneller ga lezen dan eerst. Ik kan meer bladzijden lezen dan in het begin.
1: Uit ons onderzoek bleek dat de kinderen uit de onderbouw, dus klas 1 tot en met 3... meer dan 70% vond lezen niet leuk. En lezen is natuurlijk wel echt de sleutel van het onderwijs. Hè? Dus ja, als je dat al niet leuk vindt en niet meer normaal, ja, dan moeten we daar echt iets aan doen. Wij vinden dat onze opdracht.
0: Zo, de rector zegt, eigenlijk zou je 60 minuten per dag moeten lezen. Het omslagpunt ligt al bij 14 minuten. Er is geen verplichte literatuurlijst. Dus, en als een leerling echt niet wil, dan krijgt hij een stripboek. Want zien lezen doet lezen.

0: 1964, Long Tall Sally van The Beatles op Radio Gelderland. Het is tijd voor een nieuw plaatdelict. Het is namelijk weer een verdachte plaat op vrije voeten. En jij kunt ons helpen die op te sporen.
1: Plaatdelict.
0: Vraag natuurlijk, welke plaat is het vandaag?
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Een lied met sporen van schuld en een refrein vol bewijs. Wat zoeken wij vandaag? Goedemorgen. Ik ga een procesverbaal voorlezen van een plaat waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan. En aan jou de vraag om dat op te lossen. Daarmee maak je kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk van mij een Radio Gelderland zaklamp opgestuurd. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet van deze platenlict. Vandaag behandelen we een bekentenis. Een vrouw heeft zich vrijwillig gemeld bij de balie van de platenpolitie en legt een opvallend openhartige bekentenis af. Ze geeft toe dat ze roekeloos is omgegaan met een gevoelige man. En ze heeft hem bewust gekwetst. Ontkennen heeft volgens haar geen zin. Ze zat fout en ze vindt dat ze daarvoor moet boeten. Ze voelt zich een crimineel. Maar tijdens ons verhoor blijkt dat er meer speelt. De verdachte zegt dat ze haar leugens wil beëindigen. Ze smeekt om hulp omdat ze zonder haar geliefde geen rust meer vindt. Ze vraagt zelfs om een goede verdediging, terwijl ze tegelijkertijd volhoudt dat ze straf verdient. Opmerkelijk dus, de verdachte lijkt vooral zelf haar zwaarste aanklager. Dus het bewust breken van een hart, gevolgd door een volledige bekentenis, het besef van schuld en een dringend verzoek om zowel verdediging als verlossing. Hiervoor zoeken wij een Amerikaanse zangeres. Ze is dochter van een andere beroemde zanger uit Amerika. Dit nummer kwam uit in 2006. Toen was de zangeres 56 jaar oud. Dus zelf komt ze uit 1950. Het nummer is oorspronkelijk geschreven en opgenomen door een andere zangeres met een fruitige Betuwse achternaam. Maar onze zangeres maakte daar een lekkere, soulvolle eigen versie van. Ze bekent dus niet alleen schuld, ze vindt ook dat ze zelf straf verdient. Enig idee over welk plaatdelict ik het vanochtend heb. frank@gld.nl of een appje naar de studio. Titel en artiest. Ben benieuwd. frank@gld.nl of een appje naar de studio. Appen kan naar 06-22-22-1342. Als je dat te snel vond gaan, dat telefoonnummer, download gewoon de app van Omroep Gelderland. Ja. Dan heb je het nieuws van de dag, het weer, het verkeer. En je kunt meespelen met onze spelletjes. Don't Leave Me This Way hoor je nu op Radio Gelderland. Thelma Houston.

0: weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
1: Oh, het Trojka-lied.
2: Het Trojka-lied?
1: Ja, dat is leuk. Daar kunnen we wolven ook mee huilen.
0: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor de finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
1: Hartstikke bedankt ook.
0: Joejoe.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkotsen Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bokkot.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Uniek slapen, hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: Het is 19:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Mechelen 9,4. In Lienden 16,1. Dat is een groot verschil, hè? We beginnen deze dag tamelijk grijs. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt vrij warm, maximaal rond de 21 graden. En daarbij staat een meest matige westelijke wind. En vanaf morgen krijgen we rustig en vrij zonnig weer. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo gisteren is PFAS vervuild water in het riool terechtgekomen, omdat aanvankelijk bluswater uit het vervuilde Blauwe Meer werd gebruikt. Rioolwater wordt vannacht weggepompt en tijdelijk opgeslagen. Voor inwoners heeft de vervuiling op dit moment geen gevolgen. En een achtervolging door de Koninklijke Marechaussee is gisteravond in Arnhem geëindigd met een crash tegen een verkeerslicht. De bestuurder is aangehouden en bleek volgens de politie onder invloed van drugs en alcohol. Een bijrijder is nog voortvluchtig. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Del en Knoop het Empel 17 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Tiel 7 minuten. En op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 5 minuten extra reistijd.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
14: Kamperoase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kamperoase.nl.
15: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
14: Kamperoase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kamperoase.nl.
15: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
20: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
21: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
22: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
23: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
24: Goedemorgen Gelderland.

0: Eindelijk weer eens de Eagles op Radio Gelderland, verzucht Anne in de app. Zometeen plaat delict met de oplossing. Althans, dat hoop ik, want ik zie vooral... die is niet goed. Dionne Warwick, Heartbreaker, dat is hem niet. Wat staat hier? Rihanna, Unfaithful. Nee, dat is hem ook niet. Oh, dat gaf misschien best spannend vandaag. Eerst even iets anders. Krabbelen, porren en een dansende banaan op je scherm. Als jou dat niks zegt, dan heb je Hives niet meegemaakt. Het was het Nederlandse sociale netwerk. Op zijn hoogtepunt had bijna iedereen hier een profiel. Maar toen ging het dicht in 2013 en sinds gisteren is het weer terug.
1: TikTok en Insta weg en terug op Hives.
2: Hives?
3: Hives?
4: Hives.
1: Dit plus krabbelen, porren en respect geven. Het is nostalgie voor zo'n beetje iedereen boven de 25. Hives, zeg maar de Nederlandse Facebook. Miljoenen Nederlanders hadden een account. Totdat Facebook begon en overwon. En toen kwamen ook nog eens Insta en TikTok. Hives ging in 2013 op zwart.
4: En nu zijn jullie opeens terug.
2: Klopt.
4: Waarom?
2: Dus wat we gedaan hebben is in de markt getoetst. Is hier een vraag naar? Dan hoor je overal dat mensen zeiden... ja, we willen geen verslavende algoritmes. We willen weer echt contact met onze vrienden. Dus dat was voor ons wel een signaal dat dit een goed idee kon zijn.
1: Op Hives zijn geen algoritmes, minder advertenties... en je data wordt niet gedeeld. Iets wat bij Amerikaanse apps wel gebeurt.
4: Zouden jullie daarvoor openstaan, een nieuwe social media app?
5: Ja, op zich, ik vind het nu ook wel genoeg. Waarschijnlijk niet, nee.
4: Waarom niet?
5: Want ik kan niet aan nieuwe dingen zo snel wennen.
4: Vrees je niet dat die strijd al lang verloren is van TikTok en Instagram?
2: Nee, dan waren we er niet aan begonnen. Ik denk dat wij echt een ander product bieden.
4: Wat nou als dat platform minder advertenties heeft en geen algoritme?
5: Nou, dat zou ik best wel goed vinden. Ja, weer iets nieuws. Ik denk wel dat ik het zou downloaden.
6: Dan denk ik ook wel dat ik dat zou downloaden.
4: Waarom?
6: Social media is gewoon best wel verslavend en ja... Dat hoeft van mij niet.
1: Hives is dus weer in de lucht, maar de app is nog niet helemaal af.
0: Op zijn hoogtepunt had Hives zo'n 10 miljoen profielen. En het loopt nu alweer storm, want gisteren waren de eerste 10.000 plekken 's ochtends al meteen op. Vandaag mogen er 50.000 mensen bij. Krabbelen kan ook alweer. Privéberichten en foto's delen kan nog niet. De dansende banaan is er gelukkig wel al, want die werd vooral gemist als ik het zo'n beetje om me heen hoorde. Rolf Sanchez en Emma Heesters hoor je nu met Paolo Verdarte. En zometeen dus plaat delict.

0: Ja, een paar overdarten. Rolf Sanchez en Emma Heesters op Radio Gelderland.
1: Plaatdelict.
0: De plaatspolitie, dank voor het meedenken. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd. Er werd gesproken over Dionne Warwick, Heartbreaker, Rihanna met Unfaithful en Nancy Sinatra. Het origineel werd genoemd van Fiona Apple, maar ik zocht het allemaal niet. Gelukkig hebben we toch ook het juiste antwoord binnengekregen. Het was het nummer over schuldgevoel, spijt in de liefde en het verlangen naar vergeving. Het is een cover dus van Fiona Apple. En die had dus een Betus te linken achternaam, het fruitige hapje. Maar deze zangeres bracht hem in 2006 uit. En ze vertelt openlijk, I've been a bad, bad girl. Ze geeft toe dat ze onvoorzichtig en oneerlijk is geweest met een gevoelige man. Careless with a delicate man. En dat ze zijn hart heeft gebroken puur omdat het kon. Door de manier waarop ze haar geliefde heeft behandeld, voelt ze zich een crimineel. Ze zoekt naar een manier om haar zonde op te biechten en zichzelf te verschonen van alle leugens. Ze zingt dat ze gered en vrijgesproken moet worden. I need to be redeemed. Ze houdt namelijk zielsveel van deze man. Ze wil er alles aan doen om te zorgen dat hij bij haar blijft. Nou, wie gaf dan wel het goede antwoord? Hans onder andere, Corine ook en Wil. Wil, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Vanuit Olst.
2: Ja.
0: En dan gaat bij ons gelijk het belletje rinkelen. Want we hebben maar een paar mensen die een sterretje achter hun naam hebben bij Plaatdelict.
2: Ja.
0: Dat zijn zeg maar de Happy Few, de Hall of Fame. Daar sta jij al in.
2: Ja.
0: Ja.
2: Onvoorstelbaar.
0: Onvoorstelbaar. Dus je hebt al een sterretje achter je naam.
2: Ja joh. En nu krijg je nou een plusje.
0: Nou, dat zat ik te denken. Ik zat te overleggen met Frits. Zo van, ja, wat doen we dan? Maken we daar dan een plusje van inderdaad? Of geven we er wat sterrenstof? Of gaan we het onderstrepen? Of
2: nou, cursief? Alles is goed, toch?
0: Ja, nee. Je krijgt een pretpakketje.
2: Joh!
0: Ja. Ja, je krijgt een klein pretpakketje opgestuurd.
2: Nou, ik heb nou al schrik.
0: Ja, heel goed. Want, welke plaat zochten wij?
2: Criminal van Natalie Cole.
0: Ja, kende je hem?
2: Nee, ik moest al even googlen, maar en ik kwam hierop uit.
0: Ja.
2: Dus nou, ik dacht, dan laat ik die dan maar insturen.
0: Dan krijg je er nog iets bij en dan ga ik hem voor je draaien.
2: Nou joh, super. Ja. Mijn dag kan niet meer stuk.
0: Oké, nou, mooie woensdag en dank voor het meedoen, hè.
2: Ja, oké, succes.
0: Doei.
2: Fijne dag. Doei.
1: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Het origineel van Fiona Apple. En deze versie zochten wij dus uit 2006 van Natalie Cole, een Criminal. Veel foute antwoorden vanochtend, een paar goede. En dat vooral dus van mensen uit de Hall of Fame. Waaronder ook Will. En zij krijgt nu als de eerste drievoudige goede antwoordgever, winnares van Platelicht, een pretpakketje opgestuurd. Nou, ook weer opgelost. Enig idee voor een nieuwe? Frank@gld.nl, een appje. En anders bel even met de plaatselijke politie.
1: Zaak gesloten.
0: Dan voeg ik deze toe in onze Spotify-lijst. Johnny Willemsen is onze weerman van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En wij constateerden een uur geleden iets bijzonders op de thermometers in onze provincie. Want wij vinden het leuk natuurlijk om te vertellen, daar en daar is het zo warm, daar en daar is het zo koud. Maar het gebeurt niet vaak dat daar zoveel verschil in zit, hè?
2: Nee, dat klopt inderdaad. Ruim 10 graden tussen het uiterste oosten van Gelderland, dus het oosten van de Achterhoek, daar is het slechts een graad of 5. En de plekken het meest westelijk, dus in de buurt van Flevoland of juist Culemborg, Tiel, die hoek, daar is het zo'n 15 graden. En dat heeft alles te maken met een scherpe scheidingslijn van bewolking die schuin over de provincie ligt. En onder die bewolking is het vannacht een stuk zachter gebleven. En ja, waar het opgeklaard was, ja, daar is het flink afgekoeld en is hier en daar wat mist ontstaan.
0: Ja. En komt dat westen van Gelderland ook een beetje onder die deken vandaan vandaag? Of blijft hij lekker liggen?
2: Nou, hij lost een beetje op. Dus er komen wel wat gaatjes in. En de zon komt ook daar wel aan bod. Later vanochtend en ook al een eerste deel van de middag. En dan later vanmiddag neemt de bewolking vanuit het westen weer toe. Dus het is wel zo hoe oostelijker je zit, hoe zonniger je het vandaag hebt. Temperatuur vanmiddag best wel hoog, een graad of 20. Bij een wind die geleidelijk van zuid naar zuidwest rijdt en matig wordt.
0: Oké. En wordt het een zonnige week verder nog, richting het weekend?
2: Wel moet ik eerst even zeggen dat er vanavond wel een paar buitjes kunnen overtrekken. Oh. Stelt niet heel veel voor, maar een paar buien. In de nacht is het weer droog. Maar de komende dagen is er weer heel veel zonneschijn. Morgen, maar zeker ook vrijdag. Morgen staat er wel een stevig windje uit het noordwesten. Wat frissere wind, daardoor een graad of 18. Maar vanaf vrijdag liggen de maxima weer op 20 graden en hoger. En ook in het weekend geregeld zon en een hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Oké. Okay. Johnny, dankjewel. En wij spreken elkaar over een uur weer.
2: Ja, dat is goed.
0: Dankjewel. Wij krijgen geregeld appjes van luisteraars die zeggen van vandaag is het de opa-oma dag, de kleinkinderen komen, of dit weekend hebben we de kleinkinderen over de vloer, zin in, we gaan oppassen. Het is natuurlijk fantastisch om dat als opa of oom te doen. Maar stel je voor dat je het kleinkind over de vloer hebt en er gaat iets mis. Het is natuurlijk geen heel leuk onderwerp, maar het kan gebeuren. Het kind verslikt zich of er gebeurt iets waardoor je zou moeten handelen. Weet je dan wat je moet en kunt doen? Nou, er is een huisarts en die bedacht een cursus. En die cursus is enorm populair. Een EHBO-cursus dus, waarbij je leert hoe je eerste hulp verleent aan kinderen, aan je kleinkinderen. Speciaal voor opa's en oma's, zeg maar. En die cursus is enorm populair. Handig om even te checken, als je, zeker als je regelmatig oppast op de kleinkinderen. Daar gaan we het over hebben, zometeen na 8 uur. Maar eerst Bob Dylan. Dit is Hurricane. Je weet wel, over die boksen.

0: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
5: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
6: Hoe kom je daar nu bij?
5: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family.
7: Aanbevolen door vrolijke families.
9: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij Knoop het Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
10: Lekker!
9: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
11: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
9: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
12: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
13: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusin Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
15: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het Ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
16: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
15: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 13 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Waardenburg 15 minuten. En de bergingswerkzaamheden zorgen voor een dichte rechte rijstrook richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 17 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Ouddijk en Duiven 6 minuten. Op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 7 minuten. De N233 Kesteren-Venendaal tussen de A15 en Reener 5 minuten. En op de N322 beneden Leeuwen-Nijmegen tussen de N329 en Ewijk 4 kilometer 9 minuten.
10: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
17: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
10: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
17: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
18: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
20: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
21: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
22: Hey Raymond!
23: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
24: Begon jouw dag met ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
22: Hey,
23: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
27: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
26: En bedankt, hè.
24: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
28: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
29: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
30: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
28: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
29: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
31: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
32: Gelderland.

0: Iemand liefhebben is al leuk en een fijn gevoel, maar jij maakt liefhebben echt geweldig. You make loving fun. Fleetwood Mac was dat op Radio Gelderland. 8:08. Goedemorgen. Het is woensdagochtend 23 september, de stemdag 3 dus. Van 10 stemdagen voor alle 1300 goed hier op Radio Gelderland. Ik wil nog een keer 3 namen noemen. Gewoon van mensen die gisteravond of vanochtend vroeg alweer hebben gestemd. Ik noem een Rini Brands uit Beneden-Leeuwen. Yvonne Visser uit Doesburg. Of Martin Hillebrand uit Heer Hugo Waard. Dank jullie wel. Jullie keuze gaat op de grote hoop. En daaruit zal dan uiteindelijk 10 dagen schitterende en hele diverse radio gaan rollen. Dat wordt dan de smaak van Gelderland. Alle1300goed.nl. Heb je nog niet gestemd? Ga er even heen. Dan komt ook jouw muziek voorbij die dagen. Vandaag krijgt de zon steeds meer ruimte en wordt het ook warmer in de provincie, met in het zuiden temperaturen tot 22 graden. Vanavond kunnen enkele buien wel ontstaan, soms ook met onweer, maar de meeste plekken blijven gewoon droog. En vanaf morgen verloopt het rustig en vrij zonnig. Dit weekend wordt het zelfs nog warmer. En vandaag begint de herfst, hè? Ja. Nu eerst een greep aan het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten schrijven deze woensdag. Het NRC en de Telegraaf openen met een waarschuwing van de AIVD en de terrorismebestrijding. Rechtsextremisten proberen hun gedachtegoed steeds meer te normaliseren, ook via de politiek. Ze presenteren zich gematigder dan ze zijn, maar ze verspreiden ondertussen racistische ideeën. 3 weken na de aanval op de boerderij in Overasselt zijn de 2 schutters geïdentificeerd, maar het onderzoek gaat veel verder dan de beelden die naar buiten zijn gekomen, zegt politiechef Rob van Bree van de landelijke opsporing.
1: Beelden is één ding, maar we doen natuurlijk veel meer. We houden daar verdachten aan, we hebben telefoons in beslag genomen, we kijken wat er staat daarop. We verhoren alle verdachten die we hebben aangehouden. We kijken wat weten we van ze in het verleden. Dus we hebben allerlei brokjes van informatie. En die informatie leggen we bij elkaar. En dan proberen we scenario's te bouwen om te kijken wie heeft hier nu welke rol gehad. En dat is waarom het onderzoek ook een tijd duurt. Dat is waarom vaak voor mensen vervelend is dat wij niet meteen wat kunnen zeggen. Maar dat kost gewoon tijd.
0: In de media wordt de naam van Bolle Jos vaak genoemd als mogelijke opdrachtgever. Maar daar wil Van Bree niet in mee.
1: Dat zijn geruchten, die hebben wij gezien. Maar ik kan het niet bevestigen. Nee. Wij doen het op feiten en zover zijn wij niet. Maar als je dus internationaal kijkt, er zijn veel meer mensen in het criminele circuit, Nederlanders, maar ook mensen in het buitenland, die in staat zijn om geweldsescalatie te laten plegen in alle landen. In Nederland, maar ook in andere landen. Dus het is eigenlijk onmogelijk om dat te zeggen. Dat is nou eenmaal hoe de zware criminaliteit op dit moment werkt.
0: Trouw heeft de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die vindt dat de overheid bij crisis niet alleen noodpakketten moet regelen, maar ook beter moet kijken naar wat wijken en burgers zelf kunnen. Op de Eendrachtstraat in Apeldoorn is op de late avond een scooterrijder behoorlijk hard tegen een geparkeerd busje aangereden. De man had flink gedronken, is naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft daar ook bloed afgenomen. En ook op de voorpagina van de Telegraaf, strafpleiter Theo Hiddema, die gaat op zijn 82e voor de 3e keer trouwen met de 23 jaar jongere Tana. Hiddema zegt erover: ja, we hadden gewoon iets van, laten we het maar doen. En dan nog even huis, want we lieten het al een paar keer horen. Het sociale netwerk is terug. Maar wat vinden we daar eigenlijk van?
2: Hives komt terug. Nee, dat kan niet.
3: Dat meen je.
2: Ja.
3: Echt waar?
4: Oh, dat is leuk.
2: Die banaantjes.
4: Ja, die banaantjes.
2: Serieus?
3: Wauw, mogen we weer krabbelen?
4: Sowieso krabbelen, ja.
5: En de polletjes.
3: Voor dansen banaan.

0: groepen of zo. Pols.
1: Een dansende banaan? Krabbelen, ja.
2: Een dansende banaan.
3: Krabbelen volgens mij.
0: Vragen aan elkaar stellen.
1: Wie wat waar of zoiets?
4: Je maakte overal een foto. Echt gewoon op de raarste plekken ging je een foto maken. Op de raarste manieren. Om dat dan te posten voor anderen.
5: Huis, dat blijft gewoon lekker oldschool.
6: Jeugdsentiment. Ja. Heerlijk. Ja.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: over Matthew and Son.
1: Ja, ik noemde het net al even. Stel, je kleinkind speelt bij jou thuis en ineens verslikt het zich. Dan schrik je natuurlijk en je wil helpen. Maar wat moet je eigenlijk doen en wat kun je doen? Weet je dat? Steeds meer opa's en oma's volgen daarvoor een cursus. Een cursus eerste hulp aan kinderen of kleinkinderen. Een huisarts bedacht zo'n cursus en die is populair, want die zit iedere keer weer vol.
2: Hebben mensen wel eens eerste hulp moeten verlenen bij een kind? Ja, wel. Mag ik u vragen hoe dat ging?
3: De locatie, een kinderopvangcentrum.
2: Vandaag gaan we verschillende onderwerpen behandelen die eigenlijk het meeste voorkomen. Verstikking en reanimatie, gelukkig.
3: Tip 1, probeer niet in paniek te raken.
2: En, als zoiets gebeurt, dan raken we ook in paniek. Dan gaan we minder goed nadenken. Dus daarom is kalm blijven cruciaal. Maar het is makkelijk gezegd dan gedaan.
3: Ook deze avond zit vol. Maximum aantal aanmeldingen.
4: Oh, ik heb een dochter van 2 en ja.
3: Spannende dingen wel eens meegemaakt.
4: Ja, ze heeft wel een keer breathing spells gehad.
3: Wat is dat?
4: Dat is dat je dan huilt en dan blijf je zeg maar hangen in het huilen en dan ga je adem je even een minuutje niet.
3: En toen wist u niet wat u moest doen?
4: Nee, ik wist ook niet dat het bestond. Ik had er nog nooit van gehoord.
3: Paniek?
4: Maar na een minuut is het gewoon over.
3: Bernard is huisarts en bedenker van deze cursus. De grootste angst van ouders, een kind dat stikt. Wat moet je doen?
5: Ja, dat wil je niet meemaken. Maar als je kind stikt, ja, hetgeen wat erin zit, dat moet eruit.
3: En dan zeiden ze vroeger de Heimlich, hè, dat was zo van achter vastpakken en drukken. En dan zeggen mensen dat kan niet bij kleine kinderen.
5: Hey, als het een heel klein kind is, ja, dan heeft het weinig zin om het aan te zetten tot hoesten. Kan het kind dat wel begrijpen, doe dat echt eerst. En anders eerst op de rug slaan en dan de buik stoten.
3: Vanuit waar heeft u dit opgezet?
5: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
3: Wat leer je hier?
5: Als je dit hebt afgerond, dan kan je zomaar het verschil maken tussen levend en dood kind. En dat klinkt heel heftig, maar dat is wel de realiteit. Bijvoorbeeld, wanneer ga je met je kind met koorts naar de huisarts? Nou, dat leer je hier.
3: Nou, zeg eens.
5: Ja, als je kind koorts heeft, is geen reden om te gaan. En de hoogte van de temperatuur, dat zegt ook niet zoveel. Maar als het niet drinkt, of als het niet plast, alsjeblieft bel de huisarts.
3: U moet nog ouder worden.
6: Ja, zeker.
3: Wanneer gaat het gebeuren?
6: November, daar ben ik uitgerekend.
3: En nu al een cursus, waarom?
6: Ja, ik vind het toch wel belangrijk om te weten. Stel je voor, er gebeurt iets, dan kan ik handelen.
3: Dus. Is het spannend?
6: Ja, ik vind het een beetje spannend, ja. Dat is mijn eerste keer dit. Dus.
3: Succes met de bevalling.
6: Ja, dank u wel.
1: Ja, en na die bevalling komt dus al snel de tijd dat oppas, opa's en oma's erbij worden geroepen. En bij het Rode Kruis is het dan ook de meest gekozen cursus voor de kleinkinderen. Goed om te weten, veel aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de kosten voor zo'n cursus. Dus handig om even te checken, zeker ook als je regelmatig oppast op de kinderen, de kleinkinderen of kleingut überhaupt. Dat je weet wat je moet doen.

0: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
3: Hoe kom je daar nu bij?
2: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
4: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family.
4: Aanbevolen door vrolijke families.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
8: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. 9,8 graden in Hattem, 15,7 in Waardenburg in de Betuwe. We beginnen deze woensdag nog tamelijk grijs, maar vanmiddag dan breekt de zon echt steeds vaker door. Het wordt vrij warm, maximaal zo rond de 21 graden. Met de meest matige westelijke wind. Vanaf morgen krijgen we rustig en vrij zonnig weer. Vanavond kan er een spatje regen vallen. Provinciale Staten beslist vandaag over een pakket maatregelen dat Gelderland van het stikstof aan het slot moet gaan helpen. Rond kwetsbare natuurgebieden komen strengere regels voor boeren om de uitstoot te verminderen en zo weer ruimte te maken voor onder meer woningbouw en economische ontwikkeling. En het Openbaar Ministerie eist 13 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een man van 26... die wordt verdacht van meerdere zeden- en geweldsdelicten. Volgens het OM verkrachtte en mishandelde hij onder andere een vrouw van 87 in haar woning in Ede en liet hij haar zwaar gewond achter. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie dan van de ANWB op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 8 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 24 minuten. Tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten over 12 kilometer door een kapotte vrachtauto. Daar hebben ze de rechte rijstrook ook even dichtgegooid. De A12 Duitsland-Arnhem tussen Beek en Duiven 9 minuten. Op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 7 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle wat de dagelijkse drukte tussen Kampen en Knoopend Hattemerbroek.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
11: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
18: Hey Remo!
19: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl. Hey,
18: Raymond! Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterOntharders.nl.
20: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
21: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
22: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: levert vandaag een mooie voulez-vous op 8:08. Goedemorgen. En dan hadden we het eerder vanochtend over de EHBO-cursus voor opa's en oma's die op hun kleinkinderen passen. Ruben die reageert er nog op. Die zegt, wat mij door mijn ouders is verteld. Ik had een keer een stuiver doorgeslikt. Die bleef hangen. En toen ben ik ondersteboven gehouden. En toen moest ik dus overgeven. Abacadabra, de stuiver kwam er ook nog uit. Ook. Eind goed, al goed. Ja, dat zullen misschien niet de methodes zijn die je dan leert in zo'n cursus. Maar het heeft wel geholpen. Zometeen het woord van de dag. Dat wordt vandaag een uitdrukking. Maar eerst een ander verhaal, een bijzonder verhaal. Voor een stamceltransplantatie moet jouw bloed perfect matchen. En dat is voor mensen met een gemengde achtergrond vaak een stuk lastiger. Tim Rijmakers uit Brummen die moest zelfs 2 keer een stamceltransplantatie ondergaan. En zoekt nu samen met voormalig bokswereldkampioen Valdir naar nieuwe donoren.
1: Een paar jaar geleden kreeg Tim te horen dat hij leukemie had. Waarna hij 2 stamceltransplantaties onderging. Voor zijn eerste transplantatie duurde het ruim 4 maanden... voordat er een geschikte donor werd gevonden.
2: Ik heb natuurlijk keihard gevochten om in leven te blijven. Bij mijn zoektocht naar een stamceldonor bleek ik wat niet-westers bloed in mijn DNA te hebben. Daar kwam ik op dat moment achter. En ja, als ze geen donor voor je vinden, dan is de kans dat je ziekte terugkomt of dat je eraan overlijdt, die is gewoon groot.
1: En daarom zet Tim zich in om zoveel mogelijk stamceldonoren te werven voor matches.
2: Ik wil nu iets terugdoen voor de mensen die op een donor zitten te wachten. En vooral de mensen van niet-westerse komaf, waarin de stamceldatabank gewoon een enorme gat heeft.
1: Toen Tim zijn verhaal aan Valdir vertelde, stelde hij voor om hem te helpen bij het werven van donoren.
3: Bepaalde dingen heb je gemeen. Je moet strijden, je moet doorgaan. Opgeven geen optie. En dat is in zijn geval precies hetzelfde geweest.
2: Mijn doel is bereikt als er ook maar 1 iemand tussen zit die zich registreert, die wordt uitgekozen en die daarmee iemand anders zijn leven redt.
3: Je lult als brugman, maar de batterij is nu al op.
2: Het gaat er niet om dat je neergaat, het gaat erom dat je weer opstaat.
3: 1, 2.
2: Dat is hoe je wint in het leven.
3: En weer terugstappen, goed zo, en weer weg.
0: Ja, dat zijn de mooiste clichés en zijn de grootste waarheden vaak ook. Hè? Als je wil aanmelden als stamceldonor, dan kun je terecht op een site matches.nl. Match, als een Engelse wedstrijd, is erachter.nl. Dat is dan 1 simpele wangslijmvliestest en dan weet je of je een match bent en of je dus kunt helpen. Zometeen de uitdrukking in dit geval die bij deze dag hoort uit de Dikke van Dijk. Maar eerst gaan we naar Coldplay en The Hardest Part.

0: om ook weer eens de dikke Van Dijk erbij te pakken. Die staat vol met vergeten taalparels. Mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje. En er staan ook uitdrukkingen in. En ik denk dat ik vandaag weer eens even zo eentje pak. Namelijk een mijl op zeven. Een mijl op zeven. Dat betekent dat iets een enorme omslachtige omweg is. Dus je gebruikt het als iemand een taak veel ingewikkelder maakt dan nodig is. Of wanneer je fysiek via een enorme bocht je bestemming bereikt. Vroeger werd een mijl opgedeeld in vier kwarten. Dat was het vierendelen. Als je een weg zo omslachtig aflegde dat je geen vier, maar wel zeven van die kwarten onderweg was, dan liep je dus bijna een dubbele afstand. Er bestaat ook een hardnekkig volksverhaal dat de uitdrukking komt door een heel bochtig pad tussen het Limburgse dorpje Mijl en Zevenum. Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar taalexperts hebben aangetoond dat dat een fabeltje is. De uitdrukking is eeuwen geleden al in Holland gebruikt, ver voordat het pad tussen Mijl en Zevenum bestond. Als we nu eerst helemaal langs het postkantoor rijden om die brief te posten, dat is echt een mijl op zeven. Waarom vul jij al die gegevens handmatig in? Dat is toch een mijl op zeven als het ook met één druk op de knop kan? De navigatie stuurde ons via allerlei landweggetjes naar het hotel. Het was een ware mijl op zeven.
1: Ik vond het mooi.
0: Ik denk, die komt er vandaag in de dikke Van Dijk. Zometeen hier het weerbericht voor vandaag en de komende dagen. En natuurlijk zijn we benieuwd waar Rob het met ons over wil hebben tijdens een lekker bakje koffie tussen 9 en 12. Je hoort het na ILO en Sweet Talking Woman.

0: Sweet Talking Woman van Electric Light Orchestra op Radio Gelderland. Het is 9:09 geworden, dat is een mooi tijdstip. Om Johnny Willemsen er even bij te trekken. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hadden natuurlijk het over het weer al vanochtend een paar keer. En dat er zo'n groot verschil was eigenlijk, hè? Op de thermometers in Gelderland.
1: Ja, klopt. Tussen het oosten en het westen. Oosten had een hele nacht met brede opklaringen. Daar dus flink afgekoeld. Het westen zat onder een warm dekentje van lage bewolking. Nou, die lage bewolking is er in het westen nog steeds. En eigenlijk is de afgelopen uren in het westen niets veranderd. Vanochtend vroeg was het de 15 graden. Dat is nu nog steeds. Maar de zon is in het oosten natuurlijk de temperatuur nu wat aan het laten oplopen. Dus de verschillen worden kleiner.
0: Ja. En we krijgen eigenlijk wel een mooie dag, hè?
1: Ja, een groot deel van de dag is het gewoon droog. Eigenlijk overdag. En met best wel wat zon. Daar waar het nu bewolkt is, komt de zon er geleidelijk ook wel wat bij. Het westen houdt wel meer wolken dan het oosten. Waarbij een zwakke wind voorlopig uit het zuiden wordt het een graad of 20 vanmiddag. In de loop van de middag draait de wind wat meer naar het zuidwesten en neemt toe naar matig. In de tweede helft van de middag neemt de bewolking ook wel toe. En voor vanavond staan er een paar buien op het programma.
0: Oké, maar het is altijd lastig om te zeggen waar precies, maar ze kunnen vallen.
1: Ja, ze trekken van noordwest naar zuidoost over. En het stelt niet heel veel voor, maar op veel plekken zal het wel heel eventjes regenen. Ja.
0: Okay. Dan zie ik een berichtje van een collega van jou die zegt: morgen wordt de koelste dag van de week.
1: Ja, inderdaad. De laagste maximumtemperatuur in ieder geval. Ja. Met slechts 18 graden, wat overigens heel normaal is voor de tijd van het jaar. Dat komt omdat de wind morgen uit het noordwesten waait. Dus vandaag zuid tot zuidwest. En vanavond gaat hij al om naar noordwest. En morgen overdag dus ook noordwest. Windkracht 4, dus hij is ook nog eens aanwezig. Het weerbeeld is desondanks best wel aangenaam. Veel zon, wat hoge bewolking. Dus het ziet er prima uit. Maar zeker op de fiets heb je wel een jasje nodig morgen.
0: Ja, en 's nachts helemaal. In de nacht naar vrijdag gaat het echt koud worden.
1: Ja, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met vanochtend in de Achterhoek. Vanochtend 5 graden in de Achterhoek. En dat zou vrijdagochtend ook maar zo kunnen. Het wordt een heldere nacht van donderdag op vrijdag. Zou misschien ook wel een mistbankje kunnen ontstaan. Maar inderdaad lage temperaturen. Vrijdag overdag, weinig wind, veel zonneschijn. En gaan we weer naar 20. Dus dan is het heerlijk nazomerweer.
0: Oké. Okay. Johnny, dankjewel. En tot over een uurtje, want dan kom je bij Rob, hè?
1: Ja, dat doe ik.
0: Oké. Okay. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op de koffie.
2: Ja.
0: Tussen 9 en 12.
2: Ja.
0: Met fijne muziek. En jij wilde het met ons hebben over
2: buren. De burendag komt eraan. Maar ik stuitte ook op een onderzoek van de week dat 42% geloof ik van de mensen geregeld of wel eens mot heeft met de buren.
0: Ja, kijk maar eens naar de rijdende rechter.
2: Ja, daarom. Dat zijn altijd de erfscheidingsverhalen.
0: Schuttingen, camera's, geluid inderdaad. Ja, geurtjes.
2: In huizen, geurtjes. Kortom, de vraag vandaag is: hoe hou jij het leuk met de buren?
0: Hoe hou jij het leuk met de buren? Want de buren zijn natuurlijk ook heel erg handig om even op de kat of de plant te passen. Ja. Of een pakketje aan te nemen.
2: En mijn buren, dat kun jij zelf zijn, zou ik zeggen. We zijn allemaal buren, ook van een ander. Hè?
0: Je bent altijd iemands buur.
2: Ja.
0: En soms is dat omdat je op elkaars lip zit. En anderen, die heeft er kilometers tussen zitten. Maar je bent altijd een buur van iemand. Ja. Ja. Hoe hou je het gezellig?
2: Met de buren, ja.
0: Rob@gld.nl of een appje. En kom maar door met die tips. Ik heb bijvoorbeeld toevallig gisteren nog in de groepsapp de datapikker. Ik heb er een klap op gegeven.
2: Ja.
0: En we hebben de borrel, de nieuwjaarsborrel, die staat in de agenda.
2: Dat is ook, hè. Tegenwoordig heb je een buurt-app. Dus dan hou je het ook wel gezellig.
0: Ja, precies. Dus dat is ook. En over een klap op gegeven. We zouden nog even terugkomen op gisteren.
2: Ja, op jouw bloemkoolrecept, hè.
0: Want jij had de vraag: hoe hou je je groenten lekker? Hoe hou je het gezond? En dat had ik, dat ik net had, bang bang bloemkool had gegeten.
2: Ja.
0: En toen vroeg jij je af:
2: what's it?
0: Waar komt die naam vandaan?
2: Ja. En?
0: Nou, dat komt dus van, want het is oorspronkelijk was het bang bang chicken, kip.
2: Ja.
0: En dit is gewoon het geluid als je op die kip slaat, als je die in stukjes hakt. Dus ik had eigenlijk die bloemkool in stukken moeten slaan. En dat is de bang bang.
2: Dus de kip is dan wel overleden al?
0: Ja,
2: en
0: zeker.
2: Die wordt gekneusd met bot en al?
0: In stukjes.
2: Oké.
0: Dat is de bang bang.
2: Nou,
0: heb ik even opgezocht.
2: Nou, ja, bang bang bloemkool is dat.
0: In de bibliotheek, bij de B, stond dit.
2: Het eerste boek. Als je mijn

0: Ewenhout sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Niet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
10: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egg.
14: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
13: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
15: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
13: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 5 kilometer. Kwartier is de vertraging. Blijven op de A2, maar dan een stuk Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer. Met 10 minuten vertraging komt er een kapotte vrachtauto. De oprit is daar dicht. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar. 2 kilometer langzaam rijden stilstaan. 6 minuten vertraging door een ongeluk. Linkerrijstrook dicht. De A18 Vassenveld richting Zevenaar tussen Wehl en knooppunt Oudijk. 3 kilometer met een kwartier vertraging. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. 8 kilometer langzaam rijden stilstaan. Een half uur is daar de vertraging. Komt door een ongeluk. En de linkerrijstrook is dicht.
17: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
18: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
19: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
20: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
21: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
22: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
23: Interessant. Wat verdien jij dan?
22: Zo open bedoelen ze vast niet.
24: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
25: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
26: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
25: En bedankt, hè.
27: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
28: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
29: Hey, Remo!
30: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
31: Start je dag zonder barst.
32: Opgelost. Autotaalglas.
29: Hey, Remo!
30: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
33: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
34: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.

Genesis en Phil Collins, die hoor je natuurlijk over ja, de allereerste influencers eigenlijk. Hè? Die tv-dominees. Do as I do. Maar luister vooral naar mij en geef me geld. Ja, want Jezus die kent mij. Goedemorgen, 11 minuten over 9, het is 23 september. De herfst is dan eindelijk ook officieel begonnen. En dat gaan we merken ook. Het wordt koeler. En misschien wel nachtvorst. Ergens van de week. Hier is Aretha.

0: Lois Lane takes a million. Zijn toch weer terug van weg geweest, hè? Ja, doen het weer lekker in het circuit.
1: De plaat bij de dag.
0: Plaat bij de dag om 9:50 op Radio Gelderland. Die houdt ons bij de herfst. Anneke zegt, er zijn ongelooflijk mooie herfstplaten gemaakt. Maar de allermooiste, die vind ik nog steeds die van Justin Hayward. Forever Autumn. En op de 23e woensdag begint de herfst toch? Dus ik zou hem graag willen voorstellen, schrijft Anneke, als plaat bij de dag. Voorstel aangenomen, Anneke. Hier is die. Forever Autumn.

Justin Hayward. Zanger van de Moody Blues, maar ook natuurlijk gewoon zanger van beroep. En Forever Autumn deed hij een beetje op verzoek, maar het is wel een van zijn grootste hit geworden. Van The War of the Worlds, die ken je wel van Jeff Wayne. Anneke vroeg hem aan als plaat bij de dag, want herfst, mooie muziek. Dankjewel, Anneke. En heb jij een plaat bij de dag? Laat horen, hè, welke dat hoort te zijn volgens jou. Via de mail rob@gld.nl of even appen 06-22-22-1342. Wij gaan naar Dr. Hook. Baby makes a blue jeans talk.

Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar Even Buurten.

Al Horan, on the loose. Om 3:30 hier op Radio Gelderland. In een frisse provincie, want het is niet warmer dan 12 graden. Aalten zelfs 10,7 en in Heerde 11,8. Ja, het wordt een frisse dag, maar hij gaat wel optrekken naar rond de 20 graden. En verderop in de week, dat gaan we zo meteen horen van Johnny. Kijken we nog even naar het Gelders nieuws van vandaag op gld.nl. En daarin zien we dat het rioolwater vervuild is met PFAS na een brand bij een afvalverwerker in Dinxperlo. Bij het blussen van de grote brand bij een afvalverwerker in Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Brandweer moest water gebruiken dat met PFAS vervuild is. Verder op gld.nl, de dag vandaag in het provinciehuis, daar wordt besloten of we en hoe we van het stikstofslot afgaan. En daar nog een mooie foto bij van heel veel boeren die protesteren daartegen. Maar vandaag dus vergadering in Arnhem, in het provinciehuis. En dan wordt er weer een volgende stap gezet in een enorm lang verhaal wat bijna niemand meer helemaal snapt. Wil jij het lezen op je gemak, dan kan dat op gld.nl. En heb je tips? gld.nl. Is de plek waar je al tip dan terecht kan komen via de app 06 22 22 13 42.

Zou je dat willen? Beroemde buren, zo mensen van Chicago, die dan laat thuiskomen en nog een feestje hebben. Zou je dan geïrriteerd raken? Ja. Burendag komt eraan, hè? Dit weekend is het Nationale Burendag. Dan gaan we weer kijken wat we met elkaar kunnen doen. Maar ja, daarvoor oplopen natuurlijk onderzoeken. En dan blijkt dat zo ongeveer 42% wel eens een conflict heeft gehad met de buren. Dat kan over van alles zijn. Overhangende planten, een erfafscheiding, geluid dat veel te hard en veel te vaak is, geuren, rook, noem het maar op. En daarom de vraag vandaag bij de koffie. Hoe hou jij het leuk met de buren? En heb je leuke buren? En interesseert het je iets? Of denk je van ja, ik ben ik. En ze pakken me maar zoals ik ben. Hoe hou je het leuk met de buren? Kunnen we het dan al heel gezellig burendag gaan vieren van het weekend? App alvast of mail alvast. Rob@gld.nl of 06 22 22 13 42.

0: Ik wil dat je liegt. Ik wil de waarheid helemaal niet horen. Hanne, May en Maxime. Ja, ik kan me af en toe voorstellen. De waarheid over het weer. Ja, die is gewoon vast te stellen. Je kunt gewoon kijken en meten. Maar er zijn ook geruchten, Johnny.
1: Oh jee.
0: Nachtvorst deze week.
1: Ja, is niet uit te sluiten. Er zitten wel een paar koele nachten aan te komen. Ik denk dat de koudste nacht is die van donderdag naar vrijdag. Dus dan heb je op gewone waarnemerhoogte een graad of 5 in het oosten van de provincie in de Achterhoek. Het zou dan aan de grond net 0 kunnen zijn. Maar eigenlijk is dat niet zo spannend. Het is najaar, het is september. Vorst aan de grond en zo is vaak juist in het voorjaar, in april. Als je aan allerlei plantjes moet denken. Ja. Of de bloesem van de fruitbomen, dat soort zaken. Maar ja, vorst aan de grond in september, dat maakt eigenlijk voor niemand iets uit.
0: Nee, ja. Of je een extra blouse aan moet doen, misschien 's ochtends.
1: Ja, als je 's ochtends op de fiets moet, dan is het fris. Die jas heb je dan uiteindelijk 's middags niet meer nodig.
0: Nee, dat is het punt, hè? Want dan gaan we van 0 naar 20 of zo.
1: Ja, inderdaad. Vrijdagmiddag 20, 21 graden, weinig wind, volop zon, heerlijk weer. Ja.
0: Ja, nu woensdag. Hoe ziet de dag vandaag eruit?
1: Een beetje wisselend. In het westen en noorden van de provincie zijn er vrij veel wolkenvelden. En in het zuiden en oosten is het toch overwegend zonnig. Temperatuur op dit moment een graad of 12 in de Achterhoek en 15 graden in het noordwesten. Daar waar het meest bewolkt is, is het vannacht weinig afgekoeld en is de temperatuur hoger. Maar uiteindelijk wordt het overal een graad of 20. Met een mix van wolken en zon. En we houden het tot de avond droog. Vanavond een paar buitjes.
0: Ja. En dan morgen?
1: Morgen droog. Behoorlijk wat zon, wel velden sluierwolken waar de zon doorheen moet schijnen. En in de middag ook een paar stapelwolkjes, maar het blijft overal droog. De wind waait morgen uit het noordwesten en daardoor is het iets koeler dan vandaag. De middagtemperatuur morgen een graad of 18.
0: Nou, en dan die vrijdag, dan gaan we dus echt weer naar 20 plus.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, ja, het is gewoon lekker herfst.
1: Sorry. Ja, herfst / nazomer, inderdaad. Ja.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Godly and Cream, Cry. Nou, dat hoeft nou ook niet.

0: helemaal klassieke. Ja. En live ook nog van John Denver. Thank God, I'm a country boy.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.
12: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
13: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
12: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
15: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ties, dankjewel. Gaan wij even naar het verkeer, want ook vandaag wordt er natuurlijk gewoon gereden op de weg. En daarom twee meldingen. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand 0 en Amersfoort Vathorst. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En de N813, dat is Doetinchem richting Zevenaar, tussen de aansluiting met de 814 en de aansluiting met de A12. 2 kilometer en een kwartier vertraging.
16: Isolatiecheck, nieuw glas, check, vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
17: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
18: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
17: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
19: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
24: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
27: Echt waar, joh?
26: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
25: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Op de koffie.

te vinden in de hitlijsten met So Incredible. Allemaal dankzij TikTok. Daar is het liedje gebruikt in een paar video's. En ineens weer ontdekt door de jonge jeugd. Ja, ze is zelf het meest verbaasd dat het is gebeurd. Ja, wel leuk voor haar. We gaan het hebben over buren, want Burendag komt eraan. En daarvoor zijn natuurlijk van allerlei onderzoekjes. En een van die onderzoekjes die wijst uit dat 42% van de Nederlanders wel eens mot heeft gehad met de buren, of nog steeds heeft. Ja, je leeft natuurlijk op elkaars lip. Je zit vaak gewoon aan elkaar vastgeklonken, letterlijk en figuurlijk. Ja, dan heb je geur en reuk die over kunnen waaien. Maar ook die grensafscheiding, waar ligt die nou precies? Nou, we kennen allemaal de rijdende rechter. Daar zie je het nogal eens, dat het om hele kleine dingen gaat. Maar die kunnen wel echt heel uitgroeien tot grote dingen en vervelend zijn. Kortom de vraag vandaag, eventjes voor bij de koffie. Hoe hou jij het leuk met jouw buren? Heb je daar tips voor? Of heb je misschien wel eens mot gehad en is het goed gekomen? Of zit je nog steeds in een vervelende situatie? Kortom, Burendag komt eraan. Hoe hou jij het leuk met jouw buren? Je kunt bellen 0800 345 0345. Maar appen kan via 06 22 22 1342 of mailen rob@gld.nl. Hoe hou jij het leuk met jouw buren? Bel, app of mail. Draaien wij even de Miracles. The Tracks of My Tears.

Ja, The Tracks of My Tears van The Miracles, 16 over 10 geworden. Burendag komt eraan van het weekend. Onderzoek geweest. En nou ja, het blijkt dat meer dan 40% van de Nederlanders wel eens mot heeft met de buren. Heb jij dat wel eens? Mot met de buren? En hoe hou je het dan weer lekker? Ja, sowieso. Hoe hou je het lekker met de buren? Hoi Rob, zegt Hans, ik kan heel goed met de buren. Niet dat we nou de deur plat lopen, maar we komen met de buren en die daarnaast en iemand schuin tegenover. Echt af en toe eens bij elkaar. En in de zomer gaan we dan barbecuen. En ergens anders in het jaar hebben we bijvoorbeeld een soepfeest of saladefeest. Iedereen brengt wat mee, dan gaan we samen eten. En als er wat is, dan zijn we er ook gewoon voor elkaar. Geen enkel probleem. Truus die zegt, ik heb nog nooit problemen gehad met mijn buren. Wij hebben wel alleenstaande huizen, dat scheelt misschien een hoop. Maar daar zit ja 10 meter tussen, dus je ziet elkaar iedere dag wel. Wij hebben een relatie van als we elkaar nodig hebben, dan gaan we eventjes naar elkaar toe om dingen te halen. En alle verjaardagen kennen we en dan komen we ook even. En bij sommige buren zit ik op het grote feest, zal ik maar zeggen. En soms ga ik 's ochtends even langs. Ja, leuke straat, hebben wij geen problemen. Maar misschien, zoals gezegd, wij zitten niet aan elkaar vast qua woning. Nou, dat kan natuurlijk wel schelen, natuurlijk. En bij mij komt een buurvrouw aan de deur als de muziek te hard staat. Die kan helemaal niks hebben, zegt Walter. Dus bij Burendag gaat het geluid op 10. En de buurvrouw uit het raam, als ze komt. Ja, nou, ik weet niet of je het zo leuk houdt, maar je bent wel duidelijk dan. Ja, ik ben altijd goed geweest met de buren, zegt Henny. Nooit een probleem geweest. En ook Peter zegt, ja, als je gewoon toch normaal doet, allebei, en je weet een beetje wat de regels zijn van het sociale verkeer, dan heb je toch nergens last van. Ja, en als je een keer te hard geluid hebt, dan tolereer je dat een keer. En gebeurt dat vaker, dan zeg je er iets van. Maar niet gelijk de eerste keer. Zo ben ik niet en zo zijn mijn buren niet. Dus hulde daarvoor. Hey Simone, zegt de oi Rob. Helaas heb ik al jaren overlast van mijn muren. Ik zal er verder niet over uitbreiden en uitweiden. Maar het is niet niks. Het is heel jammer. Mijn vorige buren waren echt zo leuk en gezellig. Maar ja, nu is het helemaal anders. Ik heb gelukkig nog een buurman naast mijn achterpad. Die is helemaal top met hoofdletters. Echt heel vriendelijk en heel behulpzaam. En dat compenseert dan maar, zeg ik. Ja, Rob die zegt, ja, wij hebben een straat waarin wij één keer per jaar een burendag hebben, of een straatdag, hoe je het wil noemen. Dan zien we elkaar, dan hebben we wat intensiever contact. En door het jaar heen is het gewoon, hallo, hoe is het, en door. En met de directe buren heb ik wat meer contact. Meer is het niet, maar ik heb er ook zeker geen last van. En ik vind het ook best leuk.

lekker om niet te veel contact met mijn buren te hebben. Els die zegt, ik heb geweldige buren en misschien ben ik ook wel een hele goede buur voor hun. Wat wij doen is gewoon op elkaars huis passen als de een weg is. We hebben de sleutels van elkaar, ook erg makkelijk. Daar gebruiken wij, maken wij geen misbruik van. Maar het is wel een paar keer voorgekomen dat ik hem heb moeten oppikken bij de buren. Dus wat dat betreft duimen omhoog voor mijn buren. Heerlijk gewoon. En Erika die zegt, even kijken. Zo zijn wij in het huurhuis. Wij zijn eerlijk, we passen op elkaar op. We houden ons aan onze beloften. Wij proberen onze dromen te leven en nemen tijd voor elkaar. Kleine dingen zijn belangrijk voor ons. We geven niet op. En we zijn ook een beetje trots op elkaar. Ja. Nou, zo blijven wij samen. Dat is ons huistegeltje eigenlijk. En dat doen we ook voor de buren. Ja, zo simpel is het ook. Frank zegt, buren, die zeg ik hallo. Ze zeggen mijn hallo. En that's it. En daar ben ik blij mee. Ik woon op een flat. Ik hoef niet meer contact. Ik ben blij met mezelf. En de vrienden die ik heb, die zoek ik wel ergens anders op. En zo denken misschien de buren er ook over. We hebben geen last van elkaar. Maar we hebben ook bijna niks aan elkaar. Prima, vind ik. Ja. Nee, dat kan ook natuurlijk, dat je gewoon lekker langs elkaar heen leeft. Mag ook. Wij hebben prima relatie met de buren, zegt Joke. Wij helpen elkaar de heg knippen, gereedschap uitlenen. Af en toe koffietje bij elkaar. Ja, dat vind ik nou toch wel lekker. Want ik heb buren gehad, dan was het echt heel erg veel anders. Nou, heb je buren lief? Heb jij nog tips? App of mail even. Hoe het is met jou en de buren. Rob@gld.nl of even appen.

0: komt er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou. Want jouw smaak bepaalt deze hitlijst.
1: Vroeger was ik meer punk, new wave. Ja, het lijkt me toch wel leuk om een keer de Cure weer te horen.
0: Laat weten wat er niet mag missen in alle 1300 goed. Ga naar alle1300goed.nl en breng je...

Safe Room van John Legend. Het is 2 minuten voor 10:30. We hebben het over de buren vandaag. Burendag komt eraan. En toch heeft 40% van de buren wel eens ruzie met de buren. En zelf zijn we natuurlijk ook een buur. Jazeker. Hoi Rob, zegt Chris. Helaas gaan mijn buren me na 26 jaar verlaten. Ze gaan emigreren naar Spanje. Echt voor mij, met pijn in het hart. Nooit een onvertogen woord gehad. Altijd voor elkaar klaargestaan in goede en slechte tijden. Ja, dat wordt er gemist dan. Want het zijn wel mensen die ja, letterlijk ook dicht bij je staan. Hè? Geen enkel punt. Ton zegt, ik was door een knieblessure niet in staat om zelf boodschappen te doen. En dan is het te fijn hoor, dat er buren zijn die dat voor mij willen doen. Heerlijk, ja. Betsy die zegt, we hebben prima contact met alle buren. En nu zijn we samen een schutting aan het zetten. Zonder één wanklank met de achterburen. De buurvrouw twee deuren verder gaat na 40 jaar kleiner wonen. Maar het warme contact blijft vers. We overlopen elkaar niet. En wij werden gevraagd toen de buren een maandje Japan waren om op eventueel gespuis te letten. Dat doen we dan ook. En een mooie foto erbij ja, van de heg die wordt gezet. En wordt geknipt ook. En iedereen gezellig naar buiten, achter. Koffie erbij, snabbeltje erbij. Nou ja, dan zit je goed met de buren eigenlijk. En Henk zegt ook van, buren, duimen omhoog wat mij betreft. Als je elkaar gewoon in de waarde laat, dan gaat het op 99 van de 100 keer goed. En voor die andere keer, de rijdende rechter, zegt Theo, ja. Ja, je zou bijna ruzie maken om een keer over de vloer te krijgen. We gaan zo meteen spellen. Maar je is cool in the gang, toch?

0: think of me. Dasha en de Memo Memo Memory. 7:30.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Ja, tijd om in de prijs te vallen misschien wel. We gaan 3 vragen stellen, we zoeken 3 antwoorden. En voor ieder goed antwoord krijg jij dan een leuke prijs. In een envelop, sturen we op. Eerst is altijd een beetje om de algemene kennis op de dag vandaag te testen. De Groenland Deal is gesloten. Ja, met de wonderful people of Denemarken. En het geweldige land Denemarken. En de geweldige Groenlanders. Het is altijd geweldig om te zien hoe Trump als een blad om de boom draait. Als hij zijn zin krijgt. Hè? Nu, eerst was helemaal niks. En nu, de deal gesloten. En er is niks moois dan Denemarken. Je zag de president van Denemarken met de Frederiksen. En dan kijken ze van, ja, ik hou naar mijn mond en ik teken. Dan kunnen we weer door in Denemarken. Groenland dus, was de hoofdstad van Groenland, eigenlijk. Ja, horen we nou toch allemaal wel te weten, denk ik. Als je dat denkt te weten, dan kun je op 2 manieren antwoord geven op die eerste vraag. Via de app 06-22-22-1342 of even mailen op hetgld.nl. De Groenland Deal is er tussen Amerika, Groenland en Denemarken. Was de hoofdstad van Groenland, nu nog, zou best wel eens Washington DC kunnen worden. 2 manieren antwoord geven. De volgende 2 platen. De hoofdstad van Groenland. Of Groenland. Zeg het maar via app of mail.

0: Op de koffie. Elke werkdag tussen 9 en 12 op Radio Gelderland. Even bijpraten en de lekkerste muziek.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: werk en bewonder van Raps en Shaffy. Hier op Radio Gelderland is het 11:15.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd om het spelletje bij de koffie te gaan spelen. Met 3 vragen en 3 antwoorden en misschien wel 3 prijzen... voor de deelnemer die er doorheen is gekomen als winnaar. Even kijken. Jannie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Want de eerste vraag die bracht ons bij gisteren bij die geweldige deal die Trump heeft afgesloten met Groenland en Denemarken.
2: Ja.
0: Ja, was iedereen blij om, hè? Toch? Ja.
2: Nou ja, ze zullen er blij om zijn. Ik ben er ver vandaan, dus ik heb er geen deel aan.
0: Iedereen is ver van Trump, heb ik het niet. Hè? Volgens mij heeft niemand er meer serieus op het netvlies. Dat ze denken, ja. Oké, het is dat hij de machtigste man van de wereld is. Maar hoe die nou precies handelt...
2: De stomste vind ik wel, ja.
0: Hè?
2: De stomste vind ik wel.
0: Ja, hij doet het op zijn manier, zullen we maar zeggen. Toch?
2: Ja. Ja,
0: en hij krijgt toch weer zijn zin. Want hoe heet de hoofdstad van Groenland...
2: Nuuk.
0: Hoe?
2: Nuuk.
0: Nuuk. Ja, het is een leuk woordje, dat Nuuk. Kun je van alle kanten op. Ja, je hebt hem ook.
2: Ja, daarom.
0: Trump Town hebben we al binnen gehad. Washington D.C. hebben we binnen gehad. Ja, maakt niet uit hoe die hoofdstad heet. Die gaat er toch niet meer worden, hebben we ook gehad. Maar heel veel mensen konden Nuuk ook zeer waarderen. Dat is 1 prijs binnen voor jou, Jannie. Dan gaan we naar de muziek. Wij hebben vandaag een jarige onder de muzikale iconen. Bruce Springsteen is vandaag 77 jaar. Wat is zijn bijnaam? Is dat The Worker of the Boss?
2: Nee, dat is de Boss.
0: Dat is de Boss. Oh, zo, nee. Ja. Helemaal goed. Ja, ja, jij zegt het alsof dat is gewoon kennis die iedereen moet hebben.
2: Ja, iedereen weet dat het de Boss is. Hij vindt het zelf geloof ik niet zo leuk dat hij de Boss genoemd wordt, maar...
0: Ja, nee, dan. Hij is 77. Is hij dan van jouw leeftijd?
2: Ja.
0: Precies ook.
2: Nee, niet precies.
0: Maar jullie zijn wel... ja.
2: Hij is 3 jaar ouder dan ik.
0: Kijk, dus ben je wel generatiegenoot heel erg.
2: Ja.
0: Ja. Nou. Vind je van zijn muziek?
2: Ja, ik vind het goed.
0: Oké. Dan gaan we er zo meteen maar eentje draaien. Eerst, dus ik zal de vraag stellen zo meteen. Maar eerst even naar de provincievraag. Gelderland heeft veel protest. Als we het hebben over de boeren, ook vandaag in het provinciehuis... zal er wel weer actie zijn. Het gaat over stikstof. Gelderland is de grootste agrarische provincie van Nederland. We hebben 10.000 agrarische bedrijven in onze provincie. Wat is de grootste sector? Is dat melk of fruit?
2: Fruit.
0: En die is wel fout. Want ja, de graasdierbedrijven zijn echt bijna de helft van die bedrijven. Dus dat zal melkveehouders die...
2: Ja, helaas. Hard moeten heb ik er 1 fout.
0: Ja, dan heb je 2 prijzen. Ook goed. Maar ik denk de belangrijkste is... gaan wij Bruce Springsteen draaien?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Zal ik Glory Days opzetten?
2: Henk, dat spreek je die ik niet ken. Althans, de benaming... misschien als ik de muziek hoor dat het wel een belletje gaat rinkelen.
0: Het gaat over de dagen die voorbij zijn en die zo glorieus waren. Maar ja, die zijn ook dan echt voorbij. Ja, hij is 77, dus...
2: Oké.
0: Dan kan hij steeds beter zingen. Jannie, dankjewel.
2: Hey, dankjewel.
0: En een mooie dag. En hier is de Boss. Op zijn verjaardag, 77. Glory Day.

0: Bruce Springsteen en de Glory Days. En de duimen gaan omhoog ook van Jannie. Lekkere plaat. 77 is die geworden vandaag. Kortom, de jaren gaan tellen. Maar niet voor Bruce, lijkt het wel. Ziet er zeer patent uit.
1: Hey, heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via studio@gld.nl.
2: En krijg je dat nou zomaar?
1: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
2: Wel eerlijk zijn dan, hè?
1: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. studio@gld.nl.
0: Ja, je kunt je nu al opgeven. Vrijdag, dan hoor je waar je naartoe kunt, hè? Dan pas. Dit is James Blunt. Tastes like summer.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
9: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Aanstaande zondag. Koopzondag Bokkots & Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bocholt.
9: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
12: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ties, dankjewel. De verkeersinformatie is één melding. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer, kwartier vertraging door de politiecontrole.
14: Hey, Lenier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
15: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
16: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
17: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
18: Zet comfort met filialen in Elst, Bennekom, Barneveld, Apeldoorn en Zeist.
17: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
8: Op de koffie.

Sex and Drugs and Rock and Roll. Van Ian Jury samen met de Blockheads toen nog. En hou je van deze muziek? Dan heb je vrijdagavond kaas op je brood, hoor. Het is punk night. Of night, evening. Van 7 tot 11. En heb je nog verzoekjes? Gebruik de app even. Punk is alweer 50 jaar geleden dat het begon. 06 22 22 13 42 voor jouw verzoekje. Ja. Ian Jury is echt van het oude slag met Sex and Drugs en Rock and Roll. Sienna Spyro is van het hele nieuwe slag. Heeft zichzelf gemaakt eigenlijk via TikTok, eigen liedjes. En nu gaat ze de zalen gewoon volspelen en hits afleveren. Ze had een debuutalbum, Visitor. Er zijn al 3 hits van afgekomen. En dit is de 4e. Sienna Spyro. Great Expectations.

Robin Thicke in The Blurred Lines. En daarvoor Oh Pretty Woman van Roy Orbison. Dat zijn wel platen die je kunt kiezen in de alle 1300 goedlijst die wij weer gaan uitzenden. Van 9 tot en met 18 oktober. Wij zijn op zoek naar jouw muziek, jouw muzikale smaak. En daar kun je voor stemmen tot en met 1 oktober via alle1300goed.nl. Laat weten welke platen jij mooi vindt. En staat de plaat die jij echt heel mooi vindt niet in onze lijst, kun je altijd 3 hele eigen keuzes gewoon opgeven. Gerda die heeft net gestemd. En die zegt, ja, wat mij betreft ga je deze ook draaien van 19 tot en met 18 oktober. Ergens in die lijst. En dat maakt Gerda eigenlijk niet zoveel uit waar die nou staat, als hij er maar in komt. Frank Boeien. En de Frank Boeien groep. Winter in Hamburg. Wat Gerda betreft echt

Voor alle 1300 goed. Lijst die wij weer uit gaan zenden van 9 tot 18 oktober. Dat is eigenlijk de Gelderse muzieksmaak. Wil je stemmen? Alle 1300 goed.nl. Tot en met 1 oktober. En dan maak je ook nog eens kans op een van de 50 ontbijtjes.

Miley Cyrus, toen ze de volledige naam nog gebruikte. Nu is alleen nog Miley in Flowers. En de nieuwe single is ook uit, Red Lights. En Amanda Lear, kennen we die nog? Die heeft gezegd, nou meisje, dat lijkt wel op het plaatje dat ik lang geleden heb gemaakt. De Sphinx uit 1978. Dankjewel voor mijn naapen, zei ze. Ja. 11:04, kijk even naar de temperatuur in onze provincie. Langzaamaan wordt het warmer. 19 graden in Apeldoorn en in Nijmegen-West, 18,6. En op de weg rijdt het eigenlijk overal door, behalve, ja, je hoort hem al aankomen, de A12, Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en Duitse grens, 3 kilometer en 1 kwartier vertraging door de politiecontrole daar. Hier is Stevie Wonder. Do I do?

is Montreal, aan de hand met alles. Ze vierden afgelopen mei haar 20-jarig bestaan met prachtige concerten. En ze staat zelf eigenlijk altijd verbaasd te kijken naar zichzelf dat ze al 20 jaar in het vak is. En 20 jaar gewoon zeer serieus succes heeft. En over succes gesproken, de Rubik Cube, die kubus, die kennen we allemaal wel, hè, met die vlakken. En dat je dan heel erg lang bezig bent om hem misschien wel helemaal netjes te krijgen. Maar er is nu een wereldrecord door een meisje van 6 gevestigd die dat echt zo ongelooflijk snel kan. Dan moet je er voor zijn wereldrecord 3 keer een poging doen. En gemiddeld kwam zij in die 3 keer uit op 4,27 seconden. Zoek het filmpje op. Je weet niet wat je ziet. Het is een meisje van 6 en het gaat totaal automatisch. En alle vlakken kloppen ineens. Ja, ik weet niet of je het wel eens hebt geprobeerd, zo'n kubus. Ja, ik heb dat nooit voor elkaar gekregen, dus hulde, hulde. Lian Yunzi heet ze. 4,2. Here's Donna Summer, another bad girl.

0: Lisa, Lisa Stansfield and All Around the World. Het is bijna 8:08. Dat betekent dat Irene in de startblokken hangt, eigenlijk, hè?
1: Staat.
0: Staat, hangt, ja.
1: Ligt.
0: Ligt. Eruit rolt zometeen.
1: Eruit rolt.
0: Tot drie. Met dan?
1: Met onder meer een belletje met Shanghai.
0: Oh.
1: Ja, ik ga even bellen met China.
0: Hoe dacht,
1: lijkt me
0: daar?
1: Leuk. Het is daar, dacht ik, een uurtje. Dat is een goede vraag. Het is er wel avond inmiddels.
0: Ja.
1: Ik dacht een uurtje of 6, 7 later. Okay. Maar ik ga het, dat is een goede. Zoek even op,
0: ja,
1: anders in de tussentijd.
0: In de nacht,
1: dan kan je altijd heel snel vinden. Je hebt altijd AI daar,
0: ja,
1: beschikbaar.
0: Altijd open. Ja,
1: altijd open. En hoeveel uren is het dan later in Shanghai? Nou, waarom ga ik bellen met Shanghai? En niet onbelangrijk. Daar zitten een aantal Gelderse jonge mensen. En die zijn bezig met een wedstrijd wie het beste is in zijn vak. Dat doen ze dan natuurlijk niet tegen elkaar, maar tegen mensen uit 73 andere landen. World Skills heet dat dan. En ik ga straks even bellen met Hidde. Hidde, die wordt hovenier. En die is daar aan het laten zien hoe goed hij is in zijn vak.
0: Wat gaat hij dan allemaal laten zien? Planten?
1: Ja, hij is hovenier en opleiding, zei.
0: Ja, ja.
1: Hij gaat laten zien waarom hij daar echt heel erg goed in is.
0: En een goede rekening schrijven, dat kan ook natuurlijk.
1: Dat is wel belangrijk. Ja, hoeveel uur?
0: Zes
1: uur later.
0: In de zomertijd en 7 in de wintertijd.
1: Ja, dus het is nou nog 6.
0: Ja, hij zit er nou aan het eten.
1: Ja. Volgens mij was hij nu nog met zijn wedstrijd bezig. Maar over een goed half uur, als ik hem aan de lijn heb, is hij klaar.
0: Hmm.
1: Dus dan ga ik hem even het hemd van het lijf vragen. En Koknel is er.
0: Ja, ook met Chinees eten dan?
1: Nee.
0: Ja, nou.
1: Nee, Nel is van wat je op je deurmat vindt, hè? Dus Chinees eten, daar gaat zij het nooit over hebben. Nee, het gaat over peren vandaag.
0: Juist. Nou. Misschien wel heel mooi peren, ja. Ja, het is allemaal moeilijk.
1: Bij mij in de tuin niet.
0: Nee, hè? Het is...
1: Nee, ik heb er 4.
0: Het is verschrikkelijk raar weer geweest voor de oogst. Dus ja, kijk wat Nel ervan maakt. Lekkere middag met iedereen. Hier zijn ook.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
5: Hey!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
13: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegels en Vloeren.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel, Ties.
17: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
17: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
16: Hey Remo!
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
19: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
18: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
19: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
18: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
19: Oké, ga ik op letten.
18: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
19: Doe ik.
18: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
16: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
23: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
24: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
25: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
26: Top 3. Met Irene ten Voorde.

Blijft een bijzondere combinatie, deze twee. Iggy Pop en Kate Pearson en Candy. Ik heb, dat weten heel veel luisteraars wel, in mijn tuin een appel en een perenboom. Die appel doet het al jaren belachelijk goed. Ik knip daarin, ik snoei met nul verstand en doe er qua verzorging eigenlijk helemaal niks aan. Maar dat ding hangt jaar na jaar echt barstend vol met appels. Er is niet tegen op te eten, niet tegen op te bakken of tot moes te maken. Niet kapot te krijgen dus, dat boompje. Nou heb ik daarnaast ook een perenboom staan met een heel ander verhaal. Die wordt door mij net zo amateuristisch behandeld als de appel. En nou ja, die peer lijkt dus wel. Jarenlang had ik helemaal geen peren. Maar lieve mensen, ik ben heel erg blij. Ik heb er nu 4. En ze zijn echt klaar om geplukt te worden. Dat ga ik dit weekend doen. En wat ik dan met die 4 lousie peertjes ga doen, ja, dat is de vraag. Alle hoop gevestigd op kok Neil Schellekens straks in de show over peren. En verder ga ik hier bellen met China, strijken zonder een strijkbout en zoals altijd fijne plaatjes draaien. Deze bijvoorbeeld van Elvis.

0: Gelderland. Rob Heinsdijk, die staat hier. En die heeft weer eens even rondgeneust in het Gelders nieuws.
1: Ja, goedemiddag. De provincie neemt vandaag een besluit over de plannen die de stikstofuitstoot in Gelderland moeten verminderen. Die plannen moeten zorgen voor natuurherstel en daarmee weer ruimte bieden voor onder meer de bouw van woningen en economische ontwikkeling. Veel maatregelen in die plannen treffen Gelderse boeren, omdat zij voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de stikstofuitstoot. Verslaggever Hubert Vet volgt de provinciale politiek. Hij vertelt waar het vandaag om draait.
2: Ja, gaat Gelderland van het stikstofslot af of niet? Dat is toch wel de vraag die vandaag uiteindelijk centraal staat. Er ligt een behoorlijk pakket aan maatregelen voor, met name gericht op boeren, om iets te doen aan die stikstofuitstoot. En ja, als dat wordt goedgekeurd, dan gaat dat wel iets voor die sector betekenen, die vorige week hier nog in grote getalen stonden te protesteren voor het stadhuis. De vergadering is inmiddels begonnen. Het kan nog wel even duren. Het is natuurlijk een gevoelig onderwerp waar alle partijen wel even hun zegje over willen doen. Dus het kan zomaar vanavond in de late uurtjes zijn dat het besluit valt. En dan, ja, dat is ook wel een beetje de vraag. Wat natuurlijk ook nog boven de markt hangt, zijn de landelijke stikstofplannen. Die komen hier de komende tijd nog weer eens een keer overheen. En eigenlijk weten boeren natuurlijk daarna pas waar ze echt aan toe zijn. Want uiteindelijk bepaalt Den Haag, zo simpel is het ook. Dus ja, een spannende dag. En is de onzekerheid daarna voorbij? Eigenlijk niet.
1: De voetganger die gistermiddag overleed na een ongeluk op de N310 bij Doornspijk is een 89-jarige vrouw. Ze komt uit de gemeente Elburg, meldt de politie. De automobilist die haar aanreed is een 36-jarige man uit Apeldoorn. Die is na verhoor heengezonden. Er waren geen aanwijzingen dat hij onder invloed was van alcohol of drugs. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De N310 was wel een tijdje afgesloten voor onderzoek. Geen enkele Achterhoekse gemeente verleent voor komende jaarwisseling een ontheffing voor het afsteken van consumentenvuurwerk. Dat hebben gemeenten daar samen besloten. Voor komende jaarwisseling geldt een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren. Verenigingen en stichtingen die zouden wel een ontheffing kunnen krijgen, maar de Achterhoekse gemeenten hebben besloten die niet te verstrekken. Redenen daarvoor zijn de beperkte mogelijkheden voor toezicht en handhaving en te grote risico's rond de veiligheid en aansprakelijkheid, zeggen die gemeenten. Eerder besloten al verschillende gemeenten op de Veluwe om geen ontheffingen te verlenen. En dan is er nog nieuws uit Doetinchem. Daar werd vanmorgen in de binnenstad een verdachte tas ontdekt. Dat gebeurde aan de Dr. Hubert Nootplaats. Die tas was verdacht, nou ja, omdat hij op straat stond, maar ook omdat er een piepend geluid uitkwam. Het gevolg, de omgeving werd afgezet. Er werd ook een pand ontruimd. Mensen moesten op afstand blijven. Ja, het onderzoek van deskundigen leverde uiteindelijk een opmerkelijk resultaat op. Er was geen sprake van een explosief, maar het piepende geluid werd veroorzaakt door een spelcomputer in die tas.
3: Is toch ook wat?
1: De politie heeft die tas meegenomen en ja, de rechtmatige eigenaar kan zijn spelcomputer komen ophalen.
0: Ja, dan is natuurlijk de vraag, laat zo iemand dat voor de gein om mensen te laten schrikken achter, echt midden op zo'n plein, ja, met een piepende spelcomputer.
1: Gewoon van een fiets gevallen.
0: Ja, dat zou natuurlijk inderdaad ook nog kunnen. Nou, mochten we daar meer over te weten komen, dan hoor je dat natuurlijk hier. Dankjewel, Rob.

halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 's avonds. Punk op Radio Gelderland.

en Enola Gay. Het is bijna 4 minuten over 1:30. Aanstaande zaterdag is het de Gelderse dag. Dat is de uitgelegenste mogelijkheid om eens kennis te maken met heel veel plekken in Gelderland waar de normale deuren dicht zijn, maar die dan zaterdag open gaan. We gaan daar de nodige aandacht aan besteden. Ook het idee daarachter is elkaar te ontmoeten. Nou is het aankomende zaterdag ook nog Burendag. En dat is de dag dat je je buurmensen extra begroet, een praatje maakt of samen wat doet. Nou is een cliché natuurlijk dat van een goede buur en een verre vriend zo waar. Ik ben gezegend met een fijn stel buren waar ik van op aan kan en zij van mij. Maar er zijn zat mensen die wat anders beleven. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Gelderlanders wel eens gedoe heeft met de buren. In 10% van de gevallen moet er zelfs politie of een rechter aan te pas komen. Dat wil je niet natuurlijk. En waar gaat het dan vaak om? Ja, een onverzorgd huis of een onverzorgde tuin. De erfgrens, voer voor ruzie, waar verschillend over wordt gedacht. Maar natuurlijk ook geluidsoverlast. Nou vinden heel veel mensen het lastig om hardop te zeggen, luister, er is. Prima, buurman, buurvrouw, maar ik heb toch een beetje last van jou, van je tuin, van de erfgrens die jij trekt, van het geluid. En het is slim om daar zo snel mogelijk iets aan te doen, voordat de vlam in de pan slaat. Zaterdag is het moment. Spreek eens even vriendelijk met de buren. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

Bill Withers en Just the Two of Us. Wouter Kamphorst uit Heerde, 21 jaar, is Europees kampioen broodbakken. Hij zit in Zwolle op school, maar goed, hij woont dus in Heerde. En hij hoopt behalve dat Europees kampioenschap ook de wereldtitel te halen bij de World Skills in Shanghai. Die zijn gisteren begonnen en het duurde een hele week. En naast Wouter zijn er nog een paar van die supergetalenteerde Gelderse jonge mannen en vrouwen in Shanghai. Als het goed is, dan spreek ik er zo meteen één. Maar ja, het is een end weg natuurlijk. Shanghai, 6 uur tijdsverschil. Maar als het goed is, heb ik zo meteen Hidde aan de lijn. Hij is hovenier in opleiding en hij is hartstikke goed. Misschien wordt hij wel wereldkampioen.

gezellige muziek voor bij de lunch. Dit was Sister Sledge en he's the greatest dancer here, ja, in Shanghai. Bezig om wereldkampioen te worden als hovenier in opleiding. Daar is hij hartstikke druk mee, Hidde uit Borculo. Ik krijg hem niet te pakken. Ja, dat zal je altijd zien. Hè. Shanghai, het is natuurlijk een heel eind weg. Het tijdsverschil, het is niet gelukt. Toch succes, Hidde, en alle andere Gelderse kandidaten daar natuurlijk. Maak ik nog heel even van de gelegenheid gebruik om je te vertellen dat je mag stemmen op jouw favoriete platen. Voor alle 1300, goed voor de derde keer op rij, gaan we die prachtige Gelderse hitlijst uitzenden. Van 9 tot 18 oktober, tot en met 18 oktober. Met een spetterend eindweekend. En jouw stem telt. Gisteren schreef er iemand in de WhatsApp. Ja, mijn stem telt dat nou wel echt mee? Bepalen jullie dat niet zelf? Nee, nee. Jij bepaalt alle 1300 goed. Van nummer 1300 tot nummer 1. Dus laat je stem horen. Jouw favoriete platen op alle 1300goed.nl. Je mag nu stemmen en dat mag tot 1 oktober. Zometeen meer over het weer.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Johnny Willemsen, Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Een vriendelijk zonnetje schijnt door de nog groene blaadjes hier in Arnhem.
1: Ja, dat klopt. Dat geldt eigenlijk voor heel Gelderland. In het noorden en westen zijn wel wat wolken te zien. Maar de hoofdmoot is de komende uren zonneschijn. En weinig wind. Zwak windje uit het zuiden. Een graad of 20. Dus het is heerlijk weer voor een lunchwandeling.
0: Ja, zeker. En dat wordt niet anders hè, de komende dagen. Het wordt wandelweer.
1: Ja, inderdaad. Het is wel zo dat er vandaag nog de bewolking wat gaat toenemen. En vanavond is er wel kans op een paar buien. Dus vanavond een enkel buitje. In de nacht is het alweer droog. En morgen is er weer veel zonneschijn. Er is wel een verschil qua wind. Want er is nu dus een zwak zuidenwindje. Morgen waait er een matige noordwestenwind. En daardoor is het morgen wel een paar graden minder warm dan vandaag. De maximumtemperatuur morgen ongeveer 18 graden. Daarmee de koudste dag. Want vrijdag wordt het alweer 21 met veel zon.
0: Ja, en aan die temperatuur die houden we nog even vast. Hè? Sterker nog, er komt nog iets bij.
1: Ja, inderdaad. In het weekend blijven we rond die 21. Maar in de loop van volgende week is er een grote kans op nog wat warmer weer. Misschien dat het in het midden van volgende week wel 25 graden wordt bereikt. Die kansen zijn er in de weermodellen. Ja, dat is echt wel heel zacht voor de tijd van het jaar. We gaan dan naar oktober.
0: Ja, ja precies. Nou, dat is wel echt heel fantastisch. Als je dan al iets verkleurde blaadjes aan de bomen hebt en je hebt er nog zo'n zwoel temperatuurtje bij. Dat is heel fijn. Dat is mooi om te zien. Heel mooi om mee te maken. Ik vroeg het gisteren aan jouw collega ook. Ja, we zijn weer een dag verder. Ergens in de nabije toekomst dat je denkt, oh, dan gaat het echt herfst worden.
1: Ja, zit er nog niet in. Want bij herfst denk je niet alleen aan regen, maar ook bijvoorbeeld aan veel wind. Ja. Nou, dat zit niet in de weerverwachting. Het is wel zo dat na midden volgende week de tendens wel naar beneden is. Maar dat kan haast niet anders als je op 25 zit op 1 oktober.
0: Ja, dus ja, dat kan alleen maar naar beneden.
1: Ja, inderdaad. Dus nee, ik zie nog geen herfst op de weerkaart binnen anderhalve week. Nee.
0: Oké, dan weten we dat. Met hartelijke dank.
1: Ja.
0: Ik laat de jas nog even hangen aan de kapstok. Dat lijkt mij verstandig. David Bowie is dit en zijn Golden Years.

Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
10: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
10: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
14: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ties, dankjewel. Ik heb een file staan, die wil ik even melden. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken staat. Er is eerder een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar er staat nog 5 kilometer met een extra reistijd van 8 minuten.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit.
8: wordt een heerlijk dagje Kuit.
17: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
18: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
19: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
20: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
19: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Hey! Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Eric Clapton op Radio Gelderland in tot 3 en Forever Man. 10 minuten over 1 is het. De dag van de lekkere en gezonde hap, dat is de woensdag in tot 3 op jouw Radio Gelderland. En ik ga mij straks weer helemaal laten meevoeren op de enthousiaste en smakelijke woordenstroom van kok Nel Schellekes van het Keunenhuis in Winterswijk. En vandaag gaat het over die prachtige vorm met die zoete smaak. Het gaat vandaag over de peer. Gewoon uit het handje heerlijk, maar je kunt er nog zoveel meer mee. Eerst nog een plaatje? Ja, deze stond vorig jaar in alle 1300 goed. En ik wreef mijn hoed op als dat dit jaar anders is.

0: Son Mieux en Feels Like Home Part 2, moet ik er dan bij zeggen. Woensdag is de dag van eten en drinken in Tot 3. En eens per zoveel weken wend ik mijn blik oostwaarts naar de Achterhoek, de verre Achterhoek, naar Winterswijk. Daar staat het Keunenhuis waar kok Nels Gellekes de scepter zwaait en achter haar kookaltaar de heerlijkste dingen maakt. Van kop tot kont is haar credo en ook wat de natuur op dit moment biedt. Nou Nel, dat zijn peren.
1: Ja, Heerly de Peerly. Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja. Heerly de Peerly. We hadden het er net over. Jij zei, ken jij dat? Ik zei, ik ken het wel. Ik weet niet zo goed hoe. Het is een beetje niet van onze generatie, hè?
1: Nee, als ik het tegen anderen zeg, dan geen Gen Z, de generatie Z, dan sta je aan te kijken of je helemaal gestoord bent. En denk je, mensen, wat brul jij nou? Maar ja, Heerly de Peerly, HDP, dat is iets wat helemaal top is. En Heerly de Peerly, het is ook een liedje. En het is heel erg Gen Z. En gezien wij afgelopen zondag hier onze appeltjesdag hebben gehad met een werkgroep Gen Z, nou, dan ben je wel helemaal in de Heerly de
0: Peerly. Je zit er helemaal in. Heerly de Peerly was het allemaal. Ja. Ja. Maar dus, het gaat vandaag over peren. Ik vertelde de luisteraars dat ik een perenboom in de tuin heb. Nou, ik heb ontzettend veel appels. Ik heb eigenlijk nooit peren. Dit jaar heb ik 4 peren. En wat zal ik daar nou eens mee doen, Nel?
1: Opeten. Ja. Dus, nou, dat was het dan, beste luisteraars. Bedankt. Tot de volgende keer maar weer. Ja. Nou, er zijn heel veel peren. Weet je waarom? Want als wij het er zo over hebben, zullen we het over hebben. Het is inmiddels een paar weken geleden of zo, dat de peer ongewenst raakt. En nou, daar ga ik dan heel erg op aan. Ik denk, hoe dan? Maar hij is zelfs uit de top 5 van populairste fruitsoorten. Okay, wij eten liever een mango dan een peer.
0: Ja, dat.
1: En dan denk ik, het moet dan niet gekker worden. Nee. Want het is echt een heel Nederlands stuk fruit. Sterker nog, ik weet niet of je weet dat er dubbel zoveel peren hier in Nederland gekweekt worden als appels.
0: Nee, dat wist ik niet.
1: Dat zijn ja, maar de 85% zeg maar ongeveer is voor de export. Wij zijn gewoon exportland, hè, dat is inmiddels wel bekend. Maar dan nog, met die export, dat wat er in eigen land blijft, die 15%, we eten het niet. Ja, ik wel. Ik hou van peer. En jij misschien ook van jouw 4 peren. Ik zou zeggen, koester ze. Want ja, het is wel echt aan het verdwijnen. En dat is zo gek, vind ik dat. En dat zit hem ook in de jongere generatie. En vandaar dat we op een gegeven moment ook hadden van, we zetten die peer weer terug in die top 5. Maar dan zegt iedereen, ja, die peer, het smaakt altijd zo korreltjes. Het smaakt altijd, je hebt hem of rijp, of hij is hard.

0: denk, ja, maar die smaken die erin zitten, ja, en wat kun je er allemaal mee? Het is meer als een stukje fruit uit de hand. En daarom dacht ik, nou, we doen heerlijk de peer. Ja. Dan kun je allemaal wel niet met die peer.
1: Super, nou, ik zeg brand los, want je kunt hem natuurlijk uit het handje eten, dat zei ik al. Maar wat kun je er allemaal nog meer voor creatiefs mee?
0: Nou, gewoon een heel simpele ketchup maken. Hoe simpel is het? Door hem gewoon met een beetje ui, azijn en mosterdzaad, peper, koken, pureren. Tada! Heb je ketchup. En het is heel erg lekker. Nou, ik had straks ook met jou over fermenteren. En toen zei je, ja, wie fermenteert? Nou, ik ken natuurlijk heel veel mensen die heel graag fermenteren. Maar het is een kwestie van, als je fermenteert, is niks anders als eigenlijk die peer een wat langer leven te geven met wat een andere smaakcombinatie, zeg maar. Dus als je peren hebt die wat hard zijn en je doet het met water en je schilt hem stukjes, doet hem in een pot water erop en dan pak je 2% zout van het totaal. Dat doe je bij elkaar. Je laat het op kamertemperatuur een aantal dagen staan. En dan heb je gefermenteerde peer. En die ga je eten met een stukje kaas. Of eten bij een bakje koffie. Hoe gek kan het zijn? Weet je, gewoon. Of in de yoghurt. Gewoon een beetje andere dingen maken.
1: En Nel, hoe smaakt dat dan? Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Fermenteren is het net een beetje dat zuur, dat extra smaakje aangeven. Maar het moet eigenlijk zo zien als je bijvoorbeeld kool. Daar heb je ooit kool. Dat ken je van inmaken. Mm-hmm. Je hebt rauwe kool en als je dan fermenteert, gewoon met zout te staan, dan wordt die wat intenser van smaak. Maar je kunt ze ook gaan bewaren. Dan zet je ze in de koeling en dan heb je gewoon, dat is eigenlijk de tegenhanger van het zoete inmaken.
1: Oh,
0: zeg maar.
1: Ja.
0: En dat is gewoon op basis van zout. En het is gewoon heel simpel. En het is heel erg makkelijk te doen. Maar je kunt hem dan op een hartige manier gaan eten in een salade, maar kan zijn met kazen. Met
1: bij de koffie, zei jij.
0: Of verwerken in een stampot. Ja, iedereen heeft het altijd over de hete bliksem van appel.
1: Ja.
0: Maar maak die eerst met peer. We hebben hier in de Achterhoek, maar heel lang geleden, want ook dat verdwijnt, perenkakte noemen ze dat. Perenkakte is een stampot van kuttelpertjes. Is dat grappig? Maar het is gewoon ook heel erg lekker. En dan dat korreltje, dat zijn die steenkorreltjes die in dat fruit. Dat maakt het juist dan heel bijzonder dat die stampot gewoon heel lekker gaat worden. Dus ik noem maar even wat. Als je een stampot, hutsenpot, en je doet daar peer in, dan maakt die stampot gewoon in één keer een wat ander als alleen wortel en ui.
1: Ja.
0: Weet je? Dat soort dingen.
1: Heel even.
0: Gewoon terug op het bord.
1: Ja, nee, dat pleidooi, dat lijkt me helder. En met al deze ideeën en krijgt het water loopt me in de mond. Heel even nog terug naar dat fermenteren, want je hebt het heel snel uitgelegd, maar volgens mij is het inderdaad te simpel. Dus je doet die peer, niet al te rijpe peer, in water, een beetje zout erbij.
0: Ja, deksel dicht. De schillen hoeft niet eens, maar wel even wassen. Stukjes snijden. Dan pak je een pot en die zet je op je weegschaal. En je doet die peer erin, die vul je af met water. En dat gewicht wat je dan hebt, daar doe je 2% van. En dat in zout voeg je toe. En dat is het enige wat het hele fermentatieproces is. En dan dek je hem af. Je zet hem gewoon in je keuken een aantal dagen. En dan heb je gefermenteerde peer.
1: En dat is dus
0: wel goed opletten. Niet met die vingers even proeven hoe zout dat het is. Want dan gaan de dingen natuurlijk niet goed.
1: Nee.
0: Maar gewoon heel schoon werken. Dit is gewoon een heel simpel fermenteerproces. Ja. Waar je gewoon eigenlijk heel erg veel dingen gewoon in kunt bewaren. Of het nou radijzen, maar die peer die verdient gewoon die plek op dat bord. En zo kun je hem wat langer bewaren. Of wat ik al zei, gewoon een ketchup van koken. Gewoon, of een chutney van koken. Ja. Gewoon ui, azijn,
1: of een lekker mosterd, of een lekker
0: inkoken,
1: stampotje dus van maken.
0: Staafmixeren. Tada! Klaar.
1: Oh, die vier peren bij mij aan het perenboompje. Daar ga ik nog eens echt heel erg lang over nadenken. Wat ik daarmee ga doen.
0: Ja, maar even twee fermenteren en twee voor je ketchupje te maken.
1: Oh, dat vind ik een goed idee.
0: En dan denk jij, oh, ik wil meer perenboom.
1: Ik wil meer peren.
0: Denk jij dan?
1: Ja, ik wil meer perenboom. En ik wil sowieso volgend jaar meer peren aan mijn boom. En ik ga studeren op hoe ik dat voor elkaar krijg. Want de buurman heeft er heel veel aan de boom. En ik maar twee.
0: Ja, dan vraag
1: vier.
0: Je die buurman, dat heet nobelschap. En zeg je, hey buur, ik kom even wat peren bij je halen. Krijg jij van mij?
1: Vindt hij vast goed, ja precies. Nou, geïnspireerd zijn we weer. Dankjewel Nel, en tot de volgende keer. Het is weer Heerly de Pierly geweest, het praatje met jou.
0: Heerly de Pierly.
1: Tot de volgende.

Radio Gelderland and promised you a miracle. 2:06 is het. Ja, de leukste muzieklijst van het jaar is aanstaande. Dan heb ik het over alle 1300 goed al jaren op rij de lijst met de smaak van Gelderland. We gaan hem uitzenden tussen 9 en 18 oktober, of tot en met 18 oktober. Dan tellen we af van jouw nummer 1300 naar jouw nummer 1. En het leuke is, het is echt een andere hitlijst dan al die andere landelijke, met bijvoorbeeld een Rob de Nijs op nummer 1 vorig jaar. Jij bepaalt, en dat doe je door nu te stemmen. Ga naar alle1300goed.nl, daar vind je een lijst met mogelijkheden. Daar mag je er tussen de 3 en 25 van aankruisen. En staat jouw keuze er nou net niet tussen, dan kan je die gewoon erbij zetten zelf. Gisteren stuurde een luisteraar een berichtje dat hij heerlijk uren aan het puzzelen is geweest. Want je denkt bij heel veel van die liedjes, oh ja, dat hadden we ook nog. En zal ik dan die of zal ik dan misschien die? Nou, voorbeelden. Gerrit heeft net gestemd op Kansas en Mathilde Santing bijvoorbeeld. Leslie is duidelijk fan van Neil Diamond. Hij heeft op zijn voorkeurslijst maar liefst 12 nummers van Neil Diamond staan. Bart die kiest voor Piet Veerman, voor de Cats en voor Chris Rea. En jouw keuze, ja, die mag er natuurlijk ook gewoon bij. Vul in via alle1300goed.nl en bepaal mee wie er straks de nummer 1 wordt. En beleef het ook mee in die oktoberweek, met ook nog eens een spetterend einde in het Arnhemse café Jans, waar je het hele weekend welkom bent voor live muziek en voor gezelligheid. Irma stemde ook. Op vorig jaar stond deze op nummer 819. En wat Irma betreft is hij er weer gewoon bij. John Denver en Annie Song.

0: Treat her like a lady, The Temptations hoorde je. In mijn dagelijkse straatgesprekje komt er van alles voorbij aan thema's. Ontroering, geluk, dankbaarheid en ook regelmatig de jeugd. Daar is natuurlijk veel over te zeggen. Maar we weten allemaal dat er iets is dat voor ons allemaal belangrijk is geweest. En dat is die ene juf of meester die je hebt onthouden. Meestal om de goede redenen, omdat ze net de goede snaar raakten, je het setje gaven dat je nodig had. Welke juf of meester herinner jij je nog als de dag van gisteren?
1: Dat is juf José. Die juf had ik in groep 6. En we kwamen als best wel een probleemklas groep 6 in. En zij heeft het echt als haar taak op zich genomen om een leuke, gezellige klas van ons te maken. Zij is ook met ons meegegaan naar groep 7. En toen we naar groep 8 gingen, waren we een leukere, gezelligere klas. Dus dat heeft zij heel goed gedaan.
0: Probleemklas?
1: Ja, wij hadden. Nou, er werd best wel veel geroddeld en er was veel gedoe onderling. En nou, veel mensen voelden zich volgens mij niet helemaal op hun gemak in de klas. En daar zette zij haar tanden in.
0: Hoe voelde jij je in die klas?
1: Ja, nou, ik voelde me ook wel wat ongemakkelijk in die klas. Daar kon ik toen natuurlijk niet zulke de woorden aan geven, maar. Voelde me vaak buitengesloten. Er werd inderdaad veel achter elkaars rug omgekletst. Daardoor werd je wel onzeker. Dus het was niet een hele gezellige klas om in te zitten.
0: Hoe deed ze dat dan?
1: Nou, ze heeft allerlei verschillende initiatieven eigenlijk ingezet. Heel vaak hebben we gewoon in de klas het gesprek erover gevoerd. Maar ze introduceerde bijvoorbeeld ook het kind van de week. En dan werd één kind uit de klas in het zonnetje gezet. En dan moest iedereen op een poster allemaal leuke dingen van dat kind opschrijven op die poster. En dat was dan, ja, er werd iemand in het zonnetje gezet. En dan was het leuk om van je klasgenoten te zien wat voor positieve dingen ze van je vonden.
0: De klas is er beter op geworden. Ben jij er ook beter op geworden?
1: Interessante vraag. Ik denk dat ik wel anders van die school af was gekomen. Misschien nog een stuk onzekerder. Of met minder vertrouwen misschien. Dus dat heeft zij denk ik wel gedaan.
0: Heb je het er nog wel eens gesproken?
1: Nee, maar toevallig heb ik er vorige week of 2 weken geleden of zo heb ik op de website van onze basisschool gekeken om te zien of ze er nog werkte. En ze werkte nog steeds.
0: Zou je nog eens een keer iets moeten sturen?
1: Ja, dat is best een goed idee eigenlijk. Ja,
0: wat zou je er dan willen zeggen?
1: Dit is natuurlijk te toevallig natuurlijk. Ik denk dat ik er gewoon zou willen bedanken voor de energie en de moeite die ze toen heeft genomen. Want ze hoefde dat natuurlijk niet te doen. Ik denk dat ze ons zag en ons tegenkwam en dacht, hier ga ik voor. En ik ben haar heel dankbaar dat ze dat heeft gedaan. Dus misschien moet ik er dan nog wel eens gaan zeggen.

Baseballs en een umbrella. Straks na drie buigen we ons hier weer over een alledaagse huishoudelijke kwestie die we allemaal herkennen. Gisteren ging het over de worsteling met een dekbedhoes, dat je dan op een goede manier over het dekbed moet krijgen. Vandaag gaat het om de strijk. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar strijk, ja, ik doe het zelden. Zelfs een overhemd zo nu en dan, maar verder eigenlijk helemaal niet. Maar ik ken mensen die tot de onderbroeken aan toe strijken. En soms ben ik daar wel een beetje jaloers op. Ik heb er niet het geduld voor, maar het is wel heel fijn. Gestreken zaken, die voelen zo lekker. En soms zitten gewoon al die kreukels in de weg en zijn ze lelijk. Maar de strijkplank opzetten, strijkbout warm laten worden, gedoe. Kan dat niet anders? Hoe strijk je de kreukels eruit zonder te strijken? Nou, tips zijn van harte welkom. En we gaan in het volgende uur ook op zoek naar het antwoord op deze prangende kwestie.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
10: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
11: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
12: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucinkeukens.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
14: Mariet Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie. Maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten. Het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3.500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Met hartelijke dank, Mariet. Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Top 3. Met Irene ten Voorde.

0: The Great Pretender uit 1955, origineel van de Platters, maar op het lijf geschreven van Freddie Mercury.
1: De klok op rock.
0: We hebben weer een fijne voor de klok op rock. Nou ja, je moet er een beetje van houden natuurlijk, maar als je dat doet, dan zit je goed. We draaien hem eigenlijk zelden en dat maakt het extra leuk. Ik heb het over Pink Floyd en Run Like Hell. Van het album The Wall, het nummer is onderdeel van het verhaal dat The Wall vertelt over Pink, die zichzelf steeds verder afsluit van de buitenwereld en steeds verder ontspoort. Bij Run Like Hell is hij eigenlijk al wel een stukje onderweg met ontsporen. Run, niet in de zin van een relaxed hardlooprondje, maar maak dat je wegkomt.
1: De klok.

0: The Righteous Brothers op Radio Gelderland. You've lost that loving feeling. Ja, daar gaan we weer. Mijn favoriete momenten van de dag. Nou, ik heb er een heleboel, maar deze zeker ook. Omdat we allerlei praktische zaken bij de kop pakken. Dingen waar heel veel mensen tegenaan lopen. Waarvan je met z'n allen kunt denken, hoe lossen we dat op? Vandaag gaat het over de was strijken. Bente die is hier, onze stagiair. En die is daar lekker in gedoken vandaag. Ben jij een strijker?
1: Nee, ik doe het wel soms eens. Maar het is niet mijn favoriete klusje in het huis.
0: Nee hè? Kan je het?
1: Ja, ja, het gaat me altijd wel goed af.
0: Oké, heb jij het geleerd van iemand?
1: Ja, ik heb het geleerd op mijn vorige stage.
0: Ook, hè? Huh?
1: Ja, nee, daar moesten we soms voor de quiz die we dan speelden, daar van die hele grote doeken om een staantafel heen zetten. Maar die zaten altijd in de kreuk, omdat ze nooit werden goed opgevouwd werden. Dus toen heb ik daar voor het eerst leren strijken en hoe je dat een beetje goed kan doen.
0: Ja, je moet het echt leren, want ik weet, ik heb het van mijn moeder geleerd. Die streek echt alles, hè, tot en met de onderbroek aan toe.
1: Oh, wow.
0: Maar ja, dat is een beetje ouderwets, dat doen we eigenlijk niet meer. Ik heb het wel geleerd, ik kan een overhemd redelijk strijken. Voor de rest

0: vind het verschrikkelijk.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ja, het duurt allemaal heel erg lang. En het is wel fijn als je gestreken spullen aan hebt. Is dat altijd wel heel...
1: Ja.
0: Dat zit heel erg lekker.
1: Zeker.
0: Gestreken beddengoed, zeker.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, vandaag die vraag die we deel opwerpen. Mm-hmm. Welke precies?
1: Hoe kan je kleding strijken zonder dat je een strijkijzer hebt?
0: Ja, dus hoe krijg je het een beetje glad uit de plooi...
1: Ja.
0: Zonder dat je een strijkijzer hebt? Ik heb die vraag al aan de luisteraars voorgelegd.
1: Okay.
0: Gerry die stuurde wel een hele leuke in. Gerry zegt, strijken zonder strijkbout. Ik doe dat allang bij mijn lakens.
1: Mm-hmm.
0: Strijken met de billenbout, zegt ze. Netjes opvouwen, kussen erover, op de stoel leggen... en er een hele avond op tv kijken.
1: Wauw. Okay.
0: En dan is het alles netjes glad.
1: Wat grappig.
0: Ik vond het een briljant idee. En ik denk als je een heel gezin hebt... dan zorg je gewoon dat iedereen zo'n pakketje onder de kont heeft.
1: Mm-hmm.
0: En iedereen lekker zit. Het wordt lekker warm.
1: Wauw, ja.
0: En ik vond het wel echt een hele erg goede tip. Nou,
1: ja, zeker.
0: Jij gaat eens even zoeken naar nog meer tips... naar handige lifehack dingetjes die... strijken een stuk makkelijker maken. En zeker het strijken zonder strijkbout. En als je nog een tip hebt thuis, laat maar horen.

0: Maak van Gelderland alle 1300 goed, komt er weer aan. Maar niet zonder jouw stem. Dus laat weten wat er niet mag ontbreken.
1: Status Quo, dat is je favoriete band. Waarom?
2: Ik ben fan van ze geworden toen ik een LP uit de discotheek leende. Dat is zo'n lekkere muziek. Inmiddels al wel 15 keer naar een concert geweest of zo.
0: Onder de stemmers verloten we 50 ontbijtjes voor het finale weekend van de toplijst.
1: Ga naar alle1300goed.nl en bepaal wat wij draaien.
2: Ja, superleuk.
0: Tot en met 1 oktober kan jij stemmen. En je hoeft er geen 1300 te verzinnen, hè? Dat tellen wij wel op.
2: Hey, dankjewel.

0: Het zijn toch symfonieën die ze maken, hè? Tears for Fears, Advice for the Young at Heart. 3:30. Nou, we gaan maar eens even ons buigen over het fenomeen strijken.
1: Ja.
0: Bente, jij hebt een beetje gezocht. Kun jij eens vertellen waar, want dat heb je ook opgezocht volgens mij, wat het eigenlijk, hoe het eigenlijk komt, dat gekreuk?
2: Ja, zeker. Kreukels ontstaan als je kleding wordt gevouwen of gebogen of platgedrukt. De stof blijft dan in de vorm zitten en waardoor de kreukels in je kleding krijgt.
0: Ja, en het wordt nog erger als je ze in de droger doet.
2: Ja, klopt. Klopt, er wordt het alleen maar erger van. En ja, hoe komt het nou ook dat kleding gekreukt uit de was terugkomt?
0: Ja.
2: Dat komt omdat de kleding door het draaien dus weer ook wordt platgedrukt en weer wordt gevouwen. En of als je de kleding te lang nat in de trommel laat zitten.
0: Oh ja, oké. Okay.
2: Dus
0: snel eruit halen.
2: Ja, precies. Je moet het snel eruit halen. En ja, niet zoveel centrifugeren, de wasmachine.
0: Oh ja. Ja, dat heb ik inderdaad ook wel eens gehoord. Want hoe meer je centrifugeert, hoe gekreukter het er allemaal uitkomt.
2: Ja.
0: Maar goed, dan heb je zo'n ding, heb je geen zin in strijken. Wat kan je dan doen? Daar zijn we ook mee bezig. Thea die zegt, kreukels ga ik altijd te lijf met de plantenspuit. Ik hang spullen op een hangertje te drogen. Ik strijk echt al jaren niet meer. Gaat hartstikke goed met die plantenspuit. En ze zegt ook uit de droger alles strak opvouwen. Dat gaat eigenlijk ook prima. Die plantenspuit, heb jij die gevonden?
2: Zeker. Je hebt dus de anti-kreukspray, wordt die genoemd. En dat is dat je een beetje azijn mengt met water. En die kan je dan op je kleding spuiten.
0: Gewoon ophangen en dan erop spuiten?
2: Ja. Ja.
0: Oké.
2: Okay. Precies.
0: En dan zakken die kreukels eruit?
2: Ja, en dan gaat het weg. En dan gewoon op laten drogen, wel nog laten uithangen. En dan is het weg.
0: Nou, dat tof. Dat is een hele mooie truc. Christy schrijft strijken. Wat is dat strijken? Heb ik nog nooit van gehoord. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. En Heino zegt, ja, de wasstrijken. Ik voorkom dat zoveel mogelijk door vooral t-shirts en truien te dragen.
2: Ah,
0: die hang ik gewoon uit en dan heb ik eigenlijk nergens last van. Ja, natuurlijk kun je natuurlijk ervoor zorgen dat je geen overhemden of blouses koopt. Dan heb je dat probleem ook helemaal niet.
2: Nee.
0: Hey, met de plantenspuit met azijn, wat heb je nog meer gevonden?
2: In de droger kan je ook je kleding strijken, eigenlijk. Door middel van een paar ijsblokjes in de droger te stoppen. Bij de kleding erbij en dan de droger op de hoogste stand te zetten. En dan gaan die ijsblokjes natuurlijk smelten. En dan komt er stoom vrij. En dan door die warme stoom gaan ook de kreukels eruit.
0: Oké. Okay. Dus okay. Ijsblokjes in je wasdroger, je zou er niet aan denken.
2: Nee.
0: Maar het werkt.
2: Ja. Zeker.
0: Als het ware stom je dan inderdaad je kleding. Mm-hmm. Slim.
2: Ja.
0: Nog iets slims?
2: Je kan ook je badkamer als stoomcabine gebruiken. Als je de douche gewoon heel erg lekker warm zet. Als je toch al van plan was om lekker warm te gaan douchen. Kan je ook lekker kleding dichtbij gaan hangen. De kleding mag alleen niet nat worden. Daar moet je wel op letten. Dus niet te dicht bij de douchekop. Maar wederom door de stoom die vrijkomt. Haalt dat ook de kreukels weer uit je kleding.
0: Wij gaan nooit meer strijken, Bente.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, dat strijkijzer blijft in de kast. We proberen met deze trucs dat strijken te voorkomen. Ik ben een stuk wijzer, dankjewel.

0: Muziek van Kadans op Radio Gelderland. En even...
1: 3 voor 3.
0: De laatste 3 platen voordat het 3 uur is. Deze week hebben we de titels met vraagtekens en met uitroeptekens. En vandaag is er weer iets met titels. Een hele simpele, eenzelfde titel is het verband vandaag. Hello zingt Adele zometeen. En hello zeggen de Franse DJ Martin Solveig en Dragonette. Maar zullen we maar eens beginnen met Lionel Richie. Ik stond ooit in zijn publiek op Pinkpop. En daar had iemand een meer dan manshoge opblaastelefoonhoorn bij zich. En Lionel Richie zag dat vanaf het podium. En het hele nummer speelde zich af tussen hem op het podium en die immense telefoon in het publiek. Het was echt hilarisch en geweldig. Hello, is it me you're waiting for?

0: Adele en Hello. Het was haar comeback nadat ze een tijdje stil was geweest. Ben je van Adele, Desiree?
1: Ja, ik vind dat echt heel erg mooi. Ja, ik kan er echt van genieten. Zij heeft zo'n mooie, soulvolle stem, weet je wel. En ook omdat zij niet constant wat uitbrengt, is het dan ook elke keer een beetje een cadeautje wat je dan krijgt. Ja. Weet je wel? Dat vind ik echt, ja, ik vind het prachtig.
0: Ik vind het ook mooi.
1: Ik vind Go Easy On Me vind ik ook prachtig mooi. Ja, ik luister dat vaak in de auto. Echt,
0: nou,
1: heerlijk.
0: Als jij wilt chillen, dan luister jij naar Adele.
1: Zeker.
0: Ja. Hey, wat heb jij gestopt in de wissellijst?
1: Nou, Bob Marley. Want op deze dag in 1980 was het zijn allerlaatste concert. Dat hij gaf, wisten we toen helemaal niet. Maar hij was ziek. Dus toen had niemand een idee die daar in dat publiek stond dat het ook echt de allerlaatste keer was. En ik dacht, dan is het wel mooi om hem te eren vanwege dat allerlaatste concert. Om dan één van de vier liedjes te kiezen die hij toen heeft gespeeld.
0: Ja, ben je van Bob Marley dan?
1: Ja, vind ik ook wel lekker. Ja. Weet je, dat reggae-achtige. Ja, weet je, het is maar net in welke bui je bent.
0: Het is
1: weet je, kijk,
0: zo.
1: Adele is een beetje herfst, kleedje op de bank.
0: Ja.
1: Dat idee met een kopje
0: Bob
1: thee.
0: Marley, dat is
1: en dat het dan regent.
0: Zomers,
1: ja, en Bob Marley is dat je denkt, zomers, lekker naar het strand.
0: Ja, ja. Je kunt met jou alle kanten uit.
1: Absoluut.
0: Dat is fijn, hè? Hey, ik heb nog één hello voor je.
1: Dezelfde
0: titel, beetje andere impact dan de vorige platen. Het is van Martin Solveig. Ik heb geleerd dat je het op die manier uitspreekt.
1: Ja? Martin Solveig.
0: Ja. Martin Solveig, het is een Franse DJ, dus het klinkt heel normaal. De Canadese band Dragonette speelt ook mee. En zij bedoelen hun hello as, hartstikke leuk dat je me aanspreekt hoor, maar trek vooral geen conclusies.
1: Lekker springen is dit.
0: Fijne middag.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
9: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkotsen Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
10: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
11: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
14: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 kilometer per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
16: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
17: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
16: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
18: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
16: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij Knoop het Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
22: Lekker!
21: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
23: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
21: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
24: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
25: Hoe kom je daar nu bij?
24: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
26: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
27: Ernstings Family.
26: Aanbevolen door vrolijke families.
28: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Waar zijn tegenwoordig nou maar eigenlijk de goede power ballads? Want het blaart zo lekker mee. En in de 80's, ja, je werd ermee doodgegooid op de radio. Maar tegenwoordig in 2026, ik hoor het bijna nooit meer. Ik vind het wel jammer, want ik vind het zo lekker. Het heeft echt zo'n lekker gevoel. Zeker als je in de auto zit, dan ga ik altijd even lekker luid meeblaren zonder dat iemand het kan horen. Nou ja, we doen het dan maar met de oudjes, hè. Zoals deze van Starship. Nothing's Gonna Stop Us Now, hoorde je hier in Thuis in Gelderland. En daarmee zeg ik een hele goede middag. Desiree hier, tot 6 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek. En jij mag eerst zeggen welke muziek dat gaat worden. Want hier in de studio hangt de gouden wissellijst. Elke dag hangt daar wat anders in. Soms is het een foto van een artiest. De andere keer van een album. Dan weer een poster van een film. Of dus gewoon een foto van een concert. Dat is vandaag namelijk het geval. Want op deze dag in 1980 vond het laatste concert van Bob Marley plaats. Al moet ik wel zeggen, niemand wist dat toen, hè, in Pittsburgh in Amerika. Het leek gewoon een doodgewoon concert, een uitverkocht concert van de 36-jarige Bob Marley. Maar achter de schermen was eigenlijk al best wel duidelijk dat de kanker zijn lijf overnam. Het zat in zijn hersenen, in zijn longen, in zijn lever. En het ging steeds slechter met Bob Marley. Hij viel af en toe flauw, hij werd steeds vermoeider. Maar zoals je dat wel vaker ziet bij artiesten, die gaan door tot het bittere eind. Dat muziek, dat zit gewoon in hun aderen en dat moet eruit. En ja, deze show op 23 september 1980 was de laatste keer dat hem dat nog lukte. Dat wisten we toen niet, maar later bleek dus dat dit de laatste keer was. En daarom dacht ik, om dat concert te eren, mag je vandaag kiezen uit 4 liedjes die hij daar nog speelde. Jij mag zeggen, welke gaat het worden? Pak die Omroep Gelderland-app erbij. Rechtsbovenin, daar staat App Ons. En dan kan je ons gewoon heel makkelijk whatsappen welk liedje jij wil. Misschien wel deze.
1: 1.
2: Get up, stand up. Stand up for your right.
0: Het allerlaatste liedje dat hij ooit zong live was Get Up, Stand Up. Dat is optie nummer 1.
1: 2.
0: Ook wel lekker. Could You Be Loved speelde die ook tijdens dat concert. Optie nummer 2.
1: 3.
0: Wil je gewoon nog lekker een beetje onderuit zakken? Dan is dit misschien wel een goede optie. No Woman No Cry is optie nummer 3.
1: 4.
2: Die

songs. Of ga je voor het prachtige Redemption Song? Dat is de allerlaatste optie. Laat het me maar weten. Optie 1, 2, 3 of 4. Welke wil je horen van Bob Marley? En je mag me natuurlijk ook altijd mailen. Hè? Doe dat dan via Desiree@gld.nl.

Yazoo, Don't Go hoorde je hier op Radio Gelderland. En ondertussen in de Gouden Wissellijst staat Bob Marley, omdat op deze 23 september 1980 gaf hij zijn allerlaatste concert. Dat wisten we toen nog niet, want we dachten, joh, deze man die gaat nog een hele tijd door. Maar hij was helaas ziek, hij had kanker en het verspreidde door zijn hele lijf heen. En daardoor was het dus ineens het laatste concert van Bob Marley. Ja, ongelooflijk. Hij was nog zo jong, hè? Pas 36. En daarom vroeg ik aan jou, welk liedje van hem mag ik voor je draaien? Het waren meerdere liedjes die hij tijdens die laatste show heeft gespeeld. Nou, dat was eigenlijk al vrij snel duidelijk in de Omroep Gelderland-app. Onder andere Wouter koos ervoor. Jan zag ik ook, had er ook op gestemd. En ook nog Jeroen. En toen dacht ik, nou laten we dan ook die live versie doen uit dat concert dus. Want daar is dus een opname van. Ja, heel bijzonder. Iemand had het opgenomen, ik geloof op een balkon. En daar hebben we dus de muziek van. En dit was dus het allerlaatste liedje wat hij ooit speelde. En laten we dat dan eens even live horen en ons voorstellen hoe dat was om daarbij te zijn. Get Up, Stand Up van Bob Marley.

0: zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
7: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
9: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: www.123gold.de.
12: Isolatiecheck, nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
13: Het is 3:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het is droog en wisselend bewolkt, met het in het oosten van de provincie meer zon dan in het westen. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Doornspijk is een 89-jarige vrouw uit de gemeente Elburg overleden nadat zij dinsdagmiddag op de N310 werd aangereden. De bestuurder, een 36-jarige man uit Apeldoorn, is na verhoor vrijgelaten. Er zijn geen aanwijzingen van alcohol of drugsgebruik. En 14 mensen die vorige week werden aangehouden na de ongeregeldheden rond een protest tegen asielopvang in Opheusden, hebben voor donderdagavond een gebiedsontzegging gekregen. Op die avond vindt er namelijk een gemeenteraad plaats. Burgemeester Jan Kottelenberg wil daarmee voorkomen dat de situatie opnieuw uit de hand loopt. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg voor de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de langste file en die staat op de A2. Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein en Beest heb je 14 minuten vertraging.
14: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
19: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
20: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
19: Uniek slapen, hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
21: Thuis in Gelderland. Deze

0: smaak van Gelderland. Dat is dus ook jouw muzikale smaak. Heb je al laten weten wat er niet mag ontbreken in alle 1300 goed? De hitlijst met de beste hits en mooiste muzikale verrassingen.
1: Dat is James Darren met Goodbye Cruel World. Ken dat liedje? Ja, die hou ik als vrije keus. En zodoende is hij erin gekomen.
0: Tot en met 1 oktober kun jij ook stemmen. Alle 1300goed.nl. Doe nou even.

0: En nog één drumbeat. En dat was dan Talk Talk met Such a Shame hier op Radio Gelderland. Ik wil het even met jou ergens over hebben, over een nieuwsbericht dat sinds maandag in mijn hoofd zit. Omdat ik er zo... Ja, ik werd er zo boos en zo verdrietig van toen ik het las. Ik zal maar gewoon heel eerlijk zeggen dat ik er zelfs om gehuild heb toen ik het heb gelezen. En dat gaat over dat Nederlandse jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Waar 4 jaar geleden nog 59,1% van de middelbare scholieren positief dacht over homoseksualiteit, is dat nu nog maar 36,5%. En dat vond ik zo ongelooflijk weinig. En toen ik het las, ja, het voelde heel eerlijk gezegd als een soort klap in mijn gezicht. Het heeft namelijk bij mij best wel lang geduurd voordat ik uit de kast kwam. Ik was zelf 27. Terwijl ik op mijn 14e voor het eerst een meisje leuk vond op de middelbare school. Dus alleen ja, ik durfde dat niet te zeggen. Ik hield mijn mond erover, want ik vond dat veel te spannend om anders te zijn en om dat toe te geven. En ik zag en ik hoorde ook nergens iemand zoals ik. Ik kon mezelf nergens in herkennen. Niet in boeken, niet op televisie, niet in de muziek en ook niet op straat. En ik kan je vertellen, dat voelt dan behoorlijk alleen als je 14 bent, om jezelf nergens in te herkennen en te denken, oh, misschien ben ik de enige die anders is. En ik was daarom dus zo blij dat dat later ging veranderen, dat je ineens een lesbisch koppel zag in je favoriete serie, of dat die ene zanger dan zong over dat hij verliefd was op een man. En toen dacht ik, wat fijn dat dan in ieder geval voor de generatie na mij, dat het dan beter wordt. Dan was het voor mij misschien even heel klote tijdens middelbare school, maar dan wordt het in ieder geval beter. En dan lees je zo'n onderzoek en dan denk je, het wordt dus helemaal niet beter. Het wordt zelfs juist slechter. En dan ga ik dan die reacties lezen, hè, op dat nieuwsbericht. En dan, nou, dan springt er één reactie, komt eigenlijk elke keer weer terug. Namelijk, ja, dat krijg je als je te zichtbaar bent. En het wordt ook door je strot geduwd, wordt er elke keer gezegd. Terwijl ik dan denk, ja, weet je, die regenboogvlag of dat regenboogzebrapad of koppels van hetzelfde geslacht die hand in hand lopen, die duwen helemaal niks door jouw strot. Ik draag bijvoorbeeld vandaag een regenboogshirt en ik loop regelmatig met mijn vriendin hand in hand. En dat doe ik voor mezelf, omdat ik dat fijn vind. En ik doe het ook voor dat ene meisje van 14 die zich misschien net zo voelt als ik toen voelde, toen ik mezelf nergens herkende. Of misschien doe ik het wel voor die ene man van 50... die zit te twijfelen van, goh, zal ik toch nog toegeven dat ik op mannen val? En ik hoop dan heel erg, hè, dat als zij mij voorbij zien gaan, dat ze dan zien, hé, daar is net zo iemand zoals ik. En dat zij dan weten dat jezelf zijn echt het allerfijnst en het allermooist is. En heel eerlijk, als dat regenboogshirt van mij, of hand in hand lopen met mijn partner, of gewoon mezelf zijn wordt gezien als dat je dan te zichtbaar bent, nou ja, heel eerlijk, het boeit me gewoon niet. Want misschien is die zichtbaarheid voor iemand anders wel dat ene steuntje in de rug wat je nodig hebt om te denken, hé, hey, ik mag ook mezelf zijn. En dat is volgens mij een hele belangrijke boodschap.
1: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League, a preconceived idea of

0: Macklemore zingt Waar ik zo in geloof. Same Love hoor je hier op Radio Gelderland. En dankjewel voor de mooie reacties via de app. Daar doe ik het niet voor, maar het raakt mij wel. Dus dat hoor je misschien nog in mijn stem. Maar we gaan gewoon lekker Memory spelen, want dat doen we altijd hier in Thuis in Gelderland. En dat doen we niet met kaartjes. Nee, we doen het met fragmentjes van hits. En dan is aan jou de vraag, welke twee zijn van dezelfde artiest? Heb je het goed, dan mag je dat doorgeven aan mij. Of nou ja, als je het denkt te weten, mag je dat doorgeven aan mij. En heb je het goed en kom je bij mij in de radio-uitzending, dan win je ons Omroep Gelderland prijzenpakket. En dat zou toch lekker zijn op deze woensdag. Dus ik zou zeggen, let goed op. Er zijn mensen die pakken gewoon nu al pen en papier erbij, weet ik. En die gaan echt meeschrijven van, oh, één is die artiest, twee die. En dan gaan ze zo door. Ik weet dat er ook luisteraars zijn die nemen het op en die gaan het dan nog eens een keertje terugluisteren. Nou ja, dat kan natuurlijk ook een tactiek zijn, hè. Whatever works for you. Ik zou zeggen, ga er goed voor klaarzitten, want ik ga het nu laten horen. En ik laat het echt maar één keer horen. Komt-ie.
1: 1.
2: Her heart is true.
1: 2.
2: As I step down from the train.
1: 4.

0: 6.
1: Nou, zeg het maar. Welke twee zijn van dezelfde artiest? Laat het me weten via de Omroep Gelderland-app. Rechtsbovenin, daar staat App Ons. En dan mag je de nummers aan mij doorgeven. Eerst de Eagles.

0: ID-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost! Autotaalglas.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkels en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: En dan nog een paar korte files in de provincie Gelderland. Die staan op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest heb je 9 minuten vertraging. Dan de A50, Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 10 minuten vertraging. En als laatste de N233 Veenendaal richting Kesteren, tussen Veenendaal en Kesteren 11 minuten vertraging.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
5: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
4: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
5: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
22: Interessant. Wat verdien jij dan?
21: Zo open bedoelen ze vast niet.
23: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
24: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
23: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
25: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
26: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
27: Rustig, adem in,
26: ja, maar
27: uit.
26: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
27: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
28: Thuis in Gelderland. Met deze.

0: Wat een plaat. Ik zat er in ieder geval wel op te wachten. I knew you were waiting for me. Aretha Franklin en George Michael hoorden hier op Radio Gelderland. En dat speel ik deze middag met Francis. Francis, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat was je aan het doen op deze middag?
1: Nou, ik was net begonnen met de badkamer te poetsen.
0: Oh, lekker bezig. Oh, dat is altijd fijn, hè? Als je nog een beetje zo dat huishoudelijk werk kan verdelen.
1: Ja, zeker.
0: Dan gaat hij straks weer in ieder geval blinken. En jij was lekker aan het luisteren naar Radio Gelderland. En jij hoorde deze opgave van Memory voorbij komen. 1. Who heart is true? 2. As I step down from the train. 4.

0: Ja, en Francis, en één artiest zit er twee keer in verstopt. En de vraag aan jou is, welke is dat en welke fragmentjes horen daarbij?
1: Wat denk je? Ik heb zelf de verkeerde ingestuurd, maar nu ik het weer hoor...
0: Ja, je mag nog wisselen, hè? Nu kan het gewoon nog. Ja, weet je, je kan toch soms als je twee keer hoort en je denkt, ja, wacht, even.
1: Ja, ja.
0: Zeg het eens.
1: Ik hoor nu nummer 3 en 6.
0: Nummer 3 en 6. En wie denk je dat het is?
1: Tom Jones.
0: Oké, nou laten we gaan kijken.
2: 3. As I step down
0: from the train. En nummertje?
2: 6.
0: En dat is dan... Ja, dat is hartstikke goed, Francis. Die zoeken we inderdaad. Tom Jones, Green Green Grass of Home was nummertje 3. En natuurlijk de bekende intro van It's Not Unusual.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat betekent dat je meteen gewoon even tijdens de badkamer poetsen. Dat is toch wel weer lekker, hè, Francis? Ook meteen even dat prijzenpakket hebt gewonnen.
1: Nou, dat is zeker leuk.
0: Dan wordt de woensdag toch meteen een stuk gezelliger.
1: Ja, inderdaad.
0: Zullen we dan ook maar meteen lekker gaan draaien, It's Not Unusual? Want dat, ja, dat zingt wel lekker, toch?
1: Ja, dat vind ik zelf ook wel een leuk nummer,
0: Ik denk dat dat best wel lekker poetst. Als ik zit mezelf zo even voor te stellen. Als ik mijn badkamer aan het schrobben ben, zo met zo'n sponsje zo. Ik denk dat het goed gaat op dit liedje.
1: Ja, dan blinkt het helemaal,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, dat wou ik zeggen. Nou, laat het lekker blinken. En dat prijzenpakket, dat komt jouw kant op.
1: Ja, is goed.

0: Joke zegt het ook al via de Omroep Gelderland app. Ah, dit is zo'n lekker liedje. Ella Langley, Choosing Texas, hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Rob van de redactie. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Toch nog even aandacht voor schrijver Sjoerd Kuiper. Die is overleden, was te horen in het NOS-journaal. Zijn uitgever heeft het vandaag bekendgemaakt. Kuiper werd vooral bekend door zijn werk voor kinderen. Schreef ook voor volwassenen. In totaal heeft hij meer dan 80 boeken geschreven. Publiceerde ook scenario's, musicals, gedichten, brieven en liedjes. Groot succes had hij met zijn boek over kleuter Robin. Voor Robin en God kreeg hij in 1996 de Gouden Griffel. Dan kreeg hij meerdere maanden.

0: een zilveren griffel. 2020 alweer zijn 7e exemplaar voor de jeugdroman Bizar. Ook bekend van hem, Het Zakmes. Werd een succesvolle film en tv-serie ook. Hij schreef daar zelf het scenario voor. In het programma Nachtzoen antwoordde Kuiper op de vraag wat hem drijft bij het schrijven.
1: Eigenlijk een ideaal van de wereld iets mooier maken, echt. Dat zit er het diepst achter bij alles wat ik schrijf. Of ik dat nou door een woedeaanval doe, of door een jeugd in een boek zo mooi mogelijk te beschrijven, of een sprookje te schrijven waardoor je op een andere manier naar de werkelijkheid kijkt. Dat zit er altijd achter van, ik heb dat blijkbaar gekregen, die gave om met talen om te gaan, en ook nog eens een keer om terug te kruipen in het kind dat ik was door die ogen naar buiten te kijken. Dat moet ik gebruiken om iets bij te dragen aan de wereld.
0: Sjoerd Kuiper, hij is 74 jaar geworden. Elke week worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weggegooid, omdat er pennen of stiften mee de wasmachine ingaan. RTL Nieuws bericht daarover. In het UMC in Utrecht gaat het om zeker 50 uniformen per week die door die pennen of stiften onder de blauwe vlekken komen te zitten. En ja, dan kan je ze niet meer aan. Wordt van alles aangedaan om wasongelukken met pennen te voorkomen. Zo is er in het ziekenhuis een röntgenapparaat. Het wordt niet ingezet voor patiënten, maar voor de ziekenhuiskleding.
2: Dan kijken wij als het ware door de kleding heen om te kijken of er nog voorwerpen achtergebleven zijn.
3: Zoals een pen.
2: Bijvoorbeeld een pen.
3: Want die worden daarna met de hand eruit gehaald.
2: Onze medewerker hierachter die staat op de lichttafel. Die kan door de kleding heen kijken door het licht wat eronder schijnt. Meer dan 99% van de items kunnen wij op deze manier al detecteren en eruit halen. Maar het kan best zijn dat er een enkele keer een pen tussendoor slipt. En die gaat dan mee in de was.
0: Ja, dus toch 50 uniformen per week in Utrecht alleen al. Het UMC Utrecht doet een dringende, maar simpele oproep aan het personeel. Controleer alsjeblieft even je broek en jaszakken voordat je de boel in de was gooit.
4: Ik vind dit wel heel grappig. Ja, weet je, dit is toch ook heel herkenbaar. Ik bedoel, we laten allemaal wel eens, hoe vaak ik wel niet heb, je denkt, oh shit, zakdoekje erin te laten zitten, weet je wel. En ik snap het ook wel. Je hebt een lange werkdag gehad. Je denkt, hop, uniform uit. En dan dat je dat dan gewoon niet meer checkt in de haast.
0: Nee, in het ziekenhuis zijn het dan pennen. Maar ken je het ook als je papier in je broek...
4: Ja, dat is echt close. Er zit je hele was onder. Dus ja, nee, ik snap het wel. Maar dat ze dan dus zelfs een röntgenapparaat hebben.
0: Ja, dat vind ik ook mooi.
4: Ik vind het is wel weer, het is ook wel weer een mooie oplossing wat dat betreft. Rob, dankjewel en tot zometeen weer.

0: Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar Even Buurten.
1: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl. Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl. Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel Badkamers en Tegels in Assen.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
7: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
8: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: www.123gold.de.
11: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
12: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
13: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
14: Het is 5:02. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond trekken enkele buien van noordwest naar zuidoost over de provincie. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Tijdens de komende jaarwisseling zullen er in de Achterhoek geen vuurwerkontheffingen worden verleend. De gemeenten vinden het niet verantwoord vanwege de beperkte mogelijkheden voor toezicht en de grote veiligheidsrisico's. En Defensie mag doorgaan met de bouw van een radarstation in Herwijnen, ondanks bezwaren van omwonenden en de gemeente. De Raad van State heeft geoordeeld dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid en dat de keuze voor de locatie voldoende is onderbouwd. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de 3 langste files in de provincie. Die staan op de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Twello en afrit Lochem, 20 minuten vertraging. Komt daardoor een defecte bus, de rechte rijstrook is daar dicht. Dan nog de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein en Culemborg, 21 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, de linker rijstrook is daar dicht. En als laatste de N233, Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen heb je 14 minuten vertraging.
15: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
16: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
17: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
16: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieklapen.nl.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
20: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
21: En bedankt, hè.
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Hey, Remon!
24: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Hey, Remon!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
28: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
29: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
30: Thuis in Gelderland.

0: Huey Lewis en de News, The Power of Love, hoorde je. Arnhemmer Hans Hofman die maakt mensen blij en dat doet hij met Playmobil. Hoe leuk is dat? In de etalage van zijn kantoor in de Oranjestraat richt hij regelmatig verschillende diorama's in. Dat zijn dan van die scènes waarin Playmobil en Playmobil-poppetjes de hoofdrol spelen. En daar genieten natuurlijk heel veel kinderen, ouders en ook grootouders van. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Wat is er nu bij jou in de etalage te zien?
1: Het is zoals ook in het artikel staat in de Gelderlander. Daar stond al dat ik het regelmatig thema verander. En vorige week was het nog de zomervakantie. Maar dit weekend is het gewijzigd en het thema is nu dierentuin.
0: Dierentuin, oké. Okay, want ja. Je verandert dus regelmatig de scènes van de Playmobil poppetjes.
1: Ja, zeker 4 keer per jaar. Dat stond ook in de Gelderlander. En vaak ook nog wel even gedeeltelijk nog vaker. Als bijvoorbeeld kerst wordt of Pasen of andere feestmomenten. Dan wordt het ook nog gedeeltelijk vaak aangepast.
0: Dan geeft er nog even een leuke twist aan voor de feestdagen.
1: Precies, precies.
0: En dat trekt dus bekijks, Hans?
1: Ja, het is echt heel veel mensen die langslopen, die kijken en die reageren. Dat is echt, wat jij ook zegt, kleine kinderen vinden het leuk, maar ook de ouders en ook zelfs oudere mensen, die zijn ook enthousiast.
0: Nou, wat ontzettend leuk. En hoe ben je er eigenlijk zo op gekomen om dat te doen, om die scènes van Playmobil in je etalage te zetten?
1: Nou, het was eigenlijk, ik heb natuurlijk een bureau met stedenbouw en landschapsarchitectuur. Maar het is een oud winkelpand, is het geweest. Er zit een etalage. Ik ben begonnen toen het bureau hier kwam met in die etalage dingen te zetten die met de stedenbouw en het landschap te maken hadden. Eerst waren dat andere dingen, woningjes en nog wat dingen. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga maar even mijn oude Playmobil gebruiken, want dat had ik nog uit mijn jeugd. En dat waren ook bijvoorbeeld woningen en bomen en andere dingen die met stedenbouw en landschap te maken hadden. Dus daar ben ik toen met dat eerste begonnen wat ik nog had.
0: En dan ben je steeds meer gaan uitbreiden eigenlijk.
1: Nou ja, en toen reageerden de mensen al zo enthousiast op dat eerste. Toen heb ik het toch een beetje uitgebreid en wat aangepast. Maar daarna dacht ik, die mensen zijn zo enthousiast. Ik ga toch ook wel wat ruimer dan alleen maar het vakgebied. Dus,
0: En voor je het weet heb je een hele etalage vol met Playmobil, die dus elke keer een ander thema heeft. Net dus de zomervakantie, nu dus de dierentuin. En dat kunnen we dus bij jou bekijken in de Oranjestraat in Arnhem. Dus als we daar langskomen, kunnen we het daar bekijken.
1: Exact.
0: Wat leuk. Nou, we gaan langslopen en dan gaan we die Playmobil-scènes in de etalage bekijken. Blijf vooral lekker zo doorgaan, Hans. We zijn heel benieuwd naar de kerstscène die dan binnenkort ook weer komt over een paar maandjes.
1: Ja, precies. Die gaat zeker wel komen,
0: Hartstikke leuk. Hans, dankjewel, hè.
1: Ja, superleuk. Nou, goed je gesproken hebben. Fijne avond. Dag.

0: Suzanne en Freek met Droom en Kleur hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het weerbericht is Wouter van Weerplaza. Wouter, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, hoe gaat het weer eruit zien, in ieder geval vanavond nog en morgen?
1: Nou, eigenlijk heel mooi. Vandaag scheen de zon flink. Het is uiteindelijk ruim 20 graden geworden. Dat is het nu nog steeds trouwens. En ja, vanuit het westen trekt opnieuw een gebied met brede opklaringen de komende uren over. Daarachter neemt de bewolking tijdelijk toe. Krijgt vooral het noorden van Nederland met wat buien te maken. En het is niet uitgesloten dat vanavond, later vanavond, vannacht, het noorden van Gelderland ook een enkele bui daarvan meepikt. Maar zal weinig voorstellen. En vannacht wordt het alweer overal droog. Met brede opklaringen en temperaturen van een graad of 8.
0: Nou, eigenlijk niets mis mee.
1: Nee.
0: Nee, en zag ik het nou goed dat het volgende week ineens gewoon weer... Nou, ik dacht geloof ik wel 25 graden weer een keer kan worden. Of heb ik dat nou even verkeerd gezien?
1: Nee, dat heb je heel goed gezien. Dat kan zomaar. Tot en met zaterdag hebben we nog te maken met een wind vanaf zee. Dat betekent dat de temperatuur tussen de 20 en 22 graden ligt. Is natuurlijk ook al heel aangenaam, zeker voor deze tijd van het jaar. Maar daarna gaat de wind wat meer naar het zuiden draaien en komt er nog wat warmere lucht onze kant op. En dan zou het begin volgende week inderdaad 25 graden of misschien zelfs wel iets hoger nog kunnen worden, ja. Oh. Met ook dan veel zonneschijn.
0: Nou, dit is een nazomer van Heb ik jou daar.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is alleen maar lekker. Nou, dan gaan we ons daar in ieder geval even op verheugen. Dankjewel, Wouter.
1: Ja, graag gedaan.
0: Doeg.
1: Doei.

0: Ook voor een fijne relaxfauteuil ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
1: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
3: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook kregen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan nog de files in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de drie langste van de ANWB. Die staan op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg heb je 43 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, de weg staat inmiddels wel weer vrij. Dan de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 14 minuten vertraging. En als laatste de N233, Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen, 15 minuten vertraging.
13: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
14: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Voorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers.
15: Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
16: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
17: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentustegelsenvloeren.nl.
18: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
19: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
20: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
21: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
19: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
21: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
22: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
26: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
25: En bedankt, hè?
27: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
28: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
29: Zeg het!
28: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
30: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Denise Williams, let's hear it for the boy. En wij laten ons horen voor Rob van de redactie. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag, het Gelders nieuws vandaag. 14 mensen die vorige week werden aangehouden na de ongeregeldheden rond een protest tegen de asielopvang in Ophuizen, die mogen morgenavond niet in het centrum van het dorp komen. De burgemeester heeft zijn gebiedsontzegging opgelegd. Morgenavond vergadert de gemeenteraad in Ophuizen weer. Asielopvang die wordt dan niet besproken. Maar op sociale media gaan wel oproepen rondom naar Ophuizen te komen voor een demonstratie. Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag ging het helemaal mis. Toen liep een demonstratie buiten uit op ernstige ongeregeldheden. Demonstranten staken toen zwaar vuurwerk af. Ze vernielden ramen van het gemeentehuis en lieten ook een rookbom afgaan. Politie en mobiele eenheid grepen toen in om de openbare orde te herstellen. Het was slecht nieuws voor de bewoners van Herwijnen vandaag. Defensie mag doorgaan met de bouw van een militair radarstation bij die plaats. De Raad van State heeft de bezwaren verworpen van enkele inwoners, de gemeenteraad en het college van BMW van de gemeente West-Betuwe. En ze vrezen daar geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling van het radarstation. De bewoners en ook de gemeente hebben zich jaren verzet tegen de komst van die nieuwe radar op de plek waar vroeger ook een radar stond van de luchtverkeersleiding. En volgens Defensie is Herwijnen in Nederland de meest geschikte locatie voor die radar. En het water in de rivieren, ja, dat staat al weken recordlaag. Toch werd er vandaag op meerdere plekken in Gelderland geoefend met een scenario waarin juist het hoogwater voor problemen zorgt. In Arnhem kregen vrijwilligers van het Rode Kruis instructies over hoe je met zandzakken een dijk versterkt. Coördinator dijkbewaking Jan Pul van Waterschap Rivierenland legt het uit.
2: Het komt er dus eigenlijk op neer dat je de zandzak eigenlijk gewoon goed neerlegt. Het is vrij handzaam, maar je moet eigenlijk gewoon zorgen dat ze goed aansluiten. Dat je, wij zeggen altijd kont over strik, een zandzak heeft een strik. Dat je hem eigenlijk dusdanig robuust maakt, het stukje dijk wat we hier aan het maken zijn, dat het functioneel is. En dat hij eigenlijk ook het water wat er tegenaan komt te staan zou kunnen keren.
1: Ja, deze reep heb je opgelet. Hoe leg je die zandzakken neer?
0: Nou, dit is, mij moet je het even niet vragen. Aan mij, als ik het moet gaan doen, dan zijn we gewoon overstroomd, ben ik bang.
1: Kont overstrikken en dan robuust neerleggen. Daar komt het op neer.
0: Nou, kijk eens aan. Rob, dank je wel.

0: van Bruno Mars. Met Risk It All hoorde hier op Radio Gelderland. En jawel, er is weer nieuws. Ja, de tune is wel goed. Dat kunnen we in ieder geval wel zeggen. Ja. Maar daar houdt het dan ook wel een beetje bij op, vind ik persoonlijk.
1: Er is weer nieuws over het Eurovisie Songfestival. Nederland doet na een jaar afwezigheid toch weer mee. Avro Tros die trok zich vorige maand nog terug als verantwoordelijk omroep. Omdat Israël ook meedoet. Verwees daarbij naar het ernstig humanitaire leed in Gaza en de voortdurende aanval op de persvrijheid. Nu heeft de NPO besloten dat het een gezamenlijk project van de publieke omroepen wordt, gecoördineerd door de NPO. Een team vanuit die NPO gaat dus ook een artiest zoeken en begeleiden. De uitzending die wordt dan weer gedaan door de NOS. Het is allemaal een beetje ingewikkeld, maar die zegt dat het past bij de wettelijke taak van de NOS om verslag te doen van grote internationale evenementen. Het is wel de grote vraag wie er gaat deelnemen namens Nederland. Dat wordt later bekendgemaakt.
0: En wie wil er nog, is denk ik de vraag. Ja. Welke artiest riskeert het?
1: Enigszins controversieel kan je het wel noemen. Het Eurovisie Songfestival wordt half mei gehouden al in Bulgarije. En onze laatste inzending, nou toch nog even naar terug, dat was deze.
0: Ja, ik vond dat wel een goed liedje.
1: Ja?
0: Ja, ik vind het wel lekker. Het is wel catchy.
1: Weet je nog waar die eindigde, op welke plek?
0: Nee, dat volgens mij niet per se heel hoog, terwijl ik het zelf best wel goed vond. Ja, ik denk, ik gokte 18?
1: Nee, het was dan wel hoger. Oh. Hij ligt uiteindelijk op de 12e plek.
0: Oh,
1: en
0: nou nee,
1: in de finale gekomen natuurlijk, hè. Dat is ook al.
0: Dat is al heel wat tegenwoordig.
1: Ja. Dan gaan we nog even naar Brabant. Er was onrust in het Brabantse Oosterwijk vanmorgen. Want daar was een zware gaslucht te ruiken door dat hele dorp heen. Brandweer was de hele ochtend op zoek naar de oorzaak. En Omroep Brabant berichtte erover.
2: Wat rook u vanmorgen?
3: Gas.
2: Gas?
4: Ik ruik niks. Nee.
2: Ik rook gas.
5: Ja. Oosterwijk was in rep en roer. Bewoners roken op allerlei plekken in het dorp een sterke gaslucht.
2: Hier waar ik nu sta ruik je bijvoorbeeld niks. Maar als ik een paar stappen naar achteren zet, hier ruik ik een hele sterke gaslucht. Alsof ik met mijn neus boven het gasfornuis hang.
3: Het is wel een beetje angstaanjagend.
2: De brandweer en ook Enexis zijn op zoek waar die lucht vandaan komt. De brandweer krijgt het niet gevonden, mevrouw.
4: Dat is heel erg. Ja. Maar ik ruik niks.
3: Niks gevonden. Dat is wel heel raar.
6: Nou, dat klopt dus niet.
4: Ze zullen het wel oplossen.
1: Ja, het werd opgelost. Er kwam een wonderlijke ontknoping, want die geur bleek veroorzaakt te zijn door de brandweer zelf. Hoe zat het? Ze hebben in de kazerne potjes met gasgeur die ze gebruiken bij een oefening. Nou, een medewerker dacht dat een van die potjes leeg was, had hem in de afvalcontainer gegooid. Die container was geleegd door een vuilniswagen. Daarbij was een potje gesneuveld, waardoor de rijdende vuilniswagen de geur

0: door het hele dorp heeft verspreid. Ja, die vuilnisophalers die roken ook wel wat, maar dachten dat het een probleem was met de vuilniswagen, want dat ding reed op gas. Nou ja, uiteindelijk bleek er dus geen gas te zijn, maar alleen gasgeur van de brandweer uit een potje. Die gaslucht daar, die kan nog lang blijven hangen, trekt maar heel langzaam weg. Maar er is dus geen enkel gevaar.
1: Het is een beetje alsof je zoekt naar je telefoon terwijl je hem in je hand hebt. Dat is een beetje het geval.
0: Bril bovenop je hoofd.

halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 's avonds. Punk op Radio Gelderland.

0: Hastings Family weet precies wat wij leuk vinden.
1: Hoe kom je daar nu bij?
0: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
2: Mode voor het hele gezin bij Hastings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Hastings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
3: Hastings Family.
2: Aanbevolen door vrolijke families.
4: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
4: Zitcomfort met filialen in Elst, Bennekom, Barneveld, Apeldoorn en Zeist.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkerts en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
10: Het is 6:03. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanavond trekken enkele buien van noordwest naar zuidwest over de provincie. Maar vannacht is het weer droog en zakt het kwik naar 8 tot 10 graden. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Het landgoed in Gorssel van vastgoedondernemer Henny van der Most, bekend van onder andere zijn pretpark Speelstad Oranje, gaat onder de hamer. Van der Most zit in financiële problemen, maar probeerde de veiling donderdag via de rechter tegen te houden. Alleen werd hij in het ongelijk gesteld en dus staat de veiling van landgoed De Haar in Gorssel gepland voor vrijdag 2 oktober. En wielrenner Ryan Gal uit Neede is in Montreal wereldkampioen tijdrijden bij de belofte geworden. Hij werd woensdagochtend feestelijk onthaald door zijn familie in Nederland. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de files in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de langste en die staan op de A2. Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michiels-Gestel en Waardenburg heb je 17 minuten vertraging. Dan nog een keertje de A2. Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 33 minuten vertraging. En als laatste de N785. Velp richting Arnhem. Tussen afrit Terlet en de aansluiting met de N224. 14 minuten vertraging.
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
11: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
15: Interessant. Wat verdien jij dan?
14: Zo open bedoelen ze vast niet.
16: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn.
3: Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
22: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
21: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
22: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Thuis in Gelderland. Desiree.

0: YouTube Pride in the name of love hoorde hier bij Radio Gelderland. Vrouwenkoor Combrio en het Ettens Mannenkoor gaan 19 december een kerstconcert geven samen in de Martinuskerk in Etten in de Achterhoek. En het leuke is, jij kan meedoen. Want heel vaak horen die leden van het koor van, ja, nou, het lijkt me misschien best wel een keertje leuk om te gaan zingen. Maar heel veel mensen durven dan toch die eerste stap niet te zetten. Vandaar dus dit initiatief. En Niels Berendsen, jij bent van het Ettens Mannenkoor. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, hebben jullie eigenlijk gewoon stiekem heel weinig leden dat jullie dit initiatief hebben? Of is er toch een andere reden?
1: Nee, in principe, er mogen altijd zangers bij. Maar wat we eigenlijk willen is dat iedereen het plezier van zingen laat ervaren van A tot Z. Dus het is altijd heel fijn als zangers erbij komen. En ook bij het vrouwenkoor. Natuurlijk, graag zelfs.
0: Maar het is ook eigenlijk dat je zegt van, nou, als het gewoon een keertje een kort projectje is, dus eigenlijk een soort gastzanger ben je dan, gewoon voor de kerst. En als je daarna wil stoppen, mag het ook.
1: Dat klopt, ja.
0: Wat leuk.
1: Dat mag ook, ja.
0: En hoe gaat dat dan? Dus stel dat ik me nou aanmeld. Ik denk, ja, leuk, ik ga meezingen met kerst. Wat moet ik dan verwachten?
1: Nou, dan kom je volgende week zaterdag om 1 uur. Kom je naar Etten, naar de Martinuskerk, de voormalige Martinuskerk. Dan word je opgevangen en dan leiden we even rond. En dan gaan we aan de slag met, dan gaat onze dirigent Nick Moritz, die gaat met oefening je toonhoogte bepalen. Heb je een hoge stem, zit je bij de tenoren of een lagere stem bij de bassen. En dan gaan we samen een aantal kerstnummers instuderen die zij ook mee kunnen zingen dan met het kerstconcert, 2 kerstconcerten, 1 middags en 1 avonds op 19 december. En je blijft gewoon eigenlijk iedere maandagavond komen. En voor de dames de woensdagavond en repeteer je gewoon met ons mee. En zo leer je of ervaar je hoe het binnen onze koren aan toe gaat.
0: En is dat echt een soort auditie of is het gewoon zo van, nou, kan ik ook afgewezen worden als ze zeggen, nou, God Jezus, je kan echt geen toon houden?
1: Nou, in eerste instantie niet, want je zit in het koor en er zijn geen 1-op-1 stemtesten. Natuurlijk gaan we wel, op het moment dat je volgend jaar zegt van ik blijf, ik vind het echt heel erg leuk, gaan we wel even kijken van joh,
0: inderdaad. Voeg je ook wel toe, ja.
1: Ja, dat is wel, want je merkt ook met name wel bij echt oudere mensen, dat de stemkwaliteit achteruit gaat en het onthouden ook wel steeds iets ingewikkelder wordt.
0: Ja, ik snap het. En wat gaan jullie eigenlijk zingen tijdens dat kerstconcert? Moet ik dan echt denken aan Ave Maria of wordt het meer All I Want for Christmas?
1: We gaan 3 nummers instuderen. Pacem, Christmas Lullaby van Rutte. Dat is een hele lief kerstliedje. En Joy to the World, die we volgens mij ook allemaal wel kennen. Dat best wel bombastische nummer wat we dan met de beide koren samen gaan zingen in de kerk.
0: Nou, wat leuk. En het is dus eigenlijk, kan je dan volgende week zaterdag kan je langskomen in Etten. En dan kan je eigenlijk eens even kijken van, goh, hoe gaat het eraan toe? En dan vervolgens kan je dus meedoen tot aan kerst. En als je het leuk vindt, blijf je hangen. Als je het niet leuk vindt, was het gewoon even een leuk uitstapje.
1: Juist, ja, zo is het.
0: Nou,
1: ja,
0: wat top.
1: Weet je, muziek is eigenlijk net als sporten gewoon ontzettend goed en belangrijk voor een mens. En of het nou zingen is of muziek maken, het is gewoon ontzettend, ontzettend goed voor je. En dus ook daarom alleen al, het levert je sociale contacten op. Het is gezond voor je. Je maakt je eigen drugs aan in je lijf, gratis, zonder bijwerking. Wat wil je nog meer? Dus het is natuurlijk een buitenkantje.
0: Gratis drugs in Etten eigenlijk. Dat is de headline die we gaan gebruiken. Dat is het bij deze. Als je een keertje lekker wil meezingen in een koor, dan is dit je kans. En dan kan je dus meedoen met het kerstconcert. Niels Berendsen van het Ettens Mannenkoor, dankjewel.
1: Dankjewel, fijne avond.

Jennifer Lopez, If You Had My Love. En het is inmiddels tijd voor het laatste liedje hier in Thuis in Gelderland. En die komt uit altijd uit onze alle 1300 goedlijst. En daar kan je dus inmiddels voor stemmen, hè? Doe dat vooral via radiogelderland.nl. We zijn heel benieuwd, wat zijn jouw favoriete liedjes? En dan kan je tussen 9 en 18 oktober horen of jouw favoriete liedjes erin staan in die alle 1300 goedlijst. Nou, elke dag laten we alvast een liedje horen uit de lijst van afgelopen jaren. Zie het als een soort voorpret of misschien wel hele mooie steminspiratie. En vandaag is dat het liedje Hey Tonight van Creedence Clearwater Revival. Kwam uit in 1971 en het is de laatste single die Creedence uitbracht, waarin dus de originele setting van de band nog te horen is. Want ondanks dat het allemaal hartstikke goed lijkt te gaan binnen de band, is er steeds meer mot tussen die twee broers, John en Tom Fogerty. Tom die vindt namelijk dat John veel te veel bepaalt binnen de band en dat volgens hem andere bandleden dus helemaal niks te zeggen hebben. En hij is er klaar mee. Dus op een gegeven moment denkt hij, weet je wat, zoek het lekker uit. Ik verlaat gewoon de band. Nou, grappig genoeg geeft John dan de andere bandleden wel meer de ruimte om mee te schrijven met de liedjes en dus te beslissen over de muziek. Nou, samen maken ze dan met z'n drieën nog één album en dan valt het doek toch echt definitief voor Creedence Clearwater Revival. Maar dit liedje wat ik dus nu voor je ga draaien, dat is het laatste liedje van de band zoals we hem ooit leerden kennen. En dat is Hey Tonight.

0: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
1: Lekker!
0: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.

0: voordelig voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden, in het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.
11: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
10: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
12: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
13: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
17: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
18: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
19: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
20: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar Even Buurten.
1: Alleen het beste van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
2: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
1: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
3: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of je die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
1: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer, in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: smaak van Gelderland, dat is dus ook jouw muzikale smaak. Heb je al laten weten wat er niet mag ontbreken in alle 1300 goed? De hitlijst met de beste hits en mooiste muzikale verrassingen.
1: Dat is James Darren met Goodbye Cruel World. Ken dat liedje? Ja, die hou ik als vrije keus. En zodoende is hij erin gekomen.
0: Tot en met 1 oktober kun jij ook stemmen. Alle 1300goed.nl. Doe nou even.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029... Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
2: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog, in het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: bijna zover. De hitlijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed komt er weer aan, maar niet zonder jouw stem.
1: Dus ga snel naar alle1300goed.nl.
2: Hi, 25 nummers van ABBA, ben je fan of zo?
3: Jazeker, ik heb vroeger al die singles en LP's. Maar ja, er kwam een CD en tekst van me weggedaan.
0: Je hebt nog tot en met 1 oktober. En wie weet win je ook nog een ontbijtarrangement voor 2. Alle1300goed.nl. Dankjewel.
3: Ja, fijne dag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 's avonds. Punk op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht morgen wie het dorp in wil. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te houden om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies nu al niet op. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt een meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Voormalig Hollywood-producent Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor een zedenzaak. Hij kreeg 15 jaar voor het aanranden van een voormalige productieassistente. Weinstein dwong haar 20 jaar geleden tot seks. Hij werd er al eerder voor veroordeeld, maar die straf verviel in hoger beroep, waarna de zaak opnieuw voor een jury kwam. Weinstein is door meer dan 80 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Hun onthullingen kwamen bekend te staan als de MeToo-beweging. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om die olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft buien. Vannacht wordt het dan droog en zijn er opklaringen bij 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts wat stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
2: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
4: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
6: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Steen. Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Als student zat ik in Maastricht in een vergaderzaal toen een Limburgse bekende binnenkwam. Die sprak dialect tegen mij en ik praatte plat terug. Waarop een man in de zaal zich naar mij keerde met een gezicht alsof hij in een hondendrol stapte en zei: ik heb nog nooit een vrouw zo snel lelijk zien worden. Goedenavond en welkom bij het Oog op woensdag. 35 jaar later hoeven dialectsprekers zich niet meer voor hun taal te schamen. Lokale talen als het Limburg zijn weer helemaal hip. En wat doet een dialect met een streek en zijn bewoners? Vandaag verscheen de Atlas van het dialect. En daarom praten we met drie zangers die zingen in hun moederstaal. Met Oosterling Remco Keizer, de Brabander Gerard van Maasakkers en uit Limburg Suzanne Zegers. En we draaien hun dialectliedjes. Ondanks al het omineuze wereldnieuws draait de Nederlandse economie kalmpjes door. Arjo Klamer legt uit waarom een dip nog even uitblijft. En premier Jette bezocht vandaag de Stonewall Inn in New York, een monument van een homobar, omdat daar in de jaren 80 de homo-emancipatie begon. Oud-Amerika-correspondent Max Westerman maakte het van dichtbij mee. Als het konijn uit de hoed komt, zegt de goochelaar abracadabra. En die magische spreuk heeft een net zo geheimzinnige herkomst. Om 11:55 hoort u waar ze vandaan komt. Eerst het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 23 september.
4: The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else.
2: President Zelensky haalde in zijn speech bij de VN hard uit naar Poetin.
4: After all of this, can you even imagine him without war? He is patient zero.
2: Hij noemde Poetin de bron die het oorlogsvirus verspreidt.
4: And wherever it spreads, it brings only pain, instability, new risks and of course new crisis.
2: Hij moet volgens Zelensky gestopt worden.
4: That is why patient zero must be stopped. He must be denied the space to act and the space to spread this evil further.
2: En daarom roept iedereen op om te stoppen handel te drijven met de Russen.
4: When someone gives Russia more money through trade, they give this war more time.
2: 3 maanden na de aanrijding in Vogelwaarde, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, stond de verdachte voor de rechter.
5: De rechtbank schorste voorlopige hechtenis met ingang van morgen 11 uur.
2: De 20-jarige verdachte komt onder strikte voorwaarden vrij.
5: Geen strafbare feiten plegen, gehoor geven aan iedere oproep van politie en justitie, de meldplicht, volgen van behandeling, meewerken aan middelencontrole.
2: Hij reed volgens het OM 130, waar hij 80 mocht. Dat hij nu niet de cel in hoeft te blijven zorgde voor veel emotie bij de nabestaanden. Tijdens de inleidende zitting was de verdachte erg stil, maar via een brief heeft hij geprobeerd uitdrukking te geven aan zijn emoties.
6: Cliënt is dag en nacht met het ongeval bezig en cliënt voelt zich enorm schuldig.
2: Het is nu zeker.
7: We gaan naar het Songfestival.
2: De EBU is zeer content met het besluit.
8: Waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk.
2: Nederland deed net zoals 4 andere landen vorig jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Avro Tros trok zich vorige maand als omroep volledig terug.
9: Het is nu een podium van verdeeldheid. Het is niet meer het neutrale karakter wat het Songfestival had. En daar willen wij dan niet aan deelnemen.
2: Geen enkele omroep meldde zich voor de rol als organisator. De NPO willen daarom een gezamenlijk project van maken.
10: In een wereld waar veel speelt, waar veel brandhaarden zijn, waar veel ook de meningen over verschillen, waar polarisatie is, dat kun je ook onderdeel maken juist van een festival waar verbinding over de as van de muziek de hoofdmoot is.
2: De reacties op de deelname zijn verdeeld. Opiniemaker Victor Vlam was vorig jaar kritisch op de boycott, maar zegt nu in Nieuws van de Dag heel blij te zijn met de deelname, maar hij gaat niet kijken. Thomas van Groningen confronteerde hem daarmee.
7: Je hebt zo lopen lobbyen overal en de Avro Tros moet zich schamen. Er zijn antisemieten geroepen en nu...
11: Maar ik ga niet kijken. Oh.
2: Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was vooral bekend van zijn jeugdboeken, waar hij grote prijzen voor won. De verfilming van Het Zakmes won zelfs de allergrootste prijs, een Emmy.
11: The winner is the penknife.
2: Kuiper schreef niet alleen jeugdliteratuur, maar ook gedichten, waaronder De Rest van Mijn Tijd.
12: Is sterven niets doen? Ik dacht het niet. Je wordt geboren, niet gestorven. Sterven doe je zelf. Een regendans. Ik heb het nu zo vaak gezien dat ik al bijna weet hoe het moet.
13: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Volgens Belgische media wordt het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 gereden in India. De verwachting is dat de Internationale Wielerunie dat over enkele uren bekend gaat maken. In januari werd al een wielerronde in India gereden, de Pune Grand Tour. En diplomaat Rick Noble, hij was landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in New Delhi, is ook wielrenner bij dat Universe Cycling Team en reed mee in Pune, waar vermoedelijk ook het WK gaat plaatsvinden. Goedenavond, Rick.
14: Goedenavond.
2: Ja, wielrennen is geen grote sport in India. Waarom wil het land het WK zo graag binnenhalen?
14: Ja, dat is een goede vraag. Het is inderdaad geen grote sport. Toen ik wedstrijden reed in India, was het nog op de openbare weg. Ik weet nog dat ik een wedstrijd reed op de finish werd ingehaald door een vrachtwagen. Dat was voor de Pune Grand Tour. India werkt dan wereldwijde prestige en sport hoort daarbij. Ze willen groot worden in andere sporten naast de sport cricket die het grootst is. En nu zijn ze dus ook uitgekomen bij het wielrennen.
2: Ja, je zei al, je reed die ronde in Pune. Was daar toen veel belangstelling voor van de Indiase bevolking?
14: Het was ongekend hoeveel belangstelling er was voor de Pune Grand Tour. Volgens schattingen van de organisatie, en ik weet niet of we die serieus moeten nemen, waren er 500.000 mensen bij de laatste etappe in Pune. Dus het stond vol langs de kant van de wedstrijd elke dag.
2: Ja, ja, je kent India. Hè? Kan India wel zo'n groot internationaal evenement aan? Het staat niet echt bekend als een fietsvriendelijk land natuurlijk, met al dat verkeer en, zoals je ook zei, overal die vrachtwagens.
14: Ja, ik snap dat beeld van India. Tegelijkertijd, India is ook een land dat we niet goed kennen als Nederland of als Europa. Maar ik ken India als een land als het haar zinnen zet op iets, een groot evenement, dan gaat het hoe dan ook gebeuren. En op een manier zoals alleen India dat kan. Dus om een beeld te schetsen, voor de Pune Grand Tour werd 450 kilometer aan nieuw asfalt aangelegd, alleen voor de wedstrijd. Alle drempels werden eruit gehaald. En men wilde er absoluut zeker van zijn dat er dat het parcours vrij was. Dus ik ben er vrij zeker van dat ze dit evenement feilloos kunnen organiseren.
2: Okay, dankjewel, Rick Noble. De krant van morgen die is gelezen door Michiel van der Velden.
15: De Telegraaf schrijft dat de ergste incidenten in de asielopvang al meer dan een jaar niet openbaar worden gemaakt in een lijst, terwijl dat wel zou moeten. Het ministerie van Asiel zegt dat het geen onwil is, maar dat het komt door capaciteitsgebrek.
2: Het niet noemen van incidenten bij het COA en de IND ligt gevoelig. In 2019 moest staatssecretaris Harbers nog opstappen omdat hij zware incidenten had weggemoffeld. In de jaren die volgden moest alles transparanter worden. Nog voor het eind van het jaar moet er een lijst liggen, hoopt het ministerie.
15: Moeten we ons drinkwater thuis gaan filteren op PFAS, vraagt Trouw zich af. Nee, zeggen deskundigen. Zo'n filter is een heel gedoe en het werkt maar kort. En daarna wordt het vanwege de groei van bacteriën zelfs gevaarlijk. Eerder deze week bleek uit onderzoek dat in delen van het land meer PFAS in het drinkwater zitten dan volgens het RIVM gezond is.
2: Je kunt dat maar op één manier oplossen en dat is een totaalverbod op PFAS, zegt een deskundige. Tot die tijd kun je het kraanwater gewoon blijven drinken, zegt een ander. Die chemische stoffen krijg je ook op genoeg andere manieren binnen.
15: Binnen de kerk gaat het te weinig over geld, schrijft het Nederlands Dagblad. Een nieuwe handleiding moet uitkomst bieden. Veel kerkgangers bemoeien zich niet met de geldstromen binnen een kerk, omdat dat is ondergebracht bij slechts een paar mensen.
2: Voor gemeenteleden is het lastig om het gesprek daarover te starten. Het klinkt al snel alsof de ander het werk niet goed doet, maar toch is het volgens de schrijvers een relevant onderwerp. Als je kerk blijkt te beleggen in een fonds dat investeert in slavernij of wapens, strookt dat niet met naastenliefde en zorg voor de wereld.
15: De Volkskrant was in Gouda, waar geprobeerd wordt om woningnood en eenzaamheid bij jongeren in één klap op te lossen. In een wooncomplex zitten betaalbare studio's met gezamenlijke ruimtes om te studeren, te kletsen of films te kijken.
2: Het idee komt van een vastgoedondernemer die geraakt werd door verhalen van jongeren die geen huis konden vinden. De bewoners mochten zelf meedenken over de inrichting. Een fitnessruimte vonden ze niet nodig, want er zit een sportschool in de buurt, maar aan een studiezaal was wel behoefte.
15: De jongeren zijn enthousiast. Ze zijn al een boekenclub, een kookclub en een hardloopgroep begonnen. Door de week is er een professionele schoonmaak, dus een rommeltje wordt het niet. Meestal dan, geven ze eerlijk toe. Want na een feestje kan het er soms toch uitzien als een studentenhuis.
13: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Ik heb hier...

0: Dragen was dat van Gerard van Maasakkers. Door alle oorlogen en andere crisis in de wereld zou je denken dat ook de Nederlandse economie daar last van heeft. Maar die is in het tweede kwartaal van dit jaar juist gegroeid. Consumenten en ondernemers zijn er gemiddeld op vooruit gegaan. Huishoudens hebben meer te besteden. Nou, dit vraagt om uitleg. Goedenavond, Arjo Klamer, emeritus hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit. Is dit bericht voor u als econoom verrassend?
1: Nou, het is opvallend positief. Althans, ja. Dat is uiterlijke schijn, moet ik dan wel direct toevoegen.
0: Want schijn? Want
1: we kijken naar cijfers als economische groei. Nou, dat is 1,2%, dat is oké. Inflatie is iets wat hoog. Werkloosheid blijft 4%. Dat zijn allemaal best goede cijfers. Inderdaad, wel verrassend. Aandelenmarkt gaat omhoog. En dan zou je zeggen, met alles wat u zei, de oorlogen en alle onrust, politieke onrust, ja. Amerikaans beleid.
0: Straat van Hormuz, noem maar op.
1: Dat gaat allemaal niet de goede kant op, zou je zeggen. En dus op zich is dan, deze signalen zijn positief. Maar
0: hoe verklaart u ze?
1: Nou, dat komt vooral doordat de consumenten geld uitgeven en de overheid. Defensieuitgaven, zorg natuurlijk, maar de overheid geeft ook aan, export valt weer wat tegen, maar het zit vooral in de bestedingen. Dus mensen gaan wel naar de winkel en geven wel hun geld uit. Lonen zijn natuurlijk wat gestegen, dus er ook wat meer te besteden. Dat blijkt ook wel, de koopkracht houdt goed stand. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste verklaring. Maar er is altijd een maar. Er zit altijd een ander onder gas. Vervelend van mijn vak, economen, dat je altijd wat dieper kijkt. En dat je toch wel ontwikkelingen ziet die zorgwekkend zijn. Het is natuurlijk zo dat we hebben een problemen met energie, elektriciteit, gas gaat omhoog. Nou, we weten allemaal natuurlijk over de benzineprijzen. Daar word je ook niet vrolijk van als je moet gaan tanken tegenwoordig. Maar als ik naar de financiële sector kijk, dan zie ik ook de schulden enorm toenemen. Mensen die daarmee bezig zijn, maken zich daar toch flink zorgen over. Natuurlijk, de hele situatie internationaal is niet goed. De Duitse economie ziet er ook niet erg goed uit.
0: Franse economie?
1: Ja, Franse economie, echt een probleem. Echt zorgwekkend. Hoe ze krijgen die begroting niet op orde. Echt ongelooflijk, maar zeer problematisch. Kan heel Europa mee naar beneden trekken. En natuurlijk hebben wij ook wel

0: volgen van dien. Want we maken ons ook daar zorgen over natuurlijk. Ja. Maar ik... Ja, dat is, de vraag is natuurlijk die innovatieslag. Hè? Hoe, in hoeverre de Nederlandse economie, de bedrijven die maken. De waarschuwing van Wenink, de voormalige baas van ASML. Dreun nog even wat door. Maar wat ik eigenlijk ook, maar dat is misschien een beetje buiten mijn terrein. Maar ook wat mij opvallend wat opvalt met al die welvaart, dat er zo'n grote onrust is. Uh-huh. Dat mensen niet gelukkiger, tevredener worden in plaats van tegenovergestelde. Dus terwijl we al wel die mooie economische cijfers hebben, gaan partijen die zich richten op de onrust, nemen enorm toe.
1: Floreren. Ja, even het beeld dat u schetst. U schetst een beeld van, er zijn allemaal hele donkere wolken rondom die Nederlandse economie. En die Nederlandse consument, die is toch niet bevreesd om meer geld uit te geven.
0: Nee, dat blijkt, ja.
1: Hoe kan dat?
0: Nou ja.
1: Of kijkt hij niet verder vooruit, denkt ik heb nu iets meer in mijn portemonnee, ja. Dus laat lekker rollen?
0: Ja, goed, kijk maar naar hoe je het zelf doet. Ik bedoel, wij weten wel dat het klimaat is een probleem, er komen allemaal dingen op af.
1: Ja.
0: Maar in onze eigen leven merken we daar niet direct heel veel van.
1: Ja,
0: we horen daar veel van, maar we merken er niet per se heel veel van.
1: Nee, u noemt nu zelf klimaat. Hè, want als je kijkt dus naar naar deze cijfers, dat gaat om procentpunten.
0: Ja.
1: Hè, maar is die focus op groei en procentpuntjes meer of minder niet juist een immens risico voor de economie van de toekomst? Hè, want de klimaatschade gaat dat verdienmodel waarmee wij nu die procentpuntjes sprokkelen enorm aantasten.
0: Ja, maar dan gaan we de discussie wat verplaatsen. Want ik denk inderdaad dat we door zo gefixeerd te zijn op dat ene cijfertje, namelijk het bruto binnenlands product, en vooral de percentageverandering daarin, dat we ons wel verkijken en missen dat er eigenlijk misschien hele andere zaken belangrijker zijn. Die discussie valt moeilijk te voeren. We hebben wel ideeën over brede welvaart. Dat we eigenlijk wat breder moeten kijken. Van zijn mensen echt gelukkiger? Wonen ze prettiger? Hebben ze betere relaties? Meer gevoel van gemeenschap? Is die economie, die groei, gaat het niet ten koste daarvan? Van belangrijke waarden? Dus we ook onder economen gaan we steeds breder kijken. En ons niet zo te fixeren op die paar cijfertjes die we net opgenoemd hebben.
1: Nee, dus je zegt de trend is, we gaan breder kijken. Maar hier blijven we focussen op die procentpuntjes. Ja. En u zei nog iets anders belangrijks. U zei, terwijl dus eigenlijk we dat relatief goed gaat in Nederland, is er een enorm ongenoegen en onbehagen.
0: Ja.
1: Hoe verklaart u dat?
0: Nou ja, uw gok is goed als de mijne, maar we zijn er ontzettend mee bezig om te begrijpen wat er nou eigenlijk aan de hand is. En ik denk maar zelf, dat is waar mijn werk over gaat, is dat de hele individualistische maatschappij die we hebben, die ook in die economie meegaat, hè, dat je allemaal als denken als individuen die consumeren en die werken. Maar je merkt bij mensen een enorme behoefte aan verbinding, noemen ze dat dan. Er ergens bij horen. We gaan straks het hebben over dialecten, begrijp ik. Maar het gevoel dat je ergens bij hoort, dat je een gevoel van wij hebt, dat is enorm ondermijnd in
1: Daarom
0: de afgelopen
1: jaren. Daar breekt het aan.
0: Ja. En dat is, dus ik denk dat mensen best bereid zijn om wat op te geven, financieel, hè, om daarvoor in de plaats wat meer verbinding krijgen, meer gevoel van gemeenschap. Dat beproef ik heel sterk. En dat zie ik vooral ook in die onlustgevoelens die erboven komen, maar die zie ik ook wel vrij breed met allerlei soorten groepen mensen waar ik mee in gesprek ben.
1: Ja. En dan nog even terug naar die nitty-gritty procentpunten, die voor Nederland goed uitpakken.
0: Ja.
1: Zie je diezelfde economische meevallende groei ook in de landen om ons heen? Dus kijk, Duitsland, Frankrijk, België.
0: Nou ja, inflatie zitten we iets hoger. Het zijn allemaal kleine verschillen. Wij doen het redelijk goed vergeleken bij de andere landen. Maar nogmaals, we hebben wel reden om naar Duitsland te kijken, waar de situatie zorgwekkend is.
1: Ja.
0: waar die Duitse industrie toch de grote motor van de Europese economie echt hapert. De concurrentie met China lijkt te verliezen. En de vraag is, wat gaan we dan doen? Wat zijn de alternatieve bestedingen en investeringen?

0: En dat is nog niet helemaal duidelijk.
1: Nee, dus wat dat betreft is dit nog geen zwaluw die een enorme zomer maakt.
0: Nee.
1: Dank u wel, Arjo Klamer.
2: Van wiet weg ben ik druk om reer.

0: Hai Michvas, is dat van Suzanne Zegers. Premier Jette bracht vandaag een bezoek aan de iconische homobar Stonewall Inn in Greenwich Village in New York. Niet zomaar een gay bar, maar een internationaal symbool van verzet en homo-emancipatie. Na een politieinval in 1969 ontstond een revolte die algemeen wordt beschouwd als een keerpunt in de strijd voor meer LHBTIQ-rechten. Max Westerman is oud-Amerika-correspondent en woonde jarenlang in New York. Goedenavond, Max.
1: Goedenavond, Marcia.
0: Ja, jij verhuisde midden jaren 70 naar New York als student en hebt jarenlang in de wijk Greenwich Village gewoond en gewerkt. Kwam je in die tijd wel eens in Stonewall Inn?
1: Ja, ik was 18 jaar. Ik ging studeren in New York. En mijn universiteit lag midden in Greenwich Village. Wat een beetje dé gay-buurt was van New York toen. Het wemelde er van de homobars, waaronder de Stonewall Inn. Hij is ook lang gesloten geweest. Maar vanaf de jaren 90 kwam ik er ook af en toe.
0: Ja, en had die Stonewall Inn toen al die mythische status?
1: Nou, ik stond daar niet zo bij stil, moet ik je eerlijk zeggen. Voor mij was het gewoon een van de vele bruine homo-kroegen aan Christopher Street. Zeg maar de hoofdstraat van gay Amerika in die jaren. Ook nu zie je op de foto's van Jette's bezoek dat het een simpele bar is met een lange toonbank, een pooltafel en een podiumpje voor de optredens van drag queens. Maar iedereen wist natuurlijk wel dat er iets bijzonders was gebeurd. En die mythische status is over de jaren alleen maar gegroeid. De bar en het gebiedje eromheen is door president Obama in 2016 zelfs tot nationaal monument verheven.
0: Ja, en over die mythische status. Ik noemde net al een inval in 1969. Wat is toen gebeurd?
1: Nou, je moet je voorstellen dat in de jaren 60 gay bars officieel verboden waren in Amerika. Ze mochten niet bestaan. En de meeste werden gerund door de maffia. Af en toe werden er invallen gedaan. Mensen werden gearresteerd. De drankvoorraad werd in beslag genomen. Maar op 28 juni 1969 pikten de klanten van de Stonewall dat niet langer. Ze zeiden enough is enough en ze vochten terug tegen de politie. Dat leidde tot 3 dagen van rellen en demonstraties en is uiteindelijk de katalysator geworden voor de Amerikaanse homorechtenbeweging.
0: Oké, en dat verspreidde zich toen ook de wereld over.
1: Dat klopt, ja. Uiteindelijk is de bar en de naam Stonewall zelfs internationaal uitgegroeid tot symbool van die strijd. Je ziet het dat het echt wereldwijd Stonewall gebruikt wordt voor gay organisaties, gay initiatieven.
0: Ja, hey, en die Stonewall, je zei al iets, bruin café met een podiumpje voor drag queens. Wie kwamen daar allemaal? Want jij kwam ook.
1: Ja, wat ik zei, het was eigenlijk een van de vele gay bars in the village. Maar ik ben er toevallig 2 jaar geleden nog eens een keer geweest. En wat me wel opviel, is dat het nu echt is uitgegroeid tot een soort bedevaartoord, ook voor jonge gays uit Amerika en de hele wereld, die het echt zien als de geboortegrond van de gay-beweging, waar de strijd begon, waar zij nu de vruchten van plukken. Er werkt bovendien een oude bekende van me, Tree Sequoia, destijds al bartender in een van de eerste bars in New York die ik bezocht. Nu over de 80, maar nog steeds bartender in de Stonewall Inn.
0: Wow,
1: hij kan smakelijk vertellen over de rellen waar hij nog aan meedeed. En werd ook door de Obama-regering regelmatig naar het buitenland gestuurd om als een soort gay ambassador buitenlandse pride-evenementen op te luisteren.
0: Oh, denk je dat
1: kun je nu onder de regering Trump natuurlijk niet meer voorstellen, nee.
0: Nee, maar denk je dat premier Jette hem vandaag heeft ontmoet?
1: Hij werkt volgens mij alleen op zondag.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat Jette hem niet heeft ontmoet, nee.
0: Nee. En in die Stonewall Inn, daar is ook de allereerste gay pride ter wereld gehouden.
1: Nou, niet in de Stonewall Inn, maar precies een jaar na de rellen werd in New York de eerste Gay Pride optocht georganiseerd.
0: Ja.
1: Met als startpunt de Stonewall Inn.
0: Precies, ja.
1: Sindsdien is dat natuurlijk een wereldwijd fenomeen geworden in navolging van die New Yorkse Pride March. En wat opvalt is dat de meeste Pride-optochten in andere landen, niet in Nederland, ook nog steeds worden georganiseerd op of rond die 28e juni, de datum van de Stonewall Riots.
0: Oh ja, nou dat is dus echt. Je vertelt heel mooi hoe dat echt een symbool is geworden van homo-emancipatie. Is dat de reden dat Trump ook echt zijn pijlen op die plek heeft gericht?
1: Ja, klopt. Ik zei al, Obama heeft het tot nationale monument verheven. Er kwam zelfs een officieel bezoekerscentrum naast de kroeg. En het parkje ervoor werd een nationaal monument waar regenboogvlaggen wapperden. Maar die vlaggen waren opeens begin dit jaar verdwenen. Op last van de regering Trump, die lak heeft aan dat soort diversiteitssymbolen, zoals ze het noemen. Nou, na veel protesten en een rechtszaak kwamen die vlaggen weer terug. Maar als je nu naar de officiële website gaat van het Stonewall Monument, dan kom je ook het woord transgender niet meer tegen. Die site wordt gerund door de National Park Service, een overheidsdienst. En ze hebben het nu op hun site over de LGB-movement in plaats van de LGBTQ-beweging. De T van transgender is verbannen, zoals transgenders in Amerika ook in het leger worden verbannen. En de regering Trump ook op andere fronten een strijd is begonnen tegen wat ze genderideologie noemen.
0: Ja, en die beweging zie je niet alleen in Amerika. Deze week werd uit onderzoek duidelijk dat ook hier in Nederland homoacceptatie achteruit gaat. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik heb in zekere zin in New York misschien wel de gouden jaren van die beweging meegemaakt. We kregen steeds meer rechten. De AIDS-epidemie zorgde er bovendien natuurlijk voor dat de gay community zich wel moest organiseren en voor zijn rechten moest opkomen. Je ziet nu in veel landen dat de acceptatie afneemt. Maar Amerika is wel een heel ander verhaal dan Nederland. Wij hebben nog wel een overheid die zich inzet voor gelijke rechten en homo-emancipatie. In Amerika is het andersom. Daar strijdt de eigen overheid nu tegen die rechten. Waardoor je ziet dat de discriminatie in Amerika weer toeneemt en steeds meer gays ook niet meer uit de kast durven te komen.
0: Ja, ja. En was het in dat licht belangrijk dat Jette vandaag op die plek was?
1: Ja, dat denk ik wel. En een heel schril contrast met Donald Trump, die op dezelfde dag in de VN tekeer ging tegen wat hij de transgenderwaanzin noemde. Een vriend van mij was erbij toen Jette in de Stonewall Inn was. En hij zei, ik ben jaloers. Jullie hebben niet alleen een homoseksuele premier, maar ook nog eens een piepjonger. Terwijl wij ondertussen zitten opgescheept met die 80-jarigen.
0: Ja. Nou, mooi, mooi. Dank voor je verhaal. Max Westerman was dat. Vandaag verschijnt de Atlas van het dialect over de enorme rijkdom aan dialecten in Nederland. En wat blijkt? Streektaal is weer helemaal hip en springlevend. Vooral onder jongeren. Ook door invloed van sociale media en series zoals Woeste Grond en New Kid. Wat de schoonheid van streektaal is en wat die opmars betekent bespreek ik straks met drie verschillende liedjeschrijvers. Gerard van Maasakkers uit Brabant en Suzanne Segers uit Limburg, hoorden ze net. En Remco Keizer van de Heino's uit de Achterhoek. Die zit hier klaar. Live in de studio gaan we horen de Heino's met het nummer Iedereen van hun nieuwe album.

0: Iedereen, stad van de Heino's. Remco Keizer, kom aan tafel zitten. En we hebben ook contact met Gerard van Maasakkers en Suzanne Zegers. Goedenavond allebei.
1: Hallo.
2: Hoi hoi.
0: Ja, fijn dat jullie er zijn. Remco, zou je kunnen zeggen dat in de Achterhoek de streektaal eigenlijk nooit is weg geweest?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Het is misschien een beetje ondergesneeuwd in de loop der jaren, maar ik denk dat het nooit is weg geweest, inderdaad.
0: En heeft Normaal daar een grote rol bij gespeeld?
1: 100%. Ja, die heeft wel ervoor gezorgd dat de plattelander bij ons in de buurt zeg maar een kont in de box heeft gegeven. Maar in de broek echt daar wel echt ondersteuning aan heeft gegeven. Ja.
0: Ja. Gerard, dat jongeren streektaal weer hip vinden en het omarmen, merk jij dat ook tijdens concerten bij jou? Jij zingt veel in Brabant.
3: Ja, zeker. Tot mijn verbazing was dat ik in een keer weer veel meer jonge volk in de zaal zat. Want ja, ik ben 77, de mensen zijn een beetje met mij meegegroeid. Ik ben al 50 jaar bezig. En als je dan in een keer weer veel jonge volk ziet, dat is ongelooflijk lekker. Dat is fijn.
0: Ja, en die streektaal is dus weer hipper, maar jij bent wel al jaren altijd gewoon in het Brabants blijven zingen. Was dat een bewuste keuze of kon je gewoon niet anders?
3: Ik kon niet anders. Ik zou een keer een paar liedjes zingen bij een bijeenkomst of een concert van de fanfare in Nuenen, waar ik vandaan kom, de buurt van Eindhoven. En ik wilde een liedje maken over Nuenen. En er was een liedje van Joe Dassin, Kom à la Lune. En ik dacht, ik ga dat gewoon vertalen, Kom à la Lune. En voor ik het wist, ja, zo simpel kan het zijn. Voordat ik het wist, was dat een liedje in mijn dialect. En dat beviel mij zo goed. En de mensen die het hoorden ook. Ja. Dacht, nou heb ik het gevonden. En een paar jaar later schreef ik, Hey, ga er mee. Ook een beetje per ongeluk, een beetje zonder erg. En toen is dat werd door mensen omarmd in Brabant.
0: Ja, en waarin verschilt het Brabants volgens jou van het Limburgs en wat we net hoorden van Remco, het Neder-Saksisch?
3: Nou, ik denk dat het dialect verschilt natuurlijk, omdat het andere invloeden heeft. Maar in Brabant zijn ze een beetje slordig met de dialecten, hoor. Dus het gaat echt in rap tempo verloren. Maar er komt dus nu een mooie tegenbeweging, waar ik blij mee ben.
0: Ja, Suzanne, we hoorden al eerder ook jouw nummer, Hai mich vas. Jullie zingen alle drie in de streektaal. Wat gebeurt er nou met zo'n liedje als je dat in je eigen taal zingt?
2: Dan gaat je hart openen gaan. Dan ben je thuis, dan ben je toes. Dat komt vanuit een oerbron, denk ik dan altijd maar. En dan maakt het ook eigenlijk niet uit, volgens mij, waar je ook op de wereld woont. Laat ik het dan maar groot trekken. Want je begrijpt het, omdat het iets universeels is eigenlijk.
0: Ja, Remco, je zit te knikken, je herkent dat?
1: Ja, ik beaam dat, ja, exact. Ja, het is een gevoel van thuiskomen. Dus,
0: Ja. En Suzanne, kun je ook in het dialect beter uitdrukken dan in het Nederlands?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Want dat is het eerste wat uit je instinct gewoon woest naar buiten komt.
0: Ja. Ja, ik zeg precies, want ik ben Limburgse. Ik ben dus ook een streektaalspreker. En ik liet een keer midden in Oeganda, ik woonde daar, een steen op mijn teen vallen. En toen vloekte ik in het Limburgs.
2: Ja,
0: en toen dacht ik, wow, dat zat diep. Want
1: ja, dat
0: sprak ik echt helemaal nooit in die tijd.
3: Het is ook dat je tegen je hond of zo dialect gaat praten, vind ik ook altijd zo bijzonder.
0: Ja, of eigenlijk heel, lijkt me, vind ik eigenlijk logisch, toch?
3: Ja, het is toch de oertaal van die je dan hebt.
0: Ja, en als je dan dus gaat zingen in die streektaal, zit je dan ook altijd qua onderwerpen vast aan die streek? Ja, het gaat ook over de liefde natuurlijk, dat hoorden we natuurlijk bij ook bij Suzanne net, eigenlijk ook bij Remco. Maar zit je qua onderwerpen meer dicht op die streek?
3: Het sijpelt een beetje door, omdat het de couleur locale is, zal ik maar zeggen. Maar het is een soort automatisme, maar het is geen, voor mij is het in ieder geval zeker geen doel. Ik zing niet over Brabant.
0: Nee,
2: voor mij ook niet.
1: Voor mij gaat hetzelfde. Nee. Ja. Het gaat over het leven en over de streek. Misschien wel in mijn geval over het platteland vaak, maar
0: Ja, en Suzanne, jij moest op het conservatorium ook je zachte G afleren.
2: Ja.
0: Ja, zou je dat nu nog laten gebeuren of zouden ze dat nu ook nog van je eisen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ze het zouden eisen, maar ik zou het denk ik niet laten gebeuren. Omdat ik het, ja, als je de kennis hebt van, als je, nu ben ik wat ouder, dan, nu spreek ik ook weer gewoon met een zachte G op het toneel. Ik, dat is wie ik ben, weet je wel, dat kan ik niet verloochenen. Dus Piaf heeft nu een kleine zachte G. Ik sta nu met haar in het theater. En dat is wie ik ben, dat is een stukje wat ik meeneem. Dus ik, nee, ik zou het, ja. Nee, het is wie ik ben, dus ik zou me dat niet meer. Het is goed, denk ik, weet je wel, in het begin dat je even, dat je ook die harde G hebt. Maar ja. Je hoeft hem niet in te zetten als je niet wil, denk
0: nee.
2: ik dan maar.
0: Nee, want je zegt, Piaf heeft nu een zachte G. Je speelt dus ook solovoorstellingen in Streektaal. Maar dat doe je ook buiten Limburg, toch?
2: Ja, omdat ik... Ja, absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat je dus dat je het voelt wat ik bedoel. En in Amsterdam of in Groningen of waar dan ook... wonen ook heel veel Limburgers en die komen dan ook naar theater en die komen dan ook weer even thuis. En die zijn weer gevuld met ja, het hele gevoel wat je krijgt van thuiskomen. En, ja,
0: maar dat is wel dan vaak de Limburgse diaspora, hè, die dan daar op afkomt, toch?
2: Nou, dat viel toch wel mee hoor, want er waren toch heel veel Hollanders, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, zo noemen wij dat. Ja.
2: Die gewoon daar zaten en zich lieten verrassen. En ja, die waren na afloop gewoon allemaal geraakt door wat ze gehoord hadden. Dus ja, ik geloof dat je welke taal je ook spreekt, het altijd te verstaan is. In ieder geval in het hart.
0: Ja. En Remco, in het verleden werd het ouderwets of plat gevonden of dom. Ik opende net de uitzending met zo'n uitspraak die iemand tegen mij deed. Namelijk toen ik Limburgs praatte, zei iemand... Ik heb nog nooit een vrouw zo snel lelijk zien worden.
1: Ja.
0: Daar lijkt echt wel, daar lijkt nu wel een omslag te hebben plaatsgevonden. Waar staat die voor?
1: Ik denk dat de mensen beseffen dat je ergens voor mag staan en dat je je afkomst inderdaad niet hoeft te verloochenen. En dat mensen zich ook, wat er net ook al verteld werd, dat je er ook wat, zeg maar, heel krachtig door kan voelen. En dat je jezelf vooral kan zijn en mag zijn.
0: Ja.
1: In alles wat je doet eigenlijk.
0: En staat dat ook voor iets breders? Ook even kijken naar Suzanne en Gerard. Iets breders dat mensen gewoon meer weer op zoek gaan naar een identiteit. En het ook lokaal gaan zoeken?
1: Dat denk ik wel. 100% zeker, ja.
3: Ik denk dat ook wel, ja. Ik moet wel zeggen dat ik ook wel merk, in Brabant tenminste, dat het dan bijna automatisch een beetje een nostalgische bijklank krijgt. En daar ben ik dan niet zo van. Maar dat mogen ze van mij doen. Maar dat komt ook omdat in Brabant veel meer is kwijtgeraakt van het dialect. En dan lijkt het meteen al alsof je met je opa praat en zo. En dat vind ik wel jammer. Maar het is wel goed dat het gebeurt. Het is leuk dat het gebeurt ook.
0: Ja, nee, maar tegelijkertijd, dat zag ik ook in het NOS-journaal, zijn er hele jonge mensen die bijvoorbeeld als influencer op de socials in het dialect, dit was dan een Limburgs meisje, filmpjes maken.
3: Ja, leuk.
1: Ik merk dat bij ons publiek in de tenten ook. Het is ontzettend jong en als ik naar mijn eigen zoontje kijk, bijvoorbeeld van 11, die praat ook dialect met zijn klasgenootjes op school en... Ook omdat ze er trots op zijn, omdat ze dat mooi vinden. En,
2: geweldig.
1: Ja, dat gaat voor mij niet verloren.
3: Maar dat komt ook waarschijnlijk, Remco, omdat jij met je zoontje dialect praat.
1: Ja, dat doe ik dus niet thuis. Wij praten dus Nederlands tegen ze. Heel gek. Wij praten met mijn vrienden en met familie dialect, maar tegen onze kinderen. In het ABN tenminste, wel met die niet te verbergen, met het niet te verbergen accent natuurlijk. Maar,
0: en waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Ja,
1: dat gaat automatisch. Daar staan we eigenlijk nooit bij stil. Maar
0: want Suzanne, jij doet het anders.
2: Ja, hij is pas 10 maanden. Maar wij zijn wel van plan om nu ook. We spreken gewoon plat, dialect met hem. En boekjes lezen we dan wel voor in het Nederlands. Maar ook dialectboekjes. Dus die krijgt hij ook te horen. Maar we gaan hem wel... Ja, toch wel in het Limburgs opvoeden. Omdat we dat. Hij krijgt genoeg Nederlands om zich heen en op school en overal.
1: Zo.
2: Dat vind ik wel belangrijk, zodat hij dat toch dat stukje meekrijgt van ons.
0: Ja,
3: en kinderen leren ook makkelijk verschillende talen, hè, als ze klein zijn.
2: Ja,
3: dus
2: dat denk
3: kan
2: ik ook
3: makkelijk. Het moet niet bang zijn dat kinderen dan een achterstand hebben. als ze dialect spreken.
2: Ja. Hebben wij ook niet gehad.
0: Nee, en je zegt, Suzanne, je zegt dat hij dat extra meekrijgt. Dat is, dit is wie wij zijn en die verbondenheid met de streek en waar we vandaan komen.
2: Ja, dat is waar we vandaan komen. Ja, dus dat vinden wij toch wel heel belangrijk. Maar dat komt misschien ook, ik heb er ook buiten de provincie gewoond. En dat je toch, uiteindelijk ben ik nu weer terug, Toes. en dat je toch voelt dat daar de echtheid zit, zeg maar. Daar zit de kern of zo. Ja.
0: Remco, we moeten even naar een beetje een slot toe. Bestaan Oerend Hart en Hoken over 100 jaar ook nog?
1: Dat denk ik wel, ja. Het is huiken. Van nadenken.
0: Sorry, ik ben een Limburger, hè?
1: Ja, nee, maar als je het dan over woorden hebt die denk ik blijven bestaan. Als ik kijk, dan gaat dat van generatie op generatie op generatie. Maar het woord huiken blijft sowieso, denk ik, feest vieren in de Achterhoeks. En Oerend Hart, ja, dat gaat denk ik ook niet meer verloren.
0: Nee. Nou, heuken, dat hebben we niet in Limburg, Suzanne. Maar welk woord moet voor jou altijd blijven bestaan?
2: Oh god, ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Er waren een aantal, maar als ik het dan op mezelf betrek, kruitsch.
0: Kreutsch? Oh, God,
2: een kleine kreutsch.
0: Oh, dat is echt heel leuk. Dat is een klein kindje.
1: Ach.
2: Ja. Ja, een kleine opdonder. Een kleine kreutsch.
0: Ja,
1: een blaag noemen we dat.
0: Ja, een blaag. Nou,
3: dank je. Houdoe.
0: Houdoe.
3: Ja.
0: Ja, houdoe. Dat is wel inderdaad monumentaal. Dank jullie wel. Geert van Maasakker, Suzanne Zegers, Remco Keijzer van de Heino's. Heel veel dank voor dit verhaal.
4: Het is 11:55.
0: Illusionist Hans Klok die opent morgen de expositie Abracadabra in het Joods Museum in Amsterdam. En daarin wordt verteld hoe illusionisten en goochelaars na 1900 uitgroeiden tot beroemdheden die in het theater volle zalen trokken. Abracadabra, iedereen kent het woord. En wij vroegen ons af, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Goedenavond, Emiel Schrijver, algemeen directeur van het Joods Museum.
5: Ja, goedenavond.
0: Ja, meneer Schrijver, waar komt dat woord abracadabra vandaan?
5: Ja, je hoopt natuurlijk dat we dat weten. En het mooie van een show over illusionisten is dat we eigenlijk niet zeker weten. Oh. Dus we weten wel wanneer het voor het eerst opdrukt. Betekent vandaag de dag natuurlijk gewoon vaak wartalen. Dit is abracadabra voor me, ik heb geen idee wat iemand zegt. Maar het is voor het eerst, we weten voor het eerst echt in precies deze vorm, al in de tweede of derde eeuw na Christus, in een Latijnse tekst. En daar zegt een arts, die heeft daar een soort amulet tegen een bepaald soort koorts. En die zegt dan, schrijf op een stuk papier het woord abracadabra. En herhaal dit woord vervolgens zo vaak als het letters telt. Maar laat telkens één letter weg op het einde, zodat het geheel de vorm van een kegel krijgt. Dus een driehoek met de punt naar beneden. En hang dat papier daarna met een linnen draad om de hals van de zieke. Dus het was een soort spreuk. Dat is de eerste keer dat het voorkomt. Maar waar het woord dan vervolgens vandaan komt, dat weten we eigenlijk niet. Dus er zijn mensen die zeggen het heeft met de Grieken te maken. Oude gnostici, mensen die bezig waren met mystiek, met het contact maken met de godheid. En die hebben het dan over een figuur Abraxas. Dat hoor je wel vaker. Daar zou het dan misschien een verbastering van zijn, abracadabra.
0: Ja.
5: Helemaal zeker weten doen we dat niet. Het was een god die onbereikbaar was. En het gaat natuurlijk juist over dat occulte, over het idee dat je niet precies weet waar het vandaan komt.
0: Ja, want de tentoonstelling heet wel zo. Dus ik dacht eigenlijk in het Joods Museum, dan heeft het vast een Hebreeuwse oorsprong.
5: Nou ja, een van de verklaringen is dat het niet een Hebreeuwse, hoewel je dat ook wel eens tegenkomt, maar een Arameese oorsprong heeft. Een Arameese is eigenlijk een taal die heel erg verwant is aan het Hebreeuws. En die ook in het Oude Testament voorkomt. Dus het Bijbelboek Daniël is voor een heel groot gedeelte in het Aramees geschreven. En dan zou het betekenen zoiets als Abra, ik schep, kidabra, zo, terwijl ik spreek. Maar ja, daar klopt eigenlijk grammaticaal geen, daar klopt niet veel van.
0: Maar dat kun je wel weer in verband brengen met dat er een konijn uit de hoed komt. Ik schep nu een konijn.
5: Ja, maar het gaat meer om het mystieke idee dat je iets creëert op het moment dat je spreekt. En het heeft meer te maken met het feit dat de wereld ook door Gods spreken tot stand gekomen is. Dus het heeft echt een hele andere achtergrond. Nou ja. De waarheid is dat we het niet weten.
0: Okay.
5: De waarheid is dat. Dat is ook wel mooi, toch?
0: Is ook mooi, dat blijft ook een beetje mysterieus. Ja. Nou goed, ja. Veel plezier met die opening morgen. Abracadabra in het Joods Museum, dank u wel. Dit was het oog voor vandaag. Zometeen op deze zender Nooit meer slapen. Dan spreekt Eva Koremans met de cultuursocioloog Gieselinde Kuipers. Morgen zit hier Lucella Carasso. En voor nu een hele fijne goeienacht. Ja.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast De Wit en de Wereld.
2: Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
3: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
4: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
5: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
6: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
7: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
2: De Wit en de Wereld.
1: Een podcast van BNN VARA.
2: Nu op NPO Luister.
8: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer Laren.
9: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
11: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Tilburg. Ruisdaal behandelt snurken en slaapapneu op locatie door heel Nederland. Of gewoon vanuit huis met een online intake. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
13: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: NPO Radio.
16: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
16: De Nacht van Gelderland.

halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 's avonds. Punk op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.